0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is Daan Penius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties afgenomen met bijna 3/4, onder meer door klimaatverandering. Maar het Wereld Natuurfonds ziet ook lichtpuntjes. Zo was er eerst geen enkele otter meer in ons land, maar door maatregelen die we hebben genomen lopen er nu weer honderden rond. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. In het Limburgse Landgraaf komt een tijdelijke asielopvang op het terrein waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden. Het kabinet had erom gevraagd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar in de zomer moeten ze ergens anders naartoe. Dan is het terrein nodig voor festivals. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden.
1: GPR

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Als een van de eerste regio's kan het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot. Volgens de Telegraaf liggen er miljoenen van het kabinet klaar om in de duinen rond de haven de natuur te herstellen. Op die manier zouden bedrijven daar eindelijk weer natuurvergunningen kunnen krijgen om uit te breiden. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten gisteravond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "We support Hamas". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Er zijn zorgen in Brussel over de groeiende schuld van de Europese Unie. De financiële toezichthouder denkt dat die volgend jaar oploopt tot 1000 miljard. Dat komt onder andere door leningen uit de coronatijd. De oplopende schulden zouden ook te maken hebben met steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft voor het eerst weer de doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. Vannacht kreeg een veroordeelde moordenaar in Texas een dodelijke injectie. Vorige week bleef Pike in de staat Tennessee na 2 injecties leven. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is nu weer bij bewustzijn. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste los geld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Regen en het is een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en het wordt dan 15 graden.
2: GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Webwinkels gaan samen speuren naar namaakwebshops, zodat die zo snel mogelijk offline worden gehaald. De politie staat achter deze aanpak, meldt het Financiële Dagblad. Elk jaar worden meer dan 1 miljoen mensen in ons land opgelicht via nepwebsites. Door AI zien ze er gevaarlijk echt uit. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten gisteravond hun steun uitspraken voor de gewapende groep Hamas. Ze hielden op de Dam een spandoek omhoog waarop stond dat ze achter Hamas staan. Volgens Halsema chockerende teksten, maar niet verboden. Dus kon de politie weinig doen. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop is, verandert in een tijdelijke noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar niet in de zomer. Want dan wordt het terrein gebruikt voor festivals, zoals de Pinkpop. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. Vandaag een mix van zon, wolken en buien. Aan zee kan het stevig waaien en wordt het 16 graden.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen. Daar zijn we weer aan het begin van een nieuwe werkdag. Het is donderdag 8 oktober. 6:02. Het laatste sportnieuws hoor je hier. En dat gaan we waarmaken de komende periode.

0: Goedemorgen, GVR Sportradio. Lekker dat je er bent. Op donderdag alweer. Donderdag 8 oktober. We hebben vandaag veel livesport. Dat is leuk, want we hebben tenniskas. Hè? Dat is lekker. Dat gaan we een beetje volgen. Dat kun je dus volgen als je lekker in de auto zit. Of je ontbijtbordje aan het klaarmaken bent. En dan kun je gewoon horen hoe het gaat met onze Nederlandse cracks. Want dat is het voordeel van het tijdverschil aan de andere kant in Azië. Daar hebben we plezier van.
1: Ja, dat is voor ons in de ochtend altijd heerlijk. Ja. Griekspoor die neemt het op tegen Pavel Kotov. Dat is een Rus. En die hebben al eerder tegen elkaar gespeeld. 4 wedstrijden in de Tour dan. En daar staat het 2-2 onderling. Dus het belooft best wel spannend te worden toch wel.
0: Maar is nog niet begonnen, hè?
1: Nee, zijn nu even aan het inspelen. Dus dat gaan we zo meteen helemaal volgen.
0: Heerlijk. Dat is de livesport vandaag hier in de ochtendshow op GPR Sportradio. Ander nieuws is dat de wielrenner Dylan van Baarle... die heeft gisteren tijdens een training in Tiel een breuk in de pols opgelopen. Hij werd aangereden door een auto. Hij moet ook geopereerd worden. Zijn seizoen is per direct voorbij en vandaag wordt hij al geopereerd. Zijn verloofde heeft gezegd, ja, de helm heeft zijn leven gered bij het ongeluk. Van Baarle zal dus de ronde van Lombardije bijvoorbeeld moeten missen. Wat een flinke streep door de rekening is. Maar hij zal blij zijn dat hij gewoon leeft en dat hij zijn helm opgehaald heeft. Want zo'n ongeluk, er zijn er wel eens mensen slechter uitgekomen.
1: Zeker, ja.
0: Maar zeggen. Primoz Roglic die heeft voor het eerst in zijn carrière de Europese titel tijdrijder veroverd. 36-jarige Sloveen was de snelste op een parcours van 22 kilometer in zijn thuisland. Tijd die 6 seconden sneller was dan die van de Fransman Bruno Amiral, die het zilver pakte. En het brons ging ook naar een Fransman, de Comble, die 28 seconden moest toegeven op de kerstverse Europese kampioen. Het was dus een vrij dominante prestatie voor Roglic, voor eigen publiek. En dan iets heel opvallends, vind ik tenminste. De supporters van de Duitse tweede Bundesliga-club VfL Bochum, die mogen niet meer springen. Dat is heel vervelend, maar de stadionbeheerder heeft gezegd, joh, zingen is prima, maar je gaat niet meer springen. En dat is dan vooral op het punt daar waar de harde kern staat, zeg maar. En waarom is dat nou? Ze zijn dat stadion aan het verbouwen. Het moet allemaal wat beter. Ik weet niet of je wel eens bij Bochum bent geweest, maar dat kunnen ze echt wel gebruiken. Maar ze hebben dus ook allerlei testen gedaan. En toen bleek dus, ja, dat de weerbaarheid van het stadion toch wel wat in het gedrang kwam als er steeds op één manier ritmisch werd bewogen. Dan zou de tribune een soort trampolinewerking kunnen krijgen.
1: Dus dan gaat het misschien een beetje scheuren.
0: Ja, dan zakt hij in. Dus goed, supporters zeggen nu van ja, weet niet of we ons daaraan gaan houden. Maar goed, dat is dan ook voor je eigen veiligheid natuurlijk. Maar de constructie is dus wel veilig, maar niet meer met z'n allen tegelijk springen. Ja, dat is toch wel een probleem natuurlijk. Ze moeten wel een andere manier van supporten.
1: Ze zijn te fanatiek gewoon.
0: Ja, of het stadion is gewoon te oud. Het is een oude bak, hè?
1: Ja, maar te fanatiek klinkt leuker.
0: Dat is waar, dus voor de supporters leuker. We beginnen. Ik wist dat dit eraan zou komen. Ik voelde hem altijd de hele tijd.
1: Gezondheid.
0: Dank je zeker. Dank je zeker. Dank je zeer. We beginnen deze donderdag met regen in het oosten. Die trekt razendsnel weg. Daarna krijgen we een afwisseling van zon en wat buien. Het is 16 graden. Het is duidelijk koeler dan gisteren. Oh, gisteren was een lekkere dag, zeg. Noordwestenwind is stevig, vooral aan de kust met windkracht 6 tot 7. En vanavond, dat is wel positief. Dan neemt de wind in elk geval af. We gaan tennis volgen en komen zometeen nog wel even terug op dat Bochum.

0: GPS Sportradio. Goedemorgen. Het is donderdagochtend. We gaan zo meteen lekker kijken naar het tennis. En jij gaat er naar luisteren. En we houden je op de hoogte van de Nederlandse tennissers. Krijg je als extra bonus mee. Wil je ook nog even meegeven? Dat las ik tenminste gisteren. Tom Beugelsdijk hoor je niet heel veel meer van. Nee. Maar hij was de gemeenteraadslid in Den Haag. Voor Hart voor Den Haag. Die groep van Richard de Mos. Hij zou zich vooral voor de sport gaan inzetten in de gemeente. Maar hij is gestopt als gemeenteraadslid in Den Haag. Dat is al na een paar maanden. En dan zullen mensen zeggen, natuurlijk. Ja, dan heb je weer zo'n voetballer. Maar de reden is eigenlijk heel simpel. Het is een woonsituatie. Beugelsdijk woont in Rijswijk en was eigenlijk van plan om naar Den Haag te verhuizen. Omdat hij dan mag je raadslid zijn van Den Haag. Maar dat gaat niet meer gebeuren. En hij heeft een wat veranderde privésituatie. Omgangsregeling met zijn kinderen is wat veranderd. En daarom blijft hij dus in Rijswijk wonen. En dat is de reden dat hij moet stoppen. Want om raadslid in Den Haag te kunnen blijven, dan moet je ook daadwerkelijk in die gemeente wonen. Zullen we binnenkort eens even bellen, Tom Beugelsdijk. Een van de meest opvallende namen op de kandidatenlijst was dat toch wel. Van Richard de Mos. Hij stond op plek 15 en hij wist dus echt een zetel te bemachtigen. Hij heeft een paar dingetjes gedaan in die korte tijd. Maar er komt dus geen verhuizing en dus ook geen lange politieke carrière. Hij verlaat dus nu het Haagse stadhuis. Nadat hij eerder ook al het stadion van ADO Den Haag natuurlijk heeft verlaten. En nog bij, wat heeft hij nou gespeeld? Sparta en bij Helmond Sport. En later nog bij Scheveningen. En toen is Tom gestopt. Het is maar dat je het weet. Ik denk, ik geef het even mee. Zijn we al begonnen met de tennis of niet?
1: Zeker. Ja, okay. We zitten inmiddels al in game 3. En daar doet Griekspoor die is nu aan het serveren. Het staat 1-1. Dus nog alles in balans.
0: Even vertellen, want er zijn mensen die net in de auto zitten. Die denken, het staat Griekspoor tegen een muurtje te tikken.
1: Griekspoor die...
0: waar zijn we?
1: Wij zijn in Hilversum, maar de tennissers zijn in Shanghai.
0: Ja.
1: En voor de Shanghai Masters is een 1000-punten toernooi. Echt wel een groot toernooi.
0: Okay.
1: En hij neemt het Griekspoor, is hij. Hij neemt het op tegen Kotov, dat is een Rus. En ze hebben al eerder tegen elkaar gespeeld, een aantal keer zelfs. Eigenlijk staat het 3-2, maar als je naar de tours kijkt, staat het 2-2.
0: Okay, dus degene die nu vandaag wint, die pakt eventjes een dikke voorsprong.
1: Ja,
0: toch?
1: Precies.
0: Ja. Heerlijk. Nou ja, dat volgen wij deze ochtend hier op GPR Sportradio. Goedemorgen, dit is Toto en Rosanna.

0: Toto vullen we altijd in. En een eentje natuurlijk, of een drietje, of een tweetje. Rosanna hoorde je hier op GPR Sport Radio. Goedemorgen. 6:50 is het. Komen we nog even terug op Suriname. En dan zul je denken, hè, wat was er met Suriname? Nou, Suriname is natuurlijk van de week uitgeschakeld in de CONCACAF Nations League. Maar dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Hè. Er werd 1-0 verloren, maar het is natuurlijk een enorme smet op die wedstrijd. Omdat in Guatemala gediscrimineerd werd. Suriname werd gediscrimineerd. We hebben steeds meer, is er duidelijk geworden natuurlijk, van wat er nou uiteindelijk gebeurd is. Maar het publiek heeft daar apengeluiden gemaakt. En nou ja, die discriminatie heeft ertoe geleid dat één speler met het publiek eigenlijk is gaan discussiëren. Dat heeft weer geleid tot diverse opstootjes. Suriname heeft van het veld geweest. Wilde eigenlijk niet verder, toch teruggekomen. Wedstrijd afgemaakt en in de slotfase 1-0 verloren. Dat was hem, zou je zeggen. En ja, dan hoop je misschien dat de FIFA nog wat doet. Nou ja, FIFA heeft dat gedaan. Die hebben gezegd, ja, wij staan hier absoluut niet achter. We zijn hier tegen en we zullen hier tegen optreden. Maar dat doen ze niet in puntenaantallen of in een wedstrijdresultaat omzetten. Dan uiteindelijk toch maar eens praten met Henk Vrezer daarover. Dat deed de NOS gisteren. Henk liet daar weten, ja, dat hij er wat nonchalant mee omgaat. Omdat, ja, het is een groepje. En ja, hij kan deze mensen niet echt serieus nemen, zegt hij.
1: Ja, dit is een groepje mensen. De aantallen weet ik niet. Maar het heeft absoluut te maken met intelligentie. Als je nog steeds je uitlaat op zo'n manier. Dat heeft in mijn ogen absoluut met intelligentie te maken. En daarom voor mij is het soms ook wat makkelijker om juist aan dat sportieve te denken. Van wij hadden ze de mond kunnen stoeren door een resultaat te halen. En dat had ze vaak misschien wel veel meer pijn gedaan als nu reageren. Want dat gaan we toch niet winnen van dat soort eencellige hersenen. Ja, ik zal niet zeggen hersenloze mensen, maar het komt er wel dichtbij.
0: Henk Vrezer, hij is de bondscoach van Suriname. Hij vertelde dat gisteren vanuit Suriname aan de NOS. Ja, en hij is ook eerlijk, er was sprake van dat men de wedstrijd eigenlijk niet wilde volmaken.
1: En het is heel lastig, hè, want ik ga niet ontkennen dat een groot aantal van mijn mensen, mijn spelers, het veld af wilden stappen. Maar eigenlijk ook als je daar heel reëel naar kijkt, je bent de grote verliezer. Je wordt gediscrimineerd en dat levert je ook door het reageren daarop ook nog eens een straf op, wat direct gevolgen heeft. Hoogstwaarschijnlijk als ze gaan kijken naar de opstootjes later, kan je nog een keer gestraft worden omdat ze wellicht zullen optreden naar verschillende spelers van hun, van ons. Dan worden zij eigenlijk 1 keer gestraft en wij worden 3 keer gestraft. En of je daar nou mee eens bent of niet, dat is niet eens zo relevant. Voor ons is het feitelijk zo dat er te weinig mee gedaan wordt en dat je eigenlijk ook sportief gezien en een deel van de mensen zal vinden dat wij niet moeten reageren. Hè, want waar maak je druk om? En een deel van de mensen zal zeggen, ja, je hebt absoluut gelijk. Dus vandaar dat ik ook wat misschien laconiek overkomt. Maar feit is het veel meer dat we er niks aan doen.
0: En dat was Henk Vrezer nog even met zijn uitleg vanuit het Surinaamse kamp, zeg maar.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ik denk niet dat er overigens heel veel zal veranderen aan uitslag. Of,
3: dat denk ik ook niet.
0: En ik denk ook niet dat de Guatemala zich heel erg zal gaan veranderen. Dat zit nou eenmaal in die volksaard. En dat ga je niet veranderen.
3: Ja, je kan natuurlijk ook, ja, je kan er als speler wel iets over zeggen. Dat zou misschien, ik weet niet of ze dat hebben gedaan, maar dat zou misschien iets goed zijn als speler en als bond zich zouden uitspreken.
0: Ja, ja dat heeft overigens Brian Tevreden wel gedaan. Dat is de technisch directeur van Suriname. En die heeft wel wat zaken daarover gezegd. Dus dat is goed. En ik vind ook dat het goed is dat Henk Vrezer naar buiten komt met dit soort dingen. En ik vind ook dat hij gelijk heeft. Uiteindelijk, weet je, je bent nog eens een keer extra verliezer. Want ze gaan jou aanpakken als jij wegloopt bij een wedstrijd en dat soort dingen. Dat neemt FIFA veel hoger op dan dit soort. Helaas, zou je bijna zeggen. Goed, de tennisupdate, voordat we het vergeten. Ja,
3: we zijn in Shanghai, ja, voor 1000-punten toernooi. Een ATP-toernooi. Dus echt een hartstikke leuk en belangrijk toernooi ook. En we spelen, Griekspoor die speelt tegen Kotov. Staat er momenteel 3-2 voor Griekspoor. En wat eigenlijk mij nu opvalt is, elke game tot nu toe gaat heel snel. De services zijn gewoon ontzettend goed. En eigenlijk hele korte games. Dus heel veel kijkplezier is er eigenlijk nog niet.
0: Nee, maar misschien komt dat nog.
3: Dat kan zeker. Ja, dat hebben we natuurlijk al eerder gezien. Dus we kijken er wel zeker naar uit.
0: Er is ook nog een tweede Nederlandse crack die vandaag moet spelen, toch?
3: Klopt, dat is Botik van de Zandschulp. Die speelt tegen Merida Aguilar. En dat is een Spanjaard. Dat kon je misschien al gokken.
0: Nou, ik had al het idee dat dat geen Fin was. Nee.
3: Nee. En Van der Zandschulp is natuurlijk eigenlijk onze Nederlandse topper momenteel. Die is de top 50 ingegaan. Dus dat is absoluut de beste Nederlandse tennisser die we nu hebben. Maar die wedstrijd is ongeveer rond 9:30. Nou ja, we weten, dat loopt altijd uit. Dus ben benieuwd hoe laat dat echt zal zijn.
0: We gaan het meemaken. Je hoort de komende uren in elk geval een update van het tennis vanuit Shanghai.
2: GBR Sportradio.

0: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
11: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
9: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
17: What a walk! And give you a walk!
16: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
18: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
20: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
21: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
22: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
23: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
24: Semyo.
25: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
25: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alice Heijpe. Grote webwinkels en de politie gaan de strijd aan met illegale webshops. Elk jaar worden ruim 1 miljoen Nederlanders opgelicht door de neppe sites, die door AI steeds echter lijken, dat zegt het Financiële Dagblad. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik, dat schrijft de Volkskrant. Hij zei in antwoord op Kamervragen dat hij op zijn officiële social media kanalen geen AI gebruikt, maar dat doet hij volgens de krant wel. Het aantal wilde dieren loopt terug. Volgens het Wereld Natuurfonds namen de populaties in 50 jaar met 3/4 af. Onder meer door het veranderende klimaat. Maar er is ook hoop, zo kwam in ons land de otter terug.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Opvallend zijn de files op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad tussen Abbekerk en Hoorn, 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug, 6 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd.
2: GPR Sportradio.
24: De Sound of Sport.
2: Ronald van der Geer.
26: Nou, die sound bestaat... Goedemorgen trouwens, uit de tennisbal. Want die tikt lekker heen en weer in Shanghai. Gaan we zo het een en ander over horen. En we hebben weer een medaille bij het wielrennen.

0: Goedemorgen, GPR Sport Radio. Daar zijn we weer met deze fijne ochtend. Het is de ochtend van donderdag 8 oktober. We gaan het hebben over wielrennen. We hebben gisteravond ook gedaan het zilver van Demi Vollering op de tijdrit. Dat was niet het beste resultaat tijdens het EK wielrennen op de weg. Want bij de belofte tijdrit werd er namelijk goud gewonnen. Jazeker, door Nienke Vinken. In 32 minuten legde zij het 22 kilometer lange parcours af. Gisteravond in ons avondprogramma met Rob Spijker hebben wij een gesprek opgenomen met Nienke Vinken. Ja, en Rob sprak uitgebreid met haar en vroeg haar onder meer of de winst en dus het decoratiemateriaal, of dat al een beetje geland was.
1: Een klein beetje, ja.
2: Ja,
1: nee, maar ik was er van tevoren.

0: Dat het een beetje zo tussen de klimmers en de... Dat het wel nog een echte tijdrit is, maar dat je ook nog een beetje een klim... Dat je goed moet liggen. En ik kan dat allebei gewoon heel goed. Dus ja, ik wist dat dat wel... dat het bij mij wel goed past. Alleen ik was wel een beetje bang voor de afdaling van tevoren. Dat ik dacht, ik hoop dat ik het daar niet ga verpesten. Want ik moet zeggen dat ik vooral op het vlakke train in Nederland op de tijdrit fiets. Maar uiteindelijk is dat allemaal goed gegaan. Dus... Ja.
1: Als je dan aan die afdaling begint, heb je dan wel een beetje de angst in je lijf, of niet?
0: Ja, wel een beetje. Ja. Maar goed, dat heeft iedereen denk ik wel. Want iedereen moet natuurlijk volle bak naar beneden. En het begin was al echt heel stijl van die afdaling. Volgens mij zag ik ook op mijn teller dat ik 95 kilometer per uur heb aangetikt. Oh. Dus dus wel ook een beetje verstand op nul zetten en gewoon gaan natuurlijk. En het voordeel is ook wel dat we bij de wegrit hetzelfde parcours hadden gedaan. Dus ik heb het rondje al wel vaak gedaan. Dus je weet wel gewoon echt supergoed hoe de bochten lopen.
1: Ja, die afdaling heeft volgens mij ook wel iets met de gemiddelde snelheid gedaan. We hebben even uitzitten rekenen hier. 22 kilometer, 32 minuten. Als we helemaal goed hebben gerekend. 41 kilometer per uur. Hoe hou je dat vol?
0: Ja, gewoon veel op trainen natuurlijk. Ja, op een vlakke tijdrit is het gemiddelde normaal nog hoger dan dit. Het is inderdaad heel hard, ja. Dus,
1: heb je nu al een beetje, heb je nu al een beetje dat je lichaam een beetje wat ongemak heeft? Of als je Europees kampioen bent, dan voel je helemaal niks meer?
0: Nou, ik voelde mijn benen wel, moet ik zeggen. Want je fietst ook niet uit na de streep. Dus je gaat eigenlijk ongeveer direct naar het podium. Dus als je dan niet even los hebt gefietst, zo, dan voel je die benen echt wel heel erg. Ja, maar dat vooral, ja.
1: Je moet eigenlijk meteen naar het podium. Is dat vanwege de prijsuitreiking of vanwege de beelden? Of waarom mag je niet uitfietsen?
0: Vanwege de prijsuitreiking. Ja, het ligt er natuurlijk aan als hoeveelste je start. En ik mocht vandaag met nummer 1 starten als rugnummer. Dus ik was ook als laatste van de categorie. Dus ja, als je als laatste finish, dan is het altijd wel gelijk door, ja.
1: Ja, en dan komt er ook heel veel op je af, denk ik. Hè? Dan krijg je ook na de prijsuitreiking geen kans om nog even uit te fietsen. Hè? Want dan heb je helemaal geen rust meer, kan ik me zo voorstellen. Is dat zo?
0: Ja, nee, klopt inderdaad. En ik heb natuurlijk superveel berichten en zo gekregen. En dan ben je daar natuurlijk ook druk mee.
1: Ja, wat was het leukste bericht wat je hebt binnengekregen na je overwinning?
0: Oeh, dat is een lastige vraag.
1: Denk maar even
0: daar kan ik zo 1, 2, 3 niet op komen.
1: Ja, vast iets van de familie of van vriend of vriendin of iets.
0: Ja,
1: iets
0: die
1: van
0: keken
1: dichtbij.
0: Natuurlijk allemaal. Ja. Die keken natuurlijk allemaal live mee. En mijn vriend zei natuurlijk direct dat. Dat het gewoon supergoed was, dat het gewoon gelukt was. Want het was natuurlijk een groot doel en dat hij gewoon echt trots op me was. Dus dat was wel echt leuk om natuurlijk te lezen. Ja, dat deed me goed.
1: Ja, en wat nou ook zo mooi was, achter jou werd ook nog Megan Agens. Die werd tweede. Dat maakte bijna helemaal het Nederlandse podium compleet. En zeker bijzonder, hè, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, klopt. Ja, super knap van haar. Want zij is ook pas eerstejaars. Dus ze is nog hartstikke jong. En dat ze hier dan gewoon zo'n goede tijdrit neerzet. Is gewoon echt knap. En ja, het is gewoon super leuk om samen op het podium te staan. We hebben natuurlijk ook al de hele week bij elkaar op de kamer gelegen. En ook in Canada al. Dus dan bouw je ook wel echt een band op. En dan is het gewoon echt leuk als je dan zoiets samen kan delen.
1: Ja, en dan ook samen vieren natuurlijk. Bij de koers op de weg werd jij tweede. Dat was achter Mara Winter. Kunnen we hiermee zeggen dat dit wel echt jouw EK was? Hoe kijk je er zelf op terug?
0: Ja, nee, zeker. Ja, ik denk dat ik gewoon in hele goede vorm was, dit EK. Dus ik had stiekem bij de wegrit ook wel een treetje hoger gehoopt, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja?
0: Oh. Maar nu ik met de tijdrit heb gewonnen, is het weer helemaal goed, zeg maar. Want ik baalde wel heel erg na de wegrit. Maar nu is dat gevoel wel weg. En ik ben gewoon heel erg blij met de vorm die ik heb. En ja... Het is gewoon een mooi EK geweest en een mooi einde van het seizoen.
2: GPR Sportradio.
1: Rob Spijker was dat in gesprek met Nienke Vinken.

0: GVR Sportradio met voetbalnieuws bij Napoli. Nou, daar hebben ze opgelucht adem gehaald. Ik denk het middenvelder zelf ook trouwens. Het gaat over Scott McTominay. Hij, middenvelder belangrijk hè, vorig seizoen. Eigenlijk vanaf het moment dat hij Manchester United verlaten heeft en bij Napoli is gaan spelen, heeft hij het ongelijk van Manchester United eigenlijk laten zien. Hè, vanaf het moment toch.
1: Ja, hij bleef maar scoren ook.
0: Hij bleef scoren, hij was hartstikke belangrijk. Maar hij was er al een tijdje niet bij Napoli. Hij heeft namelijk een hartoperatie gehad. Nou, inmiddels is hij terug. Goed nieuws voor de club, want hij kan weer opgenomen worden in de wedstrijdselectie. Wanneer die precies een rentree op het veld gaat maken, dat wisten ze zelfs in de roze krant nog niet te vertellen. Maar zijn beschikbaarheid geeft de technische staf van Napoli natuurlijk straks meer opties voor de komende wedstrijden. En er wordt gespeeld in de competitie als zowel Europees. Maar ja, ik vind het leuk om naar hem te kijken. Dus het is sowieso leuk. Vroeger was dat bijna nooit Engelse voetballers die in het buitenland speelden, maar tegenwoordig verschijnen zij ook in
1: Spanje. Wel meer, ja.
0: In Spanje en ook in Italië. En dat is leuk om naar te kijken.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, we zijn in Shanghai. Daar zijn 1000 punten te verdienen voor je ATP-ranglijst. Dat is niet gering. En het Talon Griekspoor speelt op dit moment.
1: Klopt. Hij heeft de eerste set tegen Kotov, de Rus, heeft hij verloren met 6-4. Werd gebroken toen het 4-4 stond. En nu heeft hij de eerste game ook alweer verloren. En dat was zijn eigen game. Dus het gaat nog niet heel goed. Hij maakt heel veel fouten. En als je ook naar zijn servicepercentage kijkt, die zit op ongeveer 59%. En dat is een stuk lager dan zijn tegenstander, die op 74% staat. En dat is toch wel die kleine details waar je uiteindelijk zo'n wedstrijd misschien toch op gaat verliezen dan.
0: Ja, laten we nog niet.
1: Maar daar zijn we nog niet.
0: Nee, zover is het nog niet. Laten we niet. Hoe zeggen ze dat? It ain't over till the fat lady sings. Dus laten we gewoon lekker doorgaan. Maar op dit moment dus, laten we zo zeggen, de wind staat niet in zijn rug.
1: Nee, nog niet. Maar we hebben een goede hoop.
0: Wat niet is, kan nog komen. De hoop kan uitgestelde teleurstelling zijn, maar in dit geval niet. Lionel Messi nam natuurlijk gisteren afscheid van de Argentijnse nationale ploeg met die 3-0 tegen Benin. Dat heeft heel veel berichten opgeleverd. Ook één van wie denk jij, Cas?
1: Ronaldo, ik heb het gezien.
0: Ja, generatiegenoot Cristiano Ronaldo. Die heeft een bericht de wereld in geslingerd, waarin hij zijn respect toonde voor de carrière en de prestaties van Messi. De Portugees wenst hem het allerbeste voor de toekomst. En geeft hem, dat is toch buitengewoon lief, een dikke knuffel. Dus die krijgt hij.
1: Ja.
0: Hoppa. En dan is het klaar. En hij zelf, die Portugees, houdt de gemoederen natuurlijk ontzettend bezig met zijn statement over zijn vertrek bij het Portugese elftal. De bondscoach, een mooie reactie ook. Die zegt, zo, ik heb het gelezen en nou ga ik weer doen waar ik goed in ben. Ja, gewoon mijn eigen dingen. Dit is GPR Sportradio.

0: Daar hebben we allemaal herinneringen aan. Hè? Aan die laatste trein naar huis, die zou je toch een keer moeten halen. En als je hem niet haalt, moet je op het station slapen. Goedemorgen, het is 7 voor 7 inmiddels hier op GPR Sportradio. Zometeen, na 7 uur, hoor je Henk Vreeser over toch Guatemala en het racisme waar zij toch mee te maken hebben gekregen. En je hoort het verhaal van een dame die goed is in skeleton. Dat is een slee en een Olympische sport. Kimberly Bos gaat het over en zij heeft gisteren een perspresentatie gehad. En we gaan horen hoe zij het nieuwe seizoen in denkt te kunnen gaan. Straks praten we ook nog met Nienke Vinken. Zij is wielrenster die gisteren gouden medaille veroverde bij de tijdrit tijdens het Europese kampioenschap voor junioren. Het zijn onderwerpen die zomaar voorbij komen. Los van alles, natuurlijk ook dit.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: We kijken ook naar live sport. We hebben hier een heel live center ingericht. Waar Cas nu eigenlijk de scepter zwaait. En ook zelfs de bar van het live center mag beheren. Niet te veel, hè, zo in de vroege ochtend. Maar
2: ik kijk wel uit.
0: Kijk liever naar tennis.
2: we zijn dus in Shanghai, bij de Shanghai Masters. En daar speelt Tellen Griekspoor tegen Kotov. Momenteel zitten ze in de tweede set. De eerste set verloor Griekspoor met 6-4. Het staat nu 2-0 in games voor Kotov. En Griekspoor is nu dus aan het serveren, maar staat 15-40 achter. Dus heeft toch wel weer 2 breekpunten mogelijk. Krijgt hij te voortduren. Dus het zit er nog niet helemaal lekker in.
0: Nee, ik hoorde jou vanochtend zeggen, we hebben de hele ochtend tennis, maar als dat zo doorgaat, zijn we binnen het eerste uur al klaar.
2: Er zijn gelukkig zijn er ook wat andere wedstrijden. Er zijn momenteel 5 wedstrijden bezig, waaronder een wedstrijd van Tsitsipas. Die staat wel goed te spelen. Die staat voor met 1 set. En in de tweede set staat het 2-2. Dus er zijn wel wat andere dingen om naar uit te kijken. En gelukkig hebben we later natuurlijk nog Botik van de Zandschulp.
0: Ja, daar hopen dat die dan wat naar voren getrokken wordt door de tijd.
2: Ja, dat zou wel lekker zijn, ja.
0: Nee, goed, we gaan straks met Stefan, onze vaste tennisanalist, dan ook wel even deze prestatie natuurlijk van Griekspoor analyseren. Want dan is er toch, dan gaat het niet goed. Het is een qualifier. En hier zou die toch, normaal gesproken, zou je hiervan moeten zeggen, dat moet hij hebben.
2: Ja, maar hij heeft natuurlijk wel 2 keer eerder van hem verloren. Eigenlijk 3 keer zelfs, als je de buiten de tour om meetelt. Dus ja, het schijnt toch een lastige tegenstander
0: te zijn. Een angstgegner noemen ze dat dan, hè?
2: Ja.
0: Ja, toch wel een beetje. In de Formule 1 wordt het stratencircuit van de Grand Prix van Madrid aangepast. Ja, dat zag er natuurlijk wel een beetje in. Je kon niet inhalen, dat is lastig. De organisatie heeft besloten, er waren klachten van diverse coureurs vorige maand. Was geen actie, nee. Het was eigenlijk een beetje file rijden, hè? De ANWB was er wel blij mee. Die vonden dat wel een leuke koers, maar voor de rest was er eigenlijk weinig aan. Met die aanpassingen hoopt de organisatie de race in de toekomst wat spectaculairder te maken. Voor zowel de coureurs als het publiek. Welke wijzigingen, er worden doorgevoerd, dat is nog niet bekendgemaakt. Maar dan moet er ook van wat meer spanning in. Het was een hele saaie race, hè?
2: Nogal, ja.
0: Ja, dat was een beetje achter elkaar aanrijden. Het was nog saaier dan de bosautootjes op de kermis, denk ik. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. In het volgende uur volgen we tennis natuurlijk ook op de voet, zoals je dat van ons gewend bent. Maar nieuws, weer en verkeer komt er allemaal aan. Hier op GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Er is een nieuw plan om nepwebshops aan te pakken. De door AI steeds echter lijkende sites lichten jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders op. En waar de ene webshop offline wordt gehaald, duikt een andere weer op. Een speciale speurdienst gaat daarom nu dagelijks op zoek naar die illegale webshops om ze sneller weg te halen, dat zegt het Financiële Dagblad. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik, dat schrijft de Volkskrant. Eind vorige maand kreeg hij er vragen over en toen zei hij dat op zijn officiële social media kanalen AI taboe is. Maar dat klopt niet, zegt de krant. Die ontdekte op de officiële accounts van Jette en D66 honderden AI-berichten. Op het festivalterrein in Landgraaf, bekend van onder meer Pinkpop, worden binnenkort opnieuw honderden asielzoekers opgevangen. Het gaat om tijdelijke noodopvang op verzoek van de minister. In de zomermaanden maakt de opvang plaats voor evenementen en festivals, zodat die gewoon door kunnen gaan. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. Vandaag wordt het wisselvallig. In het oosten regenachtig, in de rest van het land een mix tussen buien en zon. Het wordt maximaal 15 graden en er staat veel wind.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Hardingswad-Riesendam. 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is helemaal dicht, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A50. Dan de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug. Daar zo'n 20 minuten oponthoud in 7 kilometer file. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 16 kilometer file met 3/4 vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
12: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
13: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
14: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
19: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
20: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
18: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
21: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
22: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
23: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
22: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
24: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
25: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
26: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
27: Meer voor minder, Simpel.
28: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
29: Goedemorgen, iets na zevenen is het. Lekker dat je er bent op deze donderdag. Wij gaan je trakteren zometeen op wielernieuws. En we zijn live bij Talon Griekspoor, want die speelt op dit moment in Shanghai.

0: Sommigen is het beter om een toontje lager te blijven zingen. En zeker niet je eigen liedje te zingen. Maar voor sommigen is het een openbaring als ze ineens de keel openzetten natuurlijk. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Leuk zinnetje in aanleiding van UB40 en Sing Our Own Song. Wij zingen een sportliedje vandaag. En daar zitten best een paar leuke coupletten in. Bijvoorbeeld een wielercouplet, want we hebben toch weer een prijs tijdens het EK, moet ik zeggen. Het EK wielrennen junioren, daar hebben we toch weer een prijs gepakt. En we waren dicht bij het eerste succes bij judo in Baku. We waren op een minuut van een bronzen plak. Is niet gekomen, maar...
1: Helaas van Lieshout inderdaad. Die had toch echt... Ja, die verloor al in de halve finale van de Japanse, die uiteindelijk ook won.
0: Ja.
1: Die won goud. Maar van Lieshout die kon in de bronzen finale, zeg maar, voor onderbronzen medaille, kon ze nog die bronzen plak pakken. Maar helaas lukte dat niet.
0: We horen zometeen meer van haar. Net zoals dat wij natuurlijk de gouden medaillewinnares even laten horen. Verder Henk Vrezer over de discriminatie van de week. Bij Guatemala nu eerst Dylan van Baarle. Geen goed nieuws over deze wielrenner. Hij heeft namelijk zijn pols gebroken. Hij is aangereden door een auto. Moet ook geopereerd worden. Die operatie staat voor vandaag op de planning. En zijn seizoen is dus ook per direct voorbij. Hij zal dus niet meer in de ronde van Lombardije rijden. En daar had hij toch wel een beetje zijn zinnen op gezet. Maar ja, wat nog veel belangrijker is, zijn verloofde. Dat is Pauline Ferrand-Prévot heeft laten weten dat de helm zijn leven heeft gered. Nou, dan kom je er nog aardig af met een polsbreuk, moet ik heel eerlijk zeggen. En dat zet ook de ronde van Lombardije natuurlijk in een ander daglicht. Meer wielernieuws nog, want Primoz Roglic heeft voor het eerst in zijn carrière de Europese titel tijdrijden veroverd. Hij is al 36, deze Sloveen, maar ja, het is in zijn thuisland en dan wil hij toch iets laten zien. Hij was op het parcours van 22 kilometer de snelste, een tijd die 6 seconden sneller was dan de Fransman Bruno Amirel. En die pakte het zilver. Het brons ging naar een andere Fransman, Maxime Decomble, die 28 seconden moest toegeven op de kerstverse Europese kampioen. Hij was dus nogal dominant voor eigen publiek. En dan iets waarvan ik me toch ook denk, dat is misschien wel een leuke stelling van hoe zou jij daar nou op reageren als je naar een voetbalstadion zou gaan? De supporters namelijk van de Duitse tweede klasse Bochum mogen niet meer springen. Nee, dat is verboden. De stadionbeheerder heeft gezegd, joh, doe het niet meer. Het stadion is oud. We zijn bezig met allerlei verbouwingen en we hebben wat metingen gedaan. Ja, de constructie is wel gewoon veilig, maar als jullie tegelijk op een bepaald ritme springen, dan zou het een soort trampolinewerking kunnen krijgen. Ja, dus eigenlijk is het niet helemaal veilig. Je mag dus niet meer springen. Ja, de Duitse fans vinden dat natuurlijk geen fijne mededeling. Maar ik vraag me dan af hoe eigenwijs zou je zijn. Stel dat je nu dus supporter zou zijn. Dan kunnen we zo meteen wel even op terugkomen. Nog even het weer. We beginnen met de regen in het oosten. Die trekt snel weg. We hebben een afwisseling van zon, wat buien ook. 16 graden. Het is duidelijk koeler dan gisteren. Noordwestenwind is stevig, 6 tot 7, maar die neemt vanavond.

0: GPR Sportradio met het voetbal. Op, bijna, wat is het? 11:45 alweer. Hier op de donderdagochtend. Wij hadden net, weet je dat nog, Cas? Een tijdje geleden over dat er 3 spitsen in de Eredivisie ineens geblesseerd raakten. Die ook voor het nationale team uitkwamen. Hè? Dat. Die jongen van Utrecht was er daar één van. En Dolberg was er ook eentje van. Ja. En nou ja, voor Dolberg is het eigenlijk best wel een zware blessure. Want zijn seizoen is al voorbij. Die komt niet eens meer terug. Nee, ja, zeker. Hij is al inmiddels eergisteren succesvol geopereerd aan de voorste kruisband van zijn rechterknie. Dus het was echt een hele serieuze blessure.
1: Dat zijn altijd hele vervelende.
0: Ja, dan ben je er 9 maanden tot een jaar uit. Hij heeft 2 weken geleden die training, tijdens de training van Denemarken, die blessure opgelopen. En Ajax laat weten dat die operatie goed verlopen is. Maar dat hij waarschijnlijk de rest van dit seizoen niet meer in actie zal komen. En dat is heel bijzonder, want eigenlijk was hij op het derde plan geraakt bij Ajax. Hè, want ze hebben 2 spitsen. En nou ja, hij mocht ook weg, maar hij ging niet weg. Maar je zag eigenlijk, naarmate die Interland te breken aankwam, dat hij steeds meer speeltijd kreeg.
1: En ja, hij speelde ook beter inderdaad. En vooral ja, misschien dan die Leonardo, die was er nog niet helemaal in. Maar ja, die zal nu ook wel zijn kansen moeten gaan krijgen. Ja, en ook moeten gaan pakken vooral.
0: Zeker. Ja, ik denk dat dat deze Dolberg, ja, dat is toch een streep door de rekening ook. Hij bracht iets speciaals. En de laatste wedstrijden stond hij er toch steeds in. Dus ja. Triest genoeg. In elk geval een kruisbandblessure. Ja, dat is altijd een dikke streep door je seizoen. Dan ook een dikke streep voor die supporters. Dus door het meeleven met je club. Tweede klasse Bochum, waar Gert-Jan van Beek nog ooit trainer is geweest. Ja, die hebben een opmerkelijk verbod opgelegd gekregen. Op TikTok kwam het zo naar voren.
2: Genau das ist jetzt beim VfL Bochum verboten. Heute um 12 Uhr teilt der Verein mit, Springen ist nicht mehr drin. Zumindest in der Ostkurve, also da, wo fast ausschließlich die eingefleischten Anhänger stehen. Die Fußballfans finden das eher irgendwie Kreisliga.
3: Das macht die Atmosphäre mit aus, das wird nicht eingehalten, glaube ich nicht.
2: Das Ruhrstadion wird aktuell ausgebaut und modernisiert. Deswegen hatten Verein und Stadt die Tragfähigkeit der Tribünen untersuchen lassen. Dabei stellte das beauftragte Ingenieurbüro fest,
4: dass bei bestimmten Zuschauerbewegungen starke Schwingungen auftreten, die dazu führen können, dass bei vor allem ungeübten Stadionbesuchern und Besucherinnen Unwohlsein hervorgerufen werden könnte.
2: Das Wochenende wird zeigen, ob die sich tatsächlich an das Hüpfverbot halten.
0: Ja, dat is het laatste. Hè. Ik probeer een beetje aan te geven hoe de sfeer lag. Die supporter zegt, nou, we moeten maar eens kijken of dat wel nageleefd wordt. Hè. Dat springverbod, wat willen ze eraan doen dan?
1: Ja.
0: Maar goed, het officiële statement vond ik ook leuk van die club. Liever niet springen. Maar ja, dat brengt ons wel bij de stelling van vandaag.
1: Ja, hoe zou jij als supporter reageren als je niet meer mag springen? Zou je daaraan houden of ga je gewoon lekker springen?
0: Ja, omdat je denkt, joh, dat die soep wordt niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend, tenslotte.
1: Nee. En je kan heel makkelijk reageren. Ja. Dat kan via onze app. Dat is de GPR Sportradio app. En dan zie je rechtsbovenin een groene knop. Daar kan je gewoon even op klikken en dan krijgen wij het binnen in de studio. En je kan natuurlijk ook naar onze website gaan. Dat is gprsportradio.nl.
5: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Ook nog even doen. Even kijken, want Tanno Griekspoor was nou niet direct in de winning mood tijdens zijn eerste rondepartij in Shanghai.
1: Nee. Hij speelt tegen Kotov, een Rus. En daar heeft hij wel al eerder tegen gespeeld. Maar dat was eigenlijk vrij goed in balans. Momenteel zijn ze bezig met de 4-4 in de tweede set. Hij heeft de eerste set verloren met 6-4. Dus hij heeft wel weer teruggebroken. Hij zat er eigenlijk niet zo goed in, inderdaad. Hij had zelfs, ik heb niet gezien of dat expres was, maar hij liet zijn racket vallen.
0: Okay.
1: Dus dat is meestal een teken dat je een beetje geïrriteerd bent. Ja. Maar daarna eigenlijk ging hij in één keer heel goed spelen en trok je toch weer terug. Nou moet ik zeggen, is het nu net weer wat afgezwakt. Alhoewel hij kreeg net een breekpunt tegen, maar heeft hij toch kunnen wegwerken. En nu is het weer juice, dus we gaan het heel goed in de gaten houden.
0: Komen we er zo meteen op terug, hier op GPR Sportradio. Goedemorgen. We praten hierbij over sport op deze donderdag.

dat hoef je bij ons niet te zeggen. Wij nemen jou zeker niet in de maling. Wij spreken slechts de waarheid op sportgebied. Wij prediken de waarheid uit de sportreligie. En ik kan je dus vertellen dat Declan Rice, dat is nog een van de meest populaire spelers van Arsenal, op het punt staat zijn contract bij die club te verlengen. BBC laat weten dat de onderhandelingen tussen hem en de club zijn afgerond. Hij gaat dan behoren tot de topverdieners van de Londense club. Nou, dat zal echt wel, dat is in miljoenen, maar dan wel met dubbele cijfers. En voor Arsenal is het vasthouden van hem natuurlijk ontzettend belangrijk. Hij is een van de belangrijkste, zeker Engelse spelers ook. En ze gaan weer een selectie bouwen voor de komende seizoenen, na een sterke start van de huidige jaargang. Ja, eenmaal de smaak van het kampioenschap geproefd, dan wil je dat natuurlijk houden. Zometeen in het volgende half uur hebben we het over wielrennen. Dan hebben we zeker een gouden winnares aan de lijn. En ja, teleurstelling weer tijdens het WK Judo in Baku. En onze stelling, je hoort het zometeen naast de tennis.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.

0: Inbouwhout.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
14: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
21: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepe. Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 1/3 vindt het een taboe. 5 jaar geleden was dat nog ruim de helft. Dat blijkt uit een onderzoek van Eén Vandaag. Premier Jette heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Vorige maand zei hij in antwoord op Kamervragen dat hij geen AI gebruikt op zijn officiële social accounts, maar de krant zegt dat het wel zo is. Een nieuwe speurdienst gaat dagelijks op zoek naar illegale webshops, die zo offline te halen zijn. De door AI steeds echter lijkende sites lichten jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders op, zegt het Financiële Dagblad.
21: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. Een half uur vertraging in 12 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag ook een half uur oponthoud tussen de Keteltunnel en Rijswijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld. 11 kilometer file met daar wel 3 kwartier oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Een half uur oponthoud. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging door een aanrijding. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
21: GPR Sportradio.
1: The Sound of Sport.
21: Ronald van der Geer.
2: Goedemorgen. We hadden bijna een medaille tijdens het WK Judo. Hoe dichtbij, dat hoor je zo meteen. We hebben natuurlijk ook een wielrennen, want we hebben daar wel een gouden medaille. En hoe gaat het met

0: Goedemorgen, GPS Sportradio. Daar zijn we weer. Het is 8:12. Lekker hè, dat je je auto instapt en je weet dat wij er gewoon weer zijn. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. We zijn er voor jou en voor de sport. En we hebben je net eigenlijk een beetje met een enorme cliffhanger achtergelaten als het gaat om het tennis. Want we hebben Griekspoor in Shanghai, waar het onwijs warm is aan de bak. Maar is die nog aan de bak?
1: Hij is nog net aan de bak eigenlijk. Okay. Verloor de eerste set natuurlijk van Kotov in Shanghai met 6-4. Het staat nu 6-6, dus een tiebreak. Alleen staat Kotov nu met 6-4 voor. En dat betekent 2 matchpoints.
0: Oké, nou ja, ik doe wel even een berichtje. En dan komen we zo meteen weer bij jou terug. Dat kan ik vertellen voor de wat oudere luisteraar. Die kent misschien Adrie Koster nog wel. Adrie Koster was ooit trainer van Excelsior, van Willem II. Zelfs nog interim trainer van Ajax geweest. En heeft zich eigenlijk een beetje teruggetrokken. Een tijdje in de RFC van Ajax gezeten. En nu is hij adviseur van Willem II. En hij komt toch weer terug op 71-jarige leeftijd. Volgens mij ziet hij er nog steeds hetzelfde uit. Zie je de 71 jaar ook niet aan hem af. Maar hij gaat aan de slag bij het Schouws elftal. Dat is overigens geen elftal. Dat het in een competitie uitkomt als een gelegenheidsteam. Dat staat als oefenpartner voor diverse profclubs bekend. Nou ja, is een sentimentele rentree bij een team waar hij ook zijn trainerscarrière ooit begon. Hij gaat dat combineren voor de Schouwse Bond. Eigenlijk voor de Zeeuwse Bond natuurlijk. Om een elftal op te zetten wat in Zeeland betaalde voetbalcombinaties kan ontvangen. Nou, vertel.
1: Ja, helaas geen goed nieuws. Het is afgelopen in Shanghai voor Griekspoor. Hij heeft in 2 sets verloren van Kotov. Voor hem is het zijn eerste overwinning ooit op dit toernooi. En de nummer 187 van de wereld. En Griekspoor is de nummer 58. Dus okay. Het is toch echt wel zonde. En je ziet toch dat zijn vorm de laatste tijd echt wat minder is.
0: We gaan het straks ook aan Stefan vragen van de tennistafel natuurlijk. Het volgende Nederlander is er over. Nou ja, het is 2 uur hè, denk ik.
1: Ja, dat zou rond 9:30 zeggen ze. Maar ja, dat gaan we zien. Dat is Botik van de Zandschulp.
0: Dat is Botik van de Zandschulp. Nou, eens kijken hoe dat gaat. Nog even één ding, want het is wel grappig. Het is daar warm, hè, in Shanghai. Je ziet het publiek ook zitten onder paraplu's. Er zit ook trouwens geen hond, moet ik je heel eerlijk zeggen. Als ik dat zo zie, niet veel zit er.
1: Nee, bij de wedstrijd van Griekspoor niet zo heel veel. Nee. Maar
0: er was wel iets leuks, zei jij.
1: Ja, als je kijkt bij de bankjes waar de spelers zitten, als ze even rust hebben.
0: Ja.
1: Dan staat daar achter ze... Staat een soort kastje met een buis. En dat is dus een airco. En die wordt op hun gericht.
0: Okay.
1: Die kunnen ze ook even vasthouden. Dat zag je Griekspoor ook doen. Die pakte hem vast en die deed hem even tegen zijn gezicht aan en zo. Want het is daar gewoon zo ongelooflijk warm.
0: Ja, terwijl het 27 graden klinkt niet als warm. Maar ik denk dat de zon toch...
1: Het is wel zonnig.
0: Ja, zijn best doet. En zich van zijn beste kant laat zien. Zijn meest zonnige kant, denk ik. Zometeen komen we eens even terug op de stelling. Wel springen of niet springen. Dat geldt voor supporters. Stel dat je niet mag springen van de club. Zou je je daaraan houden? We laten het je zometeen horen.

0: DPR Sportradio op deze vroege ochtend. Het voelt altijd vroeg aan, hè? Ja, 12:08 is het inmiddels. Het is een hele aardige dag aan het worden. Hou er wel rekening mee, als je dit nog voor je kledingkast staat, dat het wel eens een stukje frisser kan zijn dan gisteren. Gisteren was natuurlijk een fantastische zomerdag. Dat is het vandaag iets minder, maar voor de rest is het gewoon goed toeven. En sowieso in de buurt van de radio. Dit is GPR Sportradio en Joanne van Lieshout, daar gaan we het over hebben. Zij greep gisteren op het WK in Baku, dat is het WK judo, net naast een medaille. Ze bereikte in de klasse tot 63 kilogram nog wel de halve finale, maar daarin was de Japanse Haruka Kayu te sterk. Ja, vervolgens moest ze dus de tatami op om het brons te strijden. En dat deed ze met een tegenstander uit Mongolië. Ja, en die was te sterk, want Van Lieshout werd 2 jaar geleden nog wereldkampioen. Pakte eerder dit jaar de Europese titel. Maar nu was zij niet opgewassen tegen de tegenstand uit Mongolië. En dus uiteindelijk met lege handen. Gisteravond was ze live in de uitzending bij GPR Sportradio, bij Twan van Peperstraten. En nou ja, daar vroeg Twan ook, ja, hoe groot is de teleurstelling eigenlijk?
1: Ja, natuurlijk. Wel echt groot. Ja, je hoopt zo'n dag natuurlijk gewoon af te sluiten met een medaille. Maar ja, dat zat er vandaag helaas niet in.
2: Het verhaal zat natuurlijk vooral in die halve finale tegen de Japanse. Hoe ging je die wedstrijd in?
1: Nou ja, de afgelopen keer dat ik tegen haar stond, toen ging het eigenlijk al een stuk beter. En met het plan dat we hadden. En dat plan hebben we nu eigenlijk weer een beetje verder hadden we uitgebreid. Dus ik ging wel met vertrouwen erin. Maar helaas kwam ik eigenlijk nog niet echt goed doorheen. Dus de komende tijd is het zaak om dat plan nog beter, nog strakker, nog scherper te krijgen. Om hopelijk in de toekomst de volgende partijen dat ik tegen haar sta te winnen of in ieder geval weer een stap dichterbij kom.
2: Ja, want de Japanse is inmiddels ook al 39 wedstrijden op een rij ongeslagen. Hè? Dat is wel, de grootheid in jullie klasse.
1: Ja, op dit moment zeker wel, ja. Als je ook ziet hoe ze vandaag weer wereldkampioen is geworden, ja, dan kan je daar in principe ook alleen maar respect voor hebben. Want dat is ook super knap natuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat ik heel graag van haar ga winnen. Ja.
2: En hoe moeilijk is het dan om na zo'n verloren halve finale je weer mentaal op te laden voor een bronzen strijd?
1: Eigenlijk viel dat wel mee vandaag. Ik had echt wel vertrouwen in de bronzen partij. En ik had er ook heel veel zin in. Ik voelde me goed. Uiteindelijk gaat het toch om een medaille. Dus dan is het toch wel makkelijk om je daarvoor op te laden.
2: Nou, ben je dan iemand die na zo'n gemiste medaille dat snel kan loslaten? Of blijft dit nog wel een tijdje hangen?
1: Natuurlijk is het super balen. En ik zal zeker ook nog wel een paar dagen flink balen. Alleen ik denk dat het ook juist iets is wat me alleen nog maar sterker maakt in de toekomst. En dat ik nu ook weer duidelijk weet waar ik aan kan werken, aan moet werken. En dat langzaam beter maken. Dat eigenlijk.
2: Ja. En we zijn nu begin oktober. Wat staat er nog meer op de kalender voor jou dit jaar?
1: In eerste instantie nu eerst even een paar dagen rustig aan. En dan ga ik even met mijn coach kijken wat er nog verder op de planning staat voor de rest van het jaar. In december hebben we nog de Masters. Dat is ook na het WK wel een heel grote wedstrijd. Dus daar wil ik natuurlijk ook weer sterk en goed staan. Dus gaan we kijken hoe we daar het beste naartoe kunnen werken.
2: En die grote stip aan de horizon, straks LA, de Olympische Spelen, is dat nog een heel dun potloodje dat daar omheen staat? Of is dat al een heel reëel doel voor jou aan het worden?
1: LA is zeker een heel groot doel. Onderweg Het duurt nog even voordat het LA 2028 is. Dus ik heb ook nog ruim anderhalf jaar om daar nog sterker naartoe te gaan en daar keihard voor te werken. En ik denk dat deze stappen nodig zijn om daar straks zo goed mogelijk te kunnen staan.
0: Joanne van Lieshout was dat. Zij greep gisteren dus op het WK Judo in Baku, net naast een medaille. En ze vertelde het verhaal in het avondprogramma van 12 op Peperstraat. En dat er vanmiddag weer is trouwens, tussen 4 en 7. Luister daarnaar, maar je luistert natuurlijk altijd. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Goedemorgen, dit is GPS Sportradio. Mag ik je nog even wijzen op het feit dat er een autosport aan tafel online staat? Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten heeft Rick Winkelman weer iemand ontvangen. En dat is Rinus Fieke. Hij is Nederlandse IndyCar coureur. Nou, met Rick praat hij over zijn carrière. Je kunt het beluisteren als je daar zin in hebt. Ja, daar heb je zin in. Via gprsportradio.nl, je favoriete podcast-app. Of eventueel als videocast via de Kijk-app.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alice Heijpe. Steeds minder jongeren vinden het praten over hun mentale gezondheid een taboe. Volgens nieuw onderzoek van 1Vandaag vindt 1/3 het nog lastig om erover te praten, terwijl dat 5 jaar geleden nog ruim de helft was. Maar te veel openheid kan ook lastig zijn. Ongeveer 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. De oude transgenderwet die tot 2014 gold, heeft voor veel leed gezorgd. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Volgens die wet mocht iemand bijvoorbeeld alleen van geslacht veranderen als hij zich eerst onvruchtbaar liet maken. Dat heeft diepe sporen nagelaten, zegt het rapport. De regering maakte eerder al excuses. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Jette stelde in antwoord op Kamervragen dat AI op zijn officiële socials niet aan de orde is. Maar de krant ontdekte er veel berichten op die wel degelijk met behulp van AI waren aangemaakt. En ruim 1 miljoen Nederlanders worden jaarlijks opgelicht door nepwebshops. Die lijken steeds echter door AI. Om ze sneller offline te kunnen halen, gaan grote Nederlandse webwinkels nu samenwerken met de politie en komt er een speurdienst die illegale websites dagelijks gaat opsporen. Dat zegt het Financiële Dagblad. Het wordt vandaag maximaal 15 à 16 graden en er staat veel wind. In het oosten regenachtig, verder in het land wisselvallig met buien en zon.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard een uur extra reistijd. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen. Ook daar is de vertraging een uur. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kwartier vertraging na een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam, 1/2 uur vertraging tussen Breda en Dordrecht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 20 kilometer file. Daar is de vertraging 3 kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Breda, daar staat een lange file door een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 11 kilometer. De vertraging is nog een uur. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: Ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
8: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
13: Thuisin, mooi wonen.
11: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
16: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
17: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
18: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
19: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
20: Oh nee, verzekering...
19: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
20: Oh, wil ik wel.
19: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: GPR Sportradio.
24: Sportradio.
23: Ronald van der Geer.
25: Goedemorgen, we hebben goud. Ja, we hebben goud. En dat is tijdens het EK wielrennen bij junioren gebeurd. Hoe het precies gegaan is en hoe de vrolijkheid klinkt, je hoort het zometeen hier op GPR Sportradio.

0: Alanis Morissette, goedemorgen. Dit is GPS Sportradio. Het is 13 over 8 op de donderdagochtend. We hadden je graag de hele ochtend verteld over het succes van Talon Griekspoor tijdens het Masters-toernooi van Shanghai. Maar dat is niet gelukt, want hij is er al uit. In de eerste ronde verloor hij toch best verrassend van Pavel Kotov. De 187, nummer 187 van de wereld, was in twee sets te sterk voor Griekspoor, die zich eigenlijk een beetje blameerde. Dus we gaan het er straks over hebben. De setstanden waren 6-4 en 7-6. Dan Scott McTominay, die krijgt groen licht van de medische staf. De Napoli-middenvelder mag de training hervatten. Hij heeft een hartoperatie ondergaan. Hij moest wachten op medische goedkeuring van het Italiaanse Olympisch Comité ook. Dat is de CONI, die gaat daar natuurlijk over. Nou, het is een ingrijpende operatie geweest voor de Schotse international. Maar die goedkeuring is binnen. Hij mag zich dus bij de selectie van de Italiaanse club voegen voor de groepstrainingen. En dat is een belangrijke stap in zijn proces van herstel na de ingrijpende medische procedure die hij moest ondergaan. Je mag in Italië volgens mij niet met een defibrillator spelen. Nee. Dat mocht de Eriksen destijds ook niet. Dus ik denk dat hier gewoon een operatie is geweest om iets te verwijderen of wat dan ook. En dat hij dus binnenkort weer gewoon kan spelen. En in elk geval mag trainen. Dat heeft allemaal met verzekeringen ook te maken natuurlijk. En dan een opvallend verhaal uit het honkbal in de Verenigde Staten. Daar zijn de New York Yankees, dat is toch de allergrootste volgens mij, uitgeschakeld in de playoffs van de Major League Baseball. De club verloor namelijk de beslissende wedstrijd van de Tampa Bay Rays. En dat duel kende een heel opmerkelijk moment. Een eigen fan van de Yankees beroofde zijn club van een home run. Het begon allemaal leuk, want de slagman Anthony Volpe die leek de bal in de zesde inning over de hekken te slaan. Maar een supporter raakte de bal aan. En dat maakte de actie ongeldig. En dus gold de home run niet. En dat betekende uiteindelijk de uitschakeling.
1: Oh.
0: Dus als hij, dan staat hij denk ik net voor de hekken. Daar in de buurt. En als je hem dan voor die tijd aanraakt, ja, dan verander je waarschijnlijk toch iets aan het spel. Ik ken de regels ook niet helemaal goed. Maar dat kan ik me wel zo'n beetje voorstellen.
1: Ja, dan voel je je toch ook wel slecht, lijkt me daarna.
0: Zo, en wat zou er dan gebeuren om je heen, weet je wel, met die mensen? Dat, dat is toch.
1: Nou, gelukkig, volgens mij wat het wel is in Amerika, is de sfeer nooit heel erg vijandig.
0: Nee.
1: En niet zoals we hier in Europa wel kennen. Dus dat valt dan wel mee. Maar ik denk inderdaad dat ze niet blij waren.
0: Nee, en ik denk niet dat hij van de Yankees een nieuwe seizoenkaart krijgt. Wat denk jij?
1: Nee.
0: Die zal niet in zijn kerstpakket zitten. Tot zover even het hoofdnieuws. Zometeen gaan wij zeker het hebben over de stelling. Je kan nog even snel reageren. Hoe ook weer?
1: Via onze app, de GPR Sportradio app, rechtsbovenin. Klik even op die groene knop en dan krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Je mag als fan niet meer springen van je club. Zou je eraan houden of niet?
2: Dit is GPR Sportradio.

0: NPS Sportradio, hou er rekening mee dat het vandaag een stuk kouder is dan dat het gisteren was. Het was echt een waanzinnig lekkere dag gisteren. Ik heb gistermiddag nog gewoon buiten zitten lunchen en zo. Dat is echt heerlijk, man.
1: Ik heb ook lekker op het terras gezeten. Ja, dat was goed, hoor.
0: Ja, het was echt een cadeautje. Een zomerdag was het.
1: Zeker, ja.
0: Echt waanzinnig. Het wordt vandaag een stukje frisser. Hou daar rekening mee. Dus hoe zeg je dat? Heel tuttig. Neem een vestje mee. We gaan het nog even hebben over Suriname. Dat is natuurlijk van de week uitgeschakeld in de CONCACAF Nations League. En dat ging niet zonder slag of stoot. We kunnen het zeggen, ja, ze hebben 1-0 verloren, maar zo was het niet. Want er was natuurlijk heel veel ophef over discriminatie bij die wedstrijd. Niet voor niets kreeg een speler van Suriname rood, omdat hij eigenlijk in discussie raakte met het publiek. Het publiek bleek dus al die tijd al discriminerende teksten te roepen. Dat is daarna nog alleen maar doorgegaan. En nou, er waren veel opstootjes rond die rode kaart. En uiteindelijk is de wedstrijd ook een tijdje gestaakt geweest, hervat. En Suriname kreeg de doodsteek eigenlijk in de extra tijd. Hè? Dik in de extra tijd kregen ze een goal tegen
1: Guatemala.
0: Guatemala, ja, was het. En ja, dat was wat. Daar gaat het over nu ook bij Henk Vrezer. Die sprak gisteren met de NOS daarover. Nog even een klein stukje uitgehaald. Want Henk is tamelijk, laten we zeggen, nonchalant daarover. En daar heeft hij ook wel een reden over.
2: Ja. Dit is een groepje mensen. De aantallen weet ik niet. Maar dat heeft absoluut te maken met intelligentie. Als je nog steeds je uitlaat op zo'n manier. Dat heeft in mijn ogen absoluut met intelligentie te maken. En daarom voor mij is het soms ook wat makkelijker om juist aan dat sportieve te denken. Van wij hadden ze de mond kunnen stoeren door een resultaat te halen. En dat had ze vaak misschien wel veel meer pijn gedaan als nu reageren. Want dat gaan we toch niet winnen van dat soort eencellige hersenen. Ja, ik zal niet zeggen hersenloze mensen, maar het komt er wel dichtbij.
0: Henk Vrezer is de bondscoach van Suriname. Brein Tevreden is de technisch directeur. Ook die heeft wel een paar dingen gezegd. Hij was onder meer voorstander van om van het veld af te gaan. Hij wilde eigenlijk niet verder met de wedstrijd. De technisch directeur van de Surinaamse Voetbalbond. Ja, Henk Vrezer vertelt daar over dat moment. En dat praten over wel of niet doorgaan. Het volgende over bij de NOS.
2: En het is heel lastig, hè, want ik ga niet ontkennen dat een groot aantal van mijn mensen, mijn spelers, het veld af wilden stappen. Maar eigenlijk ook als je daar heel reëel naar kijkt, je bent de grote verliezer. Je wordt gediscrimineerd en dat levert je ook door het reageren daarop ook nog eens een straf op, wat direct gevolgen heeft. Hoogstwaarschijnlijk als ze gaan kijken naar de opstootjes later, kan je nog een keer gestraft worden omdat ze wellicht zullen optreden naar verschillende spelers van hun, van ons. Dan worden zij eigenlijk 1 keer gestraft en wij worden 3 keer gestraft. En of je daar nou mee eens bent of niet, dat is niet eens zo relevant. Voor ons is het feitelijk zo dat er te weinig mee gedaan wordt. En dat je eigenlijk ook sportief gezien, en een deel van de mensen zal vinden dat wij niet moeten reageren. Hè, want waar maak je druk om? En een deel van de mensen zal zeggen, ja, je hebt absoluut gelijk. Dus vandaar dat ik ook wat misschien laconiek overkomt. Maar feit is het veel meer dat we er niks aan doen.
0: Het is een beetje ingehouden woede, denk ik, bij Henk Vrezer.
1: Ja.
0: Probeert het een beetje, een beetje te duiden. Maar je ziet, je kunt het terugkijken ook bij de NOS, dan zie je toch een beetje de woede in zijn ogen. Ik heb een jaar met hem gewerkt. En ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat ik dat wel daarin herken. En heeft hij ook gelijk in, trouwens.
1: Nou ja, nee, het is volkomen terecht als hij boos is. Want het is natuurlijk, dit soort dingen kunnen niet.
0: Nee, zeker niet. En we hebben wel natuurlijk van de week verteld dat de FIFA hier wel kennis van heeft genomen.
1: Ja.
0: Ook heeft gezegd, nou, dat gedrag van Guatemala, dat veroordelen wij ten zeerste. We nemen afstand van het gedrag van dit land en het gedrag van de supporters. Maar daar bleef het ook bij. Er werd niet echt gesproken over sancties en dat soort dingen. Dus ja, er zal gesproken worden met het land. En
1: ze zochten nog naar een passende straf. Maar ja, wat dat dan mag zijn, dat weten we natuurlijk niet.
0: Ik denk niet dat Suriname daar heel veel plezier aan gaat beleven.
1: Nee.
0: Dus over straf gesproken. De supporters van Bochum zijn gestraft. Wat is er aan de hand? Ik ga het je straks nog wel even laten horen. Maar ze mogen niet meer springen. En dat heeft te maken met het stadion. Het stadion is niet nieuw. Sterker nog, wordt op dit moment zelfs verbouwd. En daar worden dus dan ook allerlei onderzoeken gedaan. Van wat kan een stadion hebben? Nou, toen hebben ze ook een onderzoek gedaan naar naar draagbaarheid, zeg maar, van de Oostcurve. Dat is waar de harde kern staat. En dan zijn ze erachter gekomen dat het prima is, dat het veilig is, maar dat ze niet tegelijkertijd op een bepaalde cadans moet springen, omdat dan de tribune wel eens de werking van een trampoline zou kunnen krijgen. Dus is er gezegd, jongens, jullie zijn gewoon van harte welkom bij alle wedstrijden van Bochum. Je support is hartstikke leuk, alleen niet springen. Ja. Niet meer springen. En toen, ja, we hadden het daar net over. En ja, supporters houden er niet zo heel erg van om te doen wat de club vraagt. Hè. Die willen eigenlijk het liefst doen wat ze zelf willen. Dus als je zegt, jongens, ga nou alsjeblieft zitten. Dat moet je niet zeggen. Je moet zeggen, ga allemaal staan. Want dan zeggen, oh, de club wil dat we staan, dan gaan we zitten, zeg maar.
1: Ja.
0: Sneeuwballen gooien. Hè. Gooi sneeuwballen, dan gooien ze niet. Nee, dat is een grapje hoor, maar... Maar goed, wij vroegen dus, wat vinden jullie daarvan? Jullie, de luisteraar van GPR Sportradio. Is dat een belhamel of is dat een volgeling?
1: Nou, Sven die zegt, ik zou gewoon springen. Als iedereen om me heen springt, ga ik echt niet als enige stilstaan.
0: Oké.
1: Okay. Dat snap ik op zich ook wel.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Maar je moet ook voor je eigen veiligheid kiezen. Maar goed, als iedereen springt, dan maakt jouw sprongetje ook niet meer uit.
1: Nee, dat is ook wel weer zo. Maar ja, als iedereen zo denkt, dan...
0: Maar zou je, dan, dat is wel grappig, misschien dat Sven daar nog even op kan reageren. Zou je dan andere mensen aanspreken op het springen? Of is dat te gevaarlijk tegenwoordig?
1: Ja, dat kan toch niet? Ik denk het niet.
0: Nee, nou ja, goed, jij reageert op die manier. Ik zou zeggen, nou ja...
1: Nou, misschien in Duitsland dat het wel kan, maar ik denk dat je in Nederland wel mee op moet passen.
0: Nou ja, ik denk dat je dan al beneden aan de tribune ligt.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Nog meer?
1: Ja, zeker. Reactie van Benny.
0: Ach, onze Ben. Ja.
1: Tuurlijk. Hij zegt, het mag niet in een bepaald ritme. Als we nou afspreken dat iedereen een ander liedje zingt... dan springen we ook op een andere maat. Geniaal weer, Benny.
0: Ja, Benny weet altijd wel precies waar Abraham de Mosk het haalt. Ja.
1: Ik heb nog wel een leuke. Of nou, eigenlijk meer een soort reactie erop. Laura die zegt, ik zou vooral benieuwd zijn... hoe ze 30.000 mensen daarop gaan controleren.
0: Dat is ook waar.
1: Dus nou ja, dat is een goede hoop dan, denk ik.
0: Dat kun je zien natuurlijk. Je ziet of het springt of niet. Ja, en dan op die manier moet je dan kijken van... oké, nou, dan wachten we ze bij de uitgang op... en dan boeten ze ze allemaal.
1: Allemaal.
0: Allemaal, allemaal.
3: GPR Sportradio.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
15: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
18: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
15: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Thuisbatterij.
23: Einde salderingsregeling.
24: Teruggeleverd kosten.
25: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
28: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
27: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride.
0: U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Het taboe rondom praten over je mentale gezondheid neemt steeds verder af bij jongeren. Nog maar 1/3 van hen vindt het lastig om het erover te hebben, tegen ruim de helft eerder. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Er moet permanente wetgeving komen om online kindermisbruik beter tegen te gaan. Kinderrechtenorganisaties zeggen dat er in Europa al jaren over wordt onderhandeld, maar dat intussen nog dagelijks heel veel misbruikbeelden het net op gaan. De hoge brandstofprijzen lijken ervoor te zorgen dat we minder rijden. Volgens het CBS gaven Nederlandse huishoudens in augustus minder uit aan benzine en diesel dan vorig jaar. Er werden wel meer auto's verkocht, maar dan vooral stekkerwagens.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt druk, maar het hoogtepunt hebben we inmiddels wel gehad. De files die opvallen staan nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 7 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar rommel op de weg, 2 rijstroken zijn dicht. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard, een uur vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht ook een uur oponthoud tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Een half uur extra reistijd, de linker rijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum. 3 kwartier vertraging. Half uur oponthoud op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. 11 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een uur. De oorzaak is een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.
5: GPR Sportradio.
24: De Sound of Sport.
5: Ronald van der Geer.
29: Goedemorgen. We pakken natuurlijk titels in het mondiale wielrennen, maar ook met de jeugd zit het goed, getuigen onze gouden plak gisteren bij het WK-tijd, de EK-tijdrij, moet ik zeggen.
24: GPR Sportradio.
29: En dat was voor de junioren.

0: Skeletonster. En, nou ja, en een goede ook, trouwens. Maar ze heeft gisteren een presentatie gedaan. Een nieuwe slee, nieuwe trainers, nieuwe ambities. Ze is 33 geworden gisteren, dus op haar verjaardag presenteerde ze zich. En ze is nog altijd de regerend wereldkampioen. Dus zeker geen kleine speler in het veld. En ze is ook nog niet klaar met haar sport. Maar afgelopen winter was er wel eentje om heel snel te vergeten. Ze reisde als een van de Nederlandse medaillekandidaten af naar de Spelen in Milaan en Cortina, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een 13e plaats. En dat was natuurlijk teleurstellend. Zelfs een enorme tegenvaller als je in 2022 nog Olympisch brons wint en in 2025 als eerste Nederlandse ooit wereldkampioen skeleton wordt. Nou ja, dat vraagt natuurlijk zo'n winter om een hardnekkige, maar wel heel nauwkeurige analyse.
1: Om wat andere input te hebben.
2: Kimberly Bos gaat dan naar de voor haar.
0: Nou, het is zo jammer dat het dan op een of andere manier niet lukt om dat goed te krijgen. Ik kan nog wel iets zeggen over haar materiaal. Dat kan wel.
1: Zij lijkt heel erg op de oude slee van de afgelopen 2 jaar. Maar er moesten wel dingen aangepast worden. En besloten om eigenlijk maar een nieuwe slee te nemen in plaats van die te laten aanpassen. Ook omdat ik deze slee dan kan vergelijken met wat andere teams die ook op dit materiaal gaan sleeën. Dus super enthousiast om ook daar gewoon een beetje te spelen, te ontdekken hoe het werkt en te kijken wat we eruit kunnen halen.
0: Ja, ze is er dus nog en ze gaat ook gewoon verder, hè, laat dat duidelijk zijn. En ik ga het zo nog wel even laten horen, maar ze heeft een nieuwe baantrainer heeft ze aangenomen en allerlei nieuwe dingetjes, nieuwe trainingsvormen en dat soort zaken.
3: Ik vind het wel een hele knappe sport. Je moet er wel echt het lef voor hebben.
0: Want dat is ook zo.
3: Skeleton is dat je vooruit naar beneden gaat, hè?
0: Je gaat op je buik.
3: Dat is het verschil met rodelen dan. Dan ga je natuurlijk met je voeten naar die kant.
0: En daar ligt ook nog wel eens iemand bovenop je, toch?
3: Ja, dat heb je ook nog,
0: 2 personen op een sleetje, dat heb ik nooit zo begrepen. Nee, dat heb ik ook nooit zo begrepen. We gaan zo meteen bellen met Stefan, onze tennisdeskundige. Zullen we nog even 2 reacties doen op Belhamel supporters of volgelingen? En dat gaat over supporters die bij Bochum niet meer mogen springen op dit moment. Zou je daarnaar luisteren of niet als jij fan van Bochum zou zijn, of dat je het verbod zou krijgen bij je eigen club?
3: Nou, Bram die zegt, als ze kunnen uitleggen dat de tribune het niet aan kan, dan snap ik het. Anders springen maar. Dus die zou denk ik toch volgen dan.
0: Ik kan zo de uitleg wel even laten horen. Die is bij Bochum is het goed uitgelegd, hoor.
3: Dat klopt. Sophie die zegt, ik kom naar het stadion om sfeer te maken. Als springen onderdeel daarvan is, ga ik gewoon springen.
0: Oké, ondanks dat er dus een waarschuwing is dat de tribune een soort trampolinewerking kan krijgen.
3: Maar kan je je inhouden, is dan de vraag, hè?
0: Ja, dat is de grote vraag. Ik zou dat kunnen, maar er zijn mensen die dat misschien niet kunnen.
3: Ik zie jou hier soms toch ook in de studio wel even een sprongetje maken, hoor.
0: Ja, maar er is hier toch geen waarschuwing uitgegaan dat de vloer hier kan veranderen in een trampoline, of wel?
3: Nou,
0: of heb ik hem mee mogen missen?
3: Ja, volgens mij heb je wel iets gemist.
4: GPR Sportradio.

0: moet toch een droom zijn voor een DJ om te kunnen werken met Dua Lipa. Hè? Dus, dat er iemand belt en zegt, wil jij iets doen met Dua Lipa? Lijkt me geweldig.
1: Ik denk dat niemand daar nee tegen kan zeggen.
0: Nee. Waarschijnlijk is Martin Garrix gewoon gebeld. Wil je iets doen met Dua Lipa? Of Dua Lipa is gebeld, wil je iets doen met Martin Garrix? Dat kan natuurlijk ook. Het zijn
1: allebei geen kleine namen.
0: Zijn allebei groot. Hoe is het eigenlijk met het tennis op dit moment? Ja, wij dachten deze ochtend lekker te kijken naar Talon Griekspoor en Shanghai, eerste ronde. Een 1000-punten ATP-toernooi. Dus geen gering toernooi, zou je zeggen. En een ideale start. Pavel Kotov, de nummer 189 van de wereld, de tegenstander. En het feit dat we ook geen flitsje meer hebben, geeft wel aan dat het partijtje er al op zit. Talon Griekspoor is er gewoon uitgevlogen in twee sets. We hebben Stefan Kok aan de lijn, de podcastmaker van de Tennistafel. Stefan, wat een teleurstelling, man.
2: Ja, zeker. Goedemorgen, durf ik bijna niet te zeggen.
0: Nee. Nou ja, voor hem is het geen goedemorgen in elk geval. Wat is er gebeurd? Is hij zo... Wat is er met Talon Griekspoor aan de hand?
2: Ja, hij heeft zelf gezegd dat hij zijn vertrouwen een beetje kwijt is. En dat is misschien ook niet zo gek, want dit is zijn vijfde wedstrijd op rij dat hij op de ATP-tour verliest. In de trainingen gaat het dan wel goed. Dat geeft hij ook maar steeds aan. Maar in de wedstrijden komt het er niet uit. Ja, en dat was eigenlijk vanmorgen idem dito.
0: Ja, en wat zou daar de reden van zijn? Is dat dan, de onzekerheid, zeg jij. Maar waar komt die onzekerheid dan vandaan? Want hij had toch een hele aardige periode?
2: Ja, klopt. Ja, totdat hij geblesseerd raakt natuurlijk aan die buikspier. Twee keer dit jaar. Tennis, het is gewoon een fine line, hè? In of uit. Het kan soms marges zijn. En hij zegt, ik doe het juiste, maar het valt maar niet. Nou ja, hij ging dan tegen Rublev, nipt onderuit. Tegen Shapovalov had hij setpoint. Verloor hij toch ook wel weer eerder in China. Ja, en nu denk je, Pavel Kotov, een qualifier nummer, wat je zegt, 180 van de wereld, die eigenlijk het hele jaar challengers speelt. Dus dat is een niveautje lager. Dit is dan het moment om het te laten zien en te doen. Misschien legt hij dan ook wel weer die druk op van, ik moet het nu gaan doen. Uh-huh. Maar ja, zijn service was ondermaat, zijn voorhand was ondermaat, zijn service returns, ja, dat is al een zwakke plek, was helemaal onder de maat. Ja, en dan red je het ook niet tegen een qualifier.
0: En dan red je het dus ook niet op karakter in de tweede set. Want ik had het idee dat daar wel iets van, tenminste ik begreep van Cas een beetje, dat daar wel iets van herstel in zat, hè?
2: Ja, zou je wel zeggen, want hij stond een set dus achter en een break achter. Had breakpoint om een dubbele break achter te komen. Ja, dan is de wedstrijd vaak wel gespeeld. Dat overleefde die. Dacht je, nou, toen brak hij Kotov terug. Belandde ze in een tiebreak. Nou, een talent tiebreak noemen we hem nog een paar jaar geleden, omdat hij al die tiebreaks won. Dacht je van, als hij dit kan winnen, die tweede set, ja, dan denken we ook wel dat hij die derde set ook wel gaat pakken. Want dan is het momentum bij hem en is hij er doorheen.
0: Ja.
2: Maar ja, en dan leverde het toch weer met een dubbele fout in die tiebreak en nog een slordige voorhand. Ja, dan loopt het toch weer weg, helaas.
0: En dan, wat is zijn pad nu, zeg maar, richting herstel? Waar moet hij nu aan de slag?
2: Ja, nou ja, het klinkt zo stom, maar ja, hij moet gewoon wedstrijden winnen. Want tennis is gewoon een spel van fouten en winners. Ja. En als je het vertrouwen niet helemaal hebt om voor die slagen te gaan, ja, dan vallen ze allemaal net buiten. Ja, dat is zo lullig eraan. Het kan ook zomaar zijn dat hij volgende week, of niet volgende week, of binnenkort het toernooi van Wenen of Basel wint.
0: Ja.
2: Het kan altijd vallen, elke week. En dat houdt de spelers ook wel op de been, hoor. Dat ze denken van, deze week kan wel eens mijn week worden. Ja. We zagen bijvoorbeeld vorig jaar in Shanghai, dat is een 1000-toernooi wat je zei, dat werd gewonnen door een qualifier, Fajero, waar nog nooit iemand van gehoord had, blijkbaar.
0: Ja.
2: Schijnbaar.
0: Zo
2: dus
0: kan het.
2: Het kan gewoon.
0: Hey, Botik van de Zandschulp gaat zo meteen spelen tegen Merida. Die staan dicht bij elkaar. Wat verwacht je daarvan eigenlijk? Hoe zit het met Botik en zijn vorm?
2: Ja, nou ja, dat zit eigenlijk wel goed. Ik moet zeggen, de laatste weken is hij echt al wel goed aan het spelen. En die Merida is gewoon een verrassende Spanjaard die dit jaar is opgekomen. En die speelt net even anders. Kan goed verdedigen, kan ook wel aanvallen. Het wordt een eerste ontmoeting, dus dat wordt altijd een beetje aftasten. En Botik is ook wel van het aftasten in zijn partijen. Even kijken waar liggen de ruimtes en een beetje schaken. We willen altijd eigenlijk dat hij veel aanvallender speelt. Maar goed, dit werkt wel voor hem. En ik verwacht wel langere rallies dan in de wedstrijd van Griekspoor en Kotov.
0: Tot slot, je krijgt van mij een zakje geld. Dat mag je zetten op Djokovic, Alcaraz of Zverev. Waar gaat je geld op? Als we het hebben over de winnaar van dit toernooi, hè?
2: Oh.
0: Ja, sorry.
2: Nee, dan zet ik hem zeker op Alcaraz. Hij is super gemotiveerd. Hij zegt, ik ben nog fris. Ik wil het einde van het seizoen alle grote evenementen spelen. Dat betekent Shanghai, Masters 1000 in Parijs, de ATP Finals en de Davis Cup Finals heeft hij aangegeven. Dus die heeft er helemaal zin in. Dus ik zet mijn geld op Alcaraz.
0: Oké, ik dacht, nee, je gaat naar Djokovic. Maar dat doe je dus niet. Djokovic heeft de wind weer in de rug. Maar Alcaraz is natuurlijk de jongere en de man in vorm op dit moment.
2: Nou, daar zet jij je geld op Djokovic. Ja, en dan bellen we later wel weer.
0: We rekenen af over een paar weken. Dankjewel, Stefan, podcastmaker van de Tennistafel. Dankjewel voor je bijdrage.

Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Mag ik je nog even wijzen op het feit dat er morgen natuurlijk weer een nieuwe F1 aan tafel verschijnt. Hè? Podcast van GPR Sportradio. Maar als je denkt, nou ik wil er nog eentje over autosport in zijn algemeenheid, ga even naar gprsportradio.nl of je favoriete podcast app. En dan vind je bijvoorbeeld ook autosport aan tafel. Ja, maken we hier ook bij GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Veel onduidelijkheid na een grote politieactie in het Brabantse Geldrop. Dat schrijven regionale media. In alle vroegte viel een zwaar bewapend team naar een bedrijfspand binnen. Daarna kwam een groot aantal rechercheurs onderzoek doen. Waarom dat gebeurde en of er iemand is opgepakt, is nog onbekend. 2/3 van de Nederlandse jongeren vindt het praten over mentale gezondheid geen taboe meer. 5 jaar geleden vond ruim de helft dat nog wel lastig. Nu merken ze dat ze niet de enige zijn met bijvoorbeeld stress of onzekerheid, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Wel raakte 1 op de 6 jongeren vrienden kwijt door te open te zijn. Kinderrechtenorganisaties willen permanente wetgeving die online kindermisbruik moet voorkomen. Er wordt al jaren over gesteggeld, maar nog steeds verschijnen grote aantallen misbruikbeelden online, zeggen onder meer Defence for Children en Terre des Hommes. Ze willen dat internetbedrijven verplicht worden om maatregelen te nemen. En het lijkt erop dat we minder vaak rijden doordat de brandstofprijzen altijd door het dak gaan. Het CBS zegt dat Nederlandse huishoudens in augustus minder geld besteden aan benzine en diesel dan vorig jaar. Opvallend genoeg werden er wel meer auto's gekocht, maar dat zijn lang niet meer altijd benzine- of dieselwagens. Het wordt vandaag wisselvallig. In het oosten regenachtig, verder in het land buien, maar dan wel gemixt met zon. Er staat veel wind en het wordt maximaal 15 à 16 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits, het hoogtepunt hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is extra vertraging tussen Amersfoort-West en Barneveld. Nu 12 kilometer file met een uur extra reistijd. Er ligt daar rommel op de weg, er zijn opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven, daar zien we de nasleep van een ongeluk. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 3 kwartier extra reistijd. De rijbaan is daar wel weer vrij. Op de A2 bij Den Bosch naar Utrecht tussen Vught en de afrit Geldermalsen 3 kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Ook 3 kwartier vertraging, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Renkum. Langzaam rijden en stilstaan met 3 kwartier vertraging na een ongeluk. A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en knooppunt Waterberg. Een uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
4: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
12: Yes!
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes!
14: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
15: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
16: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
17: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Alle Sigma Verf bestel je bij...
20: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
21: What a word! En give you a word!
20: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
22: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
23: Wow, waarom heb je niks aan?
24: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
25: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
26: Ja, werkt wel.
25: Social deal, deals die je niet mag missen.
27: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
29: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
30: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
31: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
32: Goedemorgen. Ja, we gaan het zo meteen hebben over een Rolex die je krijgt bij een heldendaad, als je die tenminste verricht hebt. En je hoort meer over Kimberly Bos. Zij is skeletonster en zij vertelt over haar nieuwe materiaal zometeen.
1: GPR.

0: Ik ben heel benieuwd hoe het is met het Olympisch besef, of het historisch besef meer, van het Olympisch Comité in Los Angeles, dat de volgende Spelen mag organiseren. 1984 waren de Spelen ook in Los Angeles. En toen, ja, toen was dit een hit. En dit was sluitingsceremonie. Lionel Richie.
1: Echt?
0: Oh, ja, en dat was echt geweldig. Leuk, ja. Het was echt geweldig. En ik hoop eigenlijk dat ze ook voor Lionel Richie de cirkel rondmaken en dat hij weer een rol mag spelen bij of opening of sluitingsceremonie.
1: Dat zou wel graag zijn, ja.
0: Zijn eigen Olympische ring, zeg maar, te sluiten. Dat zou mooi zijn, toch?
1: Ja, zeker.
0: Even wat nieuws op een rijtje. Tennon Griekspoor is er niet in geslaagd om de eerste ronde van het Masters-toernooi in Shanghai te overleven. Dat is eigenlijk een dikke teleurstelling, want hij speelde tegen een Russische qualifier, Pavel Kotov. En het werd 6-4 en 7-6. En dan was hij er dus uit. Ja, een vroege uitschakeling in dit prestigieuze Chinese toernooi. Even voor alle duidelijkheid, Kotov was de 187 van de wereld. Griekspoor staat op positie
1: 58.
0: Kijk, ik bedoel maar. In het voetbal, even AC Milan en AS Roma hebben positief nieuws ontvangen. En dat positief nieuws gaat over het EK van 2032. In Milaan wordt er al heel lang gesproken over een nieuw stadion. Hè. San Siro zou moeten verdwijnen. En er moet een nieuw gezamenlijk stadion komen voor Milan en Inter. En daar wordt al heel lang over gesproken. Over de plek, over hoe het eruit moet komen te zien. En daar schijnt nu wat vooruitgang in te zijn geboekt. Net als in Rome. Want ook AS Roma heeft een concreet plan gepresenteerd. Maar dan voor een eigen nieuw onderkomen. En dat moet weer een belangrijke stap zijn in de modernisering van de Italiaanse voetbalinfrastructuur. Dat oude Stadio Olimpico, waar zij natuurlijk nu samen met Lazio spelen. Dat willen ze dolgraag verlaten voor een nieuw eigen stadion. Zoals Juve eigenlijk ook zijn stadion zelf bezit. Ja. Dat is echt een heel bijzondere constructie.
1: Toch dat van San Siro, dat doet toch altijd wel een beetje pijn, denk ik, bij elke voetbalfan. Want dat is natuurlijk een van de mooiste stadions die er bestaan.
0: Nee, zeker, zeker. Maar het is natuurlijk ook wel...
1: Is wat te oud.
0: Uiteindelijk wordt alles oud. Ja, ja. Nee, natuurlijk is het mooi. Maar ik weet niet of je wel eens in Della Alpi was geweest. Nou ja, daar konden 100.000 mensen in, het stadion van Juventus. En daar zaten er 20.000.
1: Ja, dat is niet best.
0: Nu zit het stadion vol. Iedereen zit dicht op het veld. Het is allemaal veel leuker. Geen sintelbanen meer en zo. Dat heb je natuurlijk in het Stadio Olimpico ook nog steeds in Rome. Hey, dit is een mooi verhaal. Luke Hartog, daar hebben we het over gehad. Hè. Trok bij een race Olly Milroy uit de auto. Uit een brandende auto. Dat deed hij vorige maand. Nou, er is al heel veel aandacht voor geweest. Hartog heeft compliment op compliment gekregen. Ook van de vrouw van de Milroy. Maar nu is er een heel mooi gebaar gekomen van Milroy zelf. Hij heeft Hartog een Rolex cadeau gedaan.
1: Ja, en dat deed hij ook eigenlijk best wel onverwachts. Hij was onverwachts naar Amsterdam gevlogen.
0: Ja.
1: En toen trakteerde hij hem op een lunch. En in één keer toverde die Rolex even uit zijn zak.
0: Ja, toch heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder. Ze zijn een beetje vrienden geworden.
1: Ja,
0: ook,
1: ze zijn echt vrienden geworden. Ja, dat is heel mooi.
0: Incident. Ja, en nou ja, ze hebben lang gesproken. En uiteindelijk weet hij nu ook hoe laat het is.
2: GPR. Sportradio.

0: radio. Met zometeen wat reacties van jullie op onze stelling. Als je stel dat je als supporter gedwongen wordt om niet meer te mogen springen. Dat ze zeggen niet springen is niet goed voor je. Het gaat om je veiligheid, want het stadion is niet helemaal safe. Zou je dan luisteren of niet? We komen er zo op terug. Eerst eventjes naar het Skeleton. Want nieuwe slee, nieuwe trainers, nieuwe ambities ook. Bij Skeletonster Kimberly Bos gaat het roer volledig om. En dat moet ook eigenlijk wel, want ze heeft echt een hele beroerde winter achter de rug. Ze is nog altijd regerend wereldkampioene, maar gisteren werd ze 33. Ze heeft een perspresentatie gedaan in de omgeving van Breda. En ze is er allemaal nog lang niet klaar mee. Maar wel met die winter. Want ze ging natuurlijk als een van de Nederlandse medaillekandidaten naar de Spelen in Milaan en Cortina. Maar ze kwam niet verder dan plek 13. En dat was natuurlijk wel een tegenvaller. Als je Olympisch brons verovert in 2022 en in 2025 als eerste Nederlandse ooit wereldkampioen skeleton werd. Dus moest er een grondige analyse volgen.
1: Fysiek is er niks aan de hand. Ik kan gewoon heel goed sleeën, dat weet ik ook. Dus we zijn een beetje gaan kijken van oké, waar valt dan nog winst te behalen? En dan gewoon echt letterlijk alles opschrijven. Van zo klein, zo groot, maakt allemaal niet uit. En daar dan langzaamaan een programma omheen bouwen. Dus net wat anders trainen, nieuwe baancoach erbij om wat andere input te hebben.
0: En nieuw materiaal wellicht. Want ook in het materiaal heeft Kimberly Bos, vertelde ze bij de NOS, inmiddels een andere keuze gemaakt.
1: Zij lijkt heel erg op de oude slee van de afgelopen 2 jaar. Maar er moesten wel dingen aangepast worden. En besloten om eigenlijk maar een nieuwe slee te nemen in plaats van die te laten aanpassen. Ook omdat ik deze slee dan kan vergelijken met wat andere teams die ook op dit materiaal gaan sleeën. Super enthousiast om ook daar gewoon beter spelen, te ontdekken hoe het werkt en te kijken wat we eruit kunnen halen.
0: Wel leuk dat enthousiasme. Haar seizoen begint trouwens al snel op 28 november in het Duitse Altenberg. En de winterspelen zijn nog ver weg, maar ze heeft haar laatste afdaling nog zeker niet gemaakt. Mooie is dat zij, skeleton is inderdaad met het gezicht naar voren. En rodelen, dan hang je eigenlijk met je hoofd naar achteren. Hè?
2: Ja.
0: Want hier kan er ook niemand bovenop je liggen, want dan gaat dat niet.
2: Nou, het zou wel kunnen,
0: het is niet heel handig. Dat beeld krijg ik niet meer uit mijn hoofd. Die twee mensen die dan op zo'n... Ik vind dat zo raar. Maar het is een mooie sport hoor. Maar dat twee mensen
2: ik vind het ook
0: hoor,
2: wat hebben juist.
0: Zo'n sleetje liggen, ik vind dat heel, heel bijzonder.
2: Lijkt me ook doodeng. Ik vind het heel knap dat ze dat kunnen en durven.
0: Nou ja,
2: dat gaat heel snel.
0: Want ja, en er is er maar één die stuurt. Hè? De ander ligt eigenlijk volgens mij gewoon als ballast erop, toch?
2: Die zal wel meebewegen. Inderdaad, dat is denk ik het grootste wat je kan doen. Maar inderdaad, het is, die is heel erg afhankelijk.
0: Stel dat je dit al ooit gedaan hebt en je bent op dit moment lekker aan het luisteren. Laat het ons even weten. Dat kan op deze manier.
2: Via onze app, de GPR Sportradio app, rechtsbovenin staat een groene knop. Daar klik je gewoon even op. En dan krijgen wij het gewoon binnen in de studio. En dat is hartstikke leuk. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: En daar hebben jullie ook, deze kanalen hebben jullie ook gebruikt om te reageren op onze stelling natuurlijk. Hè. Bij Bogel mag er niet meer gesprongen worden. Omdat het stadion het niet aan kan. De supporters mogen er zijn. Ze mogen zingen. Ze mogen lallen. Ze mogen alles. Maar niet meer springen. Want dan zou het wel eens een trampolinewerking kunnen krijgen. Stel dat jij dat advies krijgt van je club. Zouden we naar luisteren of niet?
2: Nou, Bas die zegt, als het voor de veiligheid is, dan blijf ik gewoon staan. Ik kom voor de club, niet om een tribune in te laten storten.
0: Nee, en ook voor je eigen veiligheid. Hè? Laten we nou gewoon die eigen veiligheid niet vergeten.
2: Dat is, zeker. Maar Kevin, die is weer een beetje anders. Die zegt, ik zou het proberen, maar ik ben bang dat mijn benen na 2 biertjes hun eigen beslissingen nemen.
0: Nou ja, dat is ook wel zo. Zo werkt het ook wel in de sport. En ook wel in de supporters. Je weet, ik heb bij een club gewerkt en daar hadden we het ook wel eens over bepaalde dingen die niet meer gezegd moesten worden. En dan waren er mensen die zeiden, nee, maar jullie hebben ook gelijk. Dat is ook zo, dat moet niet meer gebeuren. Maar op het moment dat er emotie bij komt, reageert iedereen toch anders. En dat is hetzelfde, ga autorijden en jij zegt, nou, ik word nooit meer boos op iemand die ook in het verkeer is.
2: Ja.
0: Nou, nee, wacht maar.
2: Dat is gewoon iets wat je soms niet uit kan zetten, helaas.
0: Nee. Wacht maar gewoon. Nou, als je nog een laatste reactie hebt, laat het even weten.
2: Via onze app, de GPR Sportradio app. En dat kan heel makkelijk. Rechtsbovenin staat een groene knop. Klik er even op, krijgen we het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze website gprsportradio.nl.
3: GPR Sportradio.
4: It's a top selector.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes! Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes!
9: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
10: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
11: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
12: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
14: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
16: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Is dit het?
19: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
20: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
22: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
23: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
24: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Een mysterieuze politieactie in het Brabantse Gelderop bij Eindhoven. Daar vielen een zwaar bewapend politieteam en rechercheurs met gezichtsbedekking een bedrijfspand binnen. Waarom is niet bekend, schrijven regionale media. Kinderrechtenorganisaties willen dat er een permanente wet komt die online kindermisbruik aanpakt. Er wordt al jaren over gepraat, maar intussen verschijnen er nog elke dag enorme hoeveelheden misbruikbeelden online, zeggen ze. De weersomslag van nazomer naar herfst was goed te merken op de weg. Het regenachtige weer en een paar ongelukken zorgden voor flinke drukte. Een uur geleden stond er op de snelwegen 500 kilometer file. Alleen vorige week donderdag was het nog drukker.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
25: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Elders op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug naar zo'n 20 minuten op onthoud. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer met ruim een half uur op onthoud. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum daar 20 minuten vertraging in 15 kilometer file. A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en Heteren 16 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. En op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Vaassen en de afrit Schaarsbergen 18 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij.
23: GPR Sportradio.
26: The Sound of Sport.
23: Ronald van der Geer.
27: Goedemorgen, het is onze eindsprint deze ochtend, waarin we toch nog eventjes terugkomen op die gouden medaille van gisteren. Ja, bij EK wielrennen voor junioren. Toen weer even een plak binnengesleept. GPR.

0: Sportradio, goedemorgen. Het is inmiddels 10 minuten over 9:30. En we hebben vrij actueel judo-nieuws. En dat is goed, want het WK in Baku is bezig natuurlijk. En echt veel succes hebben we nog niet. Maar ik geloof dat we wat goed nieuws hebben, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Nou. Het is natuurlijk de vijfde dag inmiddels. Sanne van Dijken die is overtuigend doorgegaan naar de tweede ronde in de klasse tot 70 kilo.
0: Kijk.
1: Dus daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Maar ze treft nu wel de nummer 1 van de wereld, Lara Svjetko. Uit Kroatië. Dus dat belooft nog wel een zware partij te gaan worden.
0: Voor Sanne van Dijken trouwens heel speciaal. Hè? Want zij is moeder geworden natuurlijk. En maakt nu als moeder haar rentree op het podium. Ja, ja, een van de 8 vrouwen toch in Azerbeidzjan. Nou ja, goed. We gaan het allemaal zien hoe het gaat. We hebben natuurlijk het zilver van Demi Vollering gehad op de tijdrit. Maar dat was niet het beste resultaat op het EK wielrennen op de weg. Want bij de belofte tijdrit werd er goud gewonnen. Nienke Vinken mogen we feliciteren. 32 minuten deed ze over het 22 kilometer lange parcours. Gisteravond zat zij in de uitzending bij Rob Spijker. En collega Rob Spijker vroeg haar of het succes al een beetje geland was bij haar.
2: Een klein beetje, ja. Nee, maar ik was er van tevoren, was het natuurlijk ook wel een groot doel. En ik wist ook wel dat het mogelijk was. Dus ja, dan is het al natuurlijk

0: goed past. Alleen ik was wel een beetje bang voor de afdaling van tevoren. Dat ik dacht, oeh, ik hoop dat ik het daar niet ga verpesten. Want ik moet zeggen dat ik vooral op het vlakke train in Nederland op de tijdrit fiets. Maar uiteindelijk is dat allemaal goed gegaan. Dus ja.
1: Als je dan aan die afdaling begint, heb je dan wel een beetje de angst in je lijf of niet?
0: Ja, wel een beetje. Ja. Maar goed, dat heeft iedereen denk ik wel. Want iedereen moet natuurlijk volle bak naar beneden. En ja, het begin was wel echt heel stijl van die afdaling. Volgens mij zag ik ook op mijn teller dat ik 95 kilometer per uur heb aangetikt. Oh. Dus ja, het is wel ook een beetje verstand op nul zetten en gewoon gaan natuurlijk. En het voordeel is ook wel dat we bij de wegrit hetzelfde parcours hadden gedaan. Dus ik heb het rondje al wel vaak gedaan. Dus je weet wel gewoon echt supergoed hoe de bochten lopen.
1: Ja, die afdaling heeft volgens mij ook wel iets met de gemiddelde snelheid gedaan. We hebben even uitzitten rekenen hier. 22 kilometer, 32 minuten. Als we helemaal goed hebben gerekend. 41 kilometer per uur. Hoe hou je dat vol?
0: Ja, gewoon veel op trainen natuurlijk. Ja, op een vlakke tijdrit is het gemiddelde normaal nog hoger dan dit. Maar ja, het is inderdaad heel hard, ja. Dus,
1: heb je nu al een beetje dat je lichaam een beetje wat ongemak heeft? Of als je Europees kampioen bent, dan voel je helemaal niks meer?
0: Nou, ik voelde mijn benen wel, moet ik zeggen. Want je fietst ook niet uit na de streep. Dus je gaat eigenlijk ongeveer direct naar het podium. Dus als je dan niet even los hebt gefietst, zo, dan voel je die benen echt wel heel erg. Ja, maar dat vooral.
1: Je moet eigenlijk meteen naar het podium. Is dat vanwege de prijsuitreiking of vanwege de beelden? Of waarom mag je niet uitfietsen?
0: Ja, vanwege de prijsuitreiking. Ja, het ligt er natuurlijk aan als hoeveelste je start. En ik mocht vandaag met nummer 1 starten als rugnummer. Dus ik was ook als laatste van de categorie. Dus ja, als je als laatste finisht, dan is het altijd wel gelijk door, ja.
1: Ja, en dan komt er ook heel veel op je af, denk ik, hè? Dan krijg je ook na de prijsuitreiking geen kans om nog even uit te fietsen. Want dan heb je helemaal geen rust meer, kan ik me zo voorstellen. Is dat zo?
0: Ja, nee, klopt inderdaad. En ik heb natuurlijk superveel berichten en zo gekregen. En dan ben je daar natuurlijk ook druk mee.
1: Ja, wat was het leukste bericht wat je hebt binnengekregen na je overwinning?
0: Oeh, dat is een lastige vraag.
1: Denk maar even
0: daar kan ik zo 1, 2, 3 niet opkomen.
1: Ja, vast iets van de familie of van vriend of vriendin of iets.
0: Ja,
1: iets
0: die
1: van
0: keken
1: dichtbij.
0: Die keken natuurlijk allemaal live mee. En mijn vriend zei natuurlijk direct dat het gewoon supergoed was, dat het gewoon gelukt was. Want het was natuurlijk een groot doel en dat hij gewoon echt trots op me was. Dus dat was wel echt leuk om natuurlijk te lezen. Ja, dat deed me goed.
1: Ja, en wat nou ook zo mooi was, achter jou werd ook nog Megan Arends. Die werd tweede. Dat maakte bijna helemaal het Nederlandse podium compleet. En zeker bijzonder, hè, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, klopt. Ja, super knap van haar. Want zij is ook pas eerstejaars. Dus ze is nog hartstikke jong. En dat ze hier dan gewoon zo'n goede tijdrit neerzet, is gewoon echt knap. En ja, het is gewoon super leuk om samen op het podium te staan. We hebben natuurlijk ook al de hele week bij elkaar op de kamer gelegen. En ook in Canada al. Dus dan bouw je ook wel echt een band op. En dan is het gewoon echt leuk als je dan zoiets samen kan delen.
1: Ja, en dan ook samen vieren natuurlijk. Bij de koers op de weg werd jij tweede. Dat was achter Mara Winter. Kunnen we hiermee zeggen dat dit wel echt jouw EK was? Hoe kijk je er zelf op terug?
0: Ja, nee, zeker. Ja, ik denk dat ik gewoon in hele goede vorm was dit EK. Dus ik had stiekem bij de wegrit ook wel een treetje hoger gehoopt, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja?
0: Oh. Maar nu ik met de tijdrit heb gewonnen, is het weer helemaal goed, zeg maar. Want ik baalde wel heel erg na de wegrit. Maar nu is dat gevoel wel weg. En ik ben gewoon heel erg blij met de vorm die ik heb. En ja, het is gewoon een mooi EK geweest en een mooi einde van het seizoen.
2: En dat vinden wij ook. Nienke Vink gisteravond hier op GPR Sportradio in het programma van Rob Spijker.
3: GPR Sportradio.

0: vroege donderdagochtend, hoewel. Laat het vroeg maar weg. Je bent opgestart en dat was eigenlijk een beetje ons doel. Het is bijna 9:49. Hebben we nog een leuke laatste reactie op springen ja, springen nee. Als dat toch niet mag van de club, hoe zou jij als supporter reageren?
1: Nou, Sanne, die is het een beetje met jou eens. Ik vind dat je als supporter ook verantwoordelijkheid hebt. Dus als ze zeggen dat het niet mag, dan doe je het dus ook niet.
0: Ik vind Sanne... Is Sanne al getrouwd? Anders weet ik wel met haar trouwen, denk ik.
1: Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Misschien dat ze daar zo meteen nog op terug kan komen.
0: Nee, precies. Je kent de kanalen, Sanne. Dankjewel, hè. Dit was hem wat ons betreft. Maar, we gaan gewoon verder. Je weet wie er zometeen is, hè?
1: Rick van Veldhuizen.
0: Rick, ben jij dat? Ja. Rick van Veldhuizen zometeen hier op GPS Sportradio. Direct na het nieuws van 10 uur. Veel plezier bij hem.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Gerechtsdeurwaarders slaan alarm over vertragingen bij rechtbanken. Zaken over bijvoorbeeld huurschulden liggen soms maanden of zelfs jaren stil. En dat zorgt er volgens de beslagleggers voor dat de problemen alleen maar groter worden. In een brandbrief wordt de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om samen naar een oplossing te zoeken. Zwaar bewapende agenten en rechercheurs met gezichtsbedekking zijn vanmorgen een bedrijf in het Brabantse Gelderop, vlakbij Eindhoven, binnengevallen. Er is nog veel onduidelijk, zeggen regionale media. Zo is het niet bekend of er iemand is aangehouden en ook niet waarom de politieactie werd gehouden. Kinderrechtenorganisaties willen actie van de politiek in de strijd tegen online kindermisbruik. Er wordt al jaren over wetgeving gepraat, maar intussen loopt het internet elke dag weer vol met beelden van misbruik, zeggen ze. De organisaties willen dat bedrijven wettelijk verplicht worden om het verspreiden van dit soort beelden te stoppen. En na een tijdelijke daling kruipt de benzineprijs weer omhoog. De adviesprijs van een liter euro 95 staat vandaag op ruim 2,71 euro. Een dikke week geleden werd het record van 2,73 euro genoteerd. Oorzaak is de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De adviesprijzen gelden overigens vaak alleen langs de snelweg. Buien en droge momenten wisselen elkaar af en vanmiddag komt er vanuit het noorden wat vaker zon tevoorschijn. Het waait matig tot hard en het wordt een graad of 15 à 16.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: teruggeleverde kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: het moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
12: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk... met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen... langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf... met de onafhankelijke financieringsgids... vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel... en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt... gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn... de trams die rijden en die warme douche in de ochtend... dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
18: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs... lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
21: Tennister Coco Gauff die is uitgeschakeld in Beijing en heeft zich ook afgemeld voor het andere toernooi in China, in Wuhan. En dat kwam allemaal na een stroom van racistische online haat. Ja, het is weer zover.

0: Depeche Mode en Enjoy the Silence. Persoonlijk ben ik er niet zo van.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Alhoewel, een beetje levendigheid is dan natuurlijk wel leuk. Maar als je door het bos heen wandelt en het is stil en je hoort alleen maar de beestjes, dan is dat op zich ook heel erg leuk. Maar goed, dat is geen sport en daartoe moet ik me wel verhouden. Want sport is toch onze drijfveer hier bij GPR Sportradio. Nou, laat ik beginnen met een sportverhaal dat deze ochtend toch weer internationaal behoorlijk doorkomt bij een ieder. Coco Gauff, tennisster Coco Gauff, die is gisteren in Beijing uitgeschakeld door de Belgische Elise Mertens. Einduitslag was 6-3, 6-3 in het voordeel van de Belgische. Maar het verhaal gaat inmiddels verder dan die ene uitslag alleen. Gauff zegt dat ze de afgelopen dagen een enorme hoeveelheid racistische online haatberichten heeft mogen ontvangen. Aanleiding was een incident in haar vorige partij tegen de 16-jarige Chinese. En dat was Sun Xinran. En Gauff klaagde toen over een flikkerend reclamebord, waarna ze een punt opnieuw mocht spelen. En dat leidde online tot een stortvloed aan reacties. Ja, dat is natuurlijk het lievelingetje, begrijp je, dat was 16 jaar. Dan is iedereen heel erg voor haar. En ja, het toernooi werd ook nog in en wordt nog steeds in China gespeeld. De WTA heeft het racistische misbruik onmiddellijk veroordeeld en Gauff steun toegezegd. Hoe dat gaat, weten wij ook niet precies. Gauff heeft nu besloten om zich ook terug te trekken uit het toernooi van Wuhan. Voor diegenen die zich afvragen, Wuhan, zeg maar wel iets? Nee, dit is gewoon een stad in China. En inderdaad, dat heeft destijds toch wat te maken gehad met corona. Waar ze eigenlijk haar titel zou verdedigen, Coco Gauff. Ze zegt tijd nodig te hebben om lichamelijk en mentaal te herstellen. Ja, het is maar net hoe je ermee omgaat, zullen we zeggen. Ik hoorde van de week ook allerlei berichten over de wedstrijd tussen Guatemala en Suriname. Er schijnen ook allerlei racistische teksten te zijn gebezigd. Op een gegeven moment moet je eigenlijk je voeten, of in haar geval haar armen en handen laten spreken, om te laten zien dat iedereen, wat ze ook roepen, haar niet van het pad af kunnen brengen. Maar helaas, daar is ze mentaal nog niet toe in staat. Coco Gauff dus. Ja, en opvallend trouwens voor vandaag. Elise Mertens staat nu in de kwartfinale tegen Iga Swiatek. Ja, de China Open. Er gebeuren daar genoeg dingen. Ook buiten het veld, dat is duidelijk. Goedemorgen. Dit is GPR Sportradio.

0: Electro Vlad Orchestra en Shine a Little Love. Goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: Korte sportberichten. Laten we beginnen met de Oranje Voetbalvrouwen voor vandaag. En dan zie ik heel veel mensen in stemmend knikken. Zo van ja, voetbal. Het is altijd jammer dat er tegenwoordig allerlei nieuwe termen worden bedacht. En we niet iedere keer uitleggen wat het is. Even voor die mensen die niet weten wat voetbal is. Dat is een samenraapsel van twee toch wel Spaanse begrippen. Omdat het in Spanje ook heel erg groot is. Dat is zaalvoetbal. En dan heb ik het over voetbal en sala. En dat hebben ze voetbal genoemd. En dat betekent dus eigenlijk gewoon voetbal in een zaal. Oftewel, zaalvoetbal. Zo simpel is het. Dit is tamelijk vers van de KNVB vanochtend bij ons binnengebracht. Nederlandse voetbalvrouwen beginnen vandaag aan hun EK-kwalificatie. Om 7:00 vanavond speelt Nederland in Portugal tegen de Portugese vrouwen. En er zit een bijzonder verhaal in deze selectie. Want Marloes Piete die beleeft inmiddels een tweede interlandcarrière. Na eerder jarenlang veldvoetbal te hebben gespeeld. Nederland speelt morgen tegen Finland. En zondag ook nog eens een keer tegen Tsjechië. De spelers met zo'n plofbal. Zo'n bal die dus iets minder hard stuitert. Maar waarmee je heel technisch kunt zijn. Dan hebben we het over Oranje Vrouwen. Jong Oranje. Om 4:00 vanmiddag is daar de wedstrijd Frankrijk onder 23. En de jonge vrouwen van Oranje. Dus in Clairefontaine. Het is onderdeel van het 10-landen-toernooi. Maandag volgt in Schravenzanden Schotland onder 23. Dan gaan we over naar de golf. In Madrid is vanochtend de eerste ronde in The Open de España begonnen. Oftewel Open de España. Dat is ook weer zoiets, hè? Open España is weer iets anders dan de Masters. Maar het is wel een van de majors. Maar Open España betekent eigenlijk dat amateurs en professionals daar mee kunnen doen. In Amerika hebben ze het alleen over de Masters. Maar goed, dat maakt ook alweer verschil. De zwarte baan van de Club de Campo is een par 71 baan. En het deelnemersveld is zwaar bezet. Met onder andere Ludwig Aberg, Tyrell Hayton, Shane Lowry, Justin Rose en titelverdediger Marco Penge. En behalve de titel staat er ook nog een startbewijs voor The Open op het spel. Gaan we naar tennissen en dan bijzonder nog even naar de China Open. Vandaag zijn daar de kwartfinales. Carolina Muchova speelt tegen Nicola Bartunkova. Ekaterina Alexandrova tegen Mira Andreeva. Elise, de Belgische Elise Mertens, die won van Coco Gauff, speelt tegen Iga Swiatek. En Zheng Qinwen speelt tegen Elina Svitolina. Swiatek bereikte dus de laatste 8 na haar overwinning op Iva Jovic. En evenaarde daarmee Serena Williams met haar 178ste zege in een WTA 1000 hoofdtoernooi. Dus die kan ze dan ook even op haar naam bijschrijven. En dan heb ik het over Iga Swiatek. Nogmaals, die speelt tegen de Belgische Elise Mertens in de kwartfinale. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen.

0: Saturday in Paradise. Ik heb ons vaker afgevraagd, is dat nou werkelijk zo leuk om in het paradijs terecht te komen? Of is het misschien niet een beetje te braaf? Ja, veel collas hangt er al voorbij. GPR Sportradio, goedemorgen. Ik heb al vaker gezegd dat ik het leuk vind om af en toe die sideways in de sport te bewandelen. Niet direct sportgerelateerd, maar wel heeft het te maken met de sport. Dit vind ik ook een prachtig verhaal en ook leuk om op de radio te vertellen. Volgens mij heeft Ronald van der Geer daar vanochtend ook al aandacht aan besteed. Het is gewoon te leuk om het maar één keer te laten horen. Want VfL Bochum, daar geldt momenteel bij het komende thuisduel een officieel hupverbod. Een hupverbod, jawel. Oftewel een springverbod. Supporters op de oosttribune van Bochum die mogen dus niet meer gezamenlijk en ritmisch gaan springen. Ingenieurs hebben de tribune namelijk onderzocht en voor alle duidelijkheid, de draagkracht van de tribune is volgens dat onderzoek helemaal piekfijn in orde. Maar wanneer duizenden supporters synchroon gaan springen, ontstaat er een zogenaamd trampoline-effect. De trampoline komt zo sterk in beweging dat vooral mensen die daar niet aan gewend zijn, misschien wel eens onwel zouden kunnen raken. Nou goed, laat ik het even horen, want ze hebben dit ook gedeeld op hun TikTok-pagina van VfL Bochum. Dan klinkt het verhaal zo. U hoeft daar niet echt heel erg hoog Duits voor te kunnen spreken. Dit is het verhaal zoals ze daar bij Bochum hebben uitgelegd naar hun supporters.
1: Das Ruhrstadion wird aktuell ausgebaut und modernisiert. Deswegen hatten Verein und Stadt die Tragfähigkeit der Tribünen untersuchen lassen. Dabei stellte das beauftragte Ingenieurbüro fest,
2: dass bei bestimmten Zuschauerbewegungen starke Schwingungen auftreten, die dazu führen können, dass bei vor allem ungeübten Stadionbesuchern und Besucherinnen Unwohlsein hervorgerufen werden könnte.
1: Das Wochenende wird zeigen, ob die sich tatsächlich an das Hüpfverbot halten.
0: Het gemeentebestuur van de stad Bochum stelde de club VfL Bochum voor de keuze. Nou, zeg maar, gaan jullie maatregelen nemen of moeten wij dan die tribune gaan sluiten? Nou, VfL Bochum koos voor het springverbod. En zegt dus nu tegen al hun supporters, ja jongens, gewoon juichen naar een doelpunt. Oké, dat mag. Maar georganiseerd hupfen, hupfen, hupfen, dat darf niet meer. Oftewel, springen, springen, springen, dat mag niet meer. Ja, ga dat maar eens uitleggen. Ik denk dat er vanuit de toeschouwers wordt geroepen, nee, nee, nee, nee. En dat ze gewoon lekker doorgaan met waar ze mee bezig zijn. Ja, of Duitsers moeten heel erg goed luisteren, maar vertel je dat in Nederland? Dat is bijna een uitnodiging om te gaan springen, dat is duidelijk. Maar wat een verhaal.
3: De Spraakmaker.
0: Een voetbaltribune die niet tegen gezamenlijk springende supporters kan, moeten de supporters zich aanpassen of moet je gewoon de tribune aanpassen? Dat is even de vraag die voor ligt in het kader van de Spraakmaker. Een voetbaltribune die niet gezamenlijk springende supporters aan kan, moeten de supporters zich daarbij aanpassen of gewoon de tribune aanpassen? Nou, ik ben benieuwd. Ik krijg dan antwoord van heel veel Nederlandse mensen. Ik denk weinig Duitse mensen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jullie ermee omgaan. Ik denk zelf, als dit in Nederland had plaatsgevonden, dat het springen echt tot kunst zou worden verheven. Maar goed, dat even terzijde. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Alle Sikkensverf bestel je bij...
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
15: GPR Sportradio. Verkeer.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files zijn nu vrij snel aan het oplossen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten op onthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag. 10 minuten vertraging tussen Roelofarensveen en Leidschendam. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Zuid 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.
15: GPR Sportradio.
17: De Sound of Sport. Rick van Veldhuizen.
18: Kwesties.
19: De spraakmaker.
18: De voetbaltribune van Bochum, daar kan je niet gezamenlijk gaan springen als supporters. Moeten de supporters zich daarop aanpassen? Of moet je

0: zie blaadjes vallen. Van bomen naar beneden. De eerste herfstdag is een beetje begonnen in Nederland. En dan deze plaat op de radio. Sam Hunt hoorde je. En Take Your Time bij GPR Sportradio. Nou, we hebben een grappig verhaal aan de orde. Het gaat om de voetbaltribune van VfL Bochum. Daar wordt gevraagd om niet gezamenlijk te gaan springen als supporters na een doelpunt. De supporters moeten zich nu gaan aanpassen. Ze mogen wel gaan juichen. Maar springen synchroon is niet de bedoeling. Want dan wordt iedereen helemaal zeeziek. Ja, of moet je gewoon dan die tribune gaan aanpassen? Dat was mijn vraag, die heb ik voorgelegd in het kader van...
1: De Spraakmaker.
0: Gerben Scholten uit Dwingelo, die zegt... als een tribune technisch veilig is, maar mensen worden misselijk van het bewegen... ja, dan vind ik het tijdelijk niet springen eigenlijk best wel heel redelijk gevraagd. Ja, je kunt het vragen. Waarschijnlijk in Duitsland gaat lukken, maar in Nederland... Boe. Iris van Koten uit de Elspeet zegt... een staantribune zonder springen is alsof je bij een concert niet mag zingen. Dan moet je daar iets aan die tribune gaan doen, lijkt mij. Ja, Iris, maar ik vraag me af of het een staantribune is. Volgens mij is het gewoon een tribune waar ze kunnen zitten. Alleen kun je dan gaan springen op de plek waar je normaal gesproken je voeten staan. Dan gaat iedereen er rechtop staan. Ook heel veel hebben tegenwoordig de Pippi Langhouse. Dat is elkaar vastpakken bij de schouders. Omgekeerd naar het veld en dan ook op en neer bewegen. Misschien is dat wel wat ze doen. Wouter Hoekstra zegt, en hij komt uit Friesland... als een ingenieur zegt dat duizenden mensen tegelijkertijd beter in te kunnen springen... ja, luister toch liever naar die ingenieur... dan naar de harde kern van de voetbalclub. Oké. Natasja Vermeer uit Goorlen zegt... het mooiste van voetbal is juist dat hele vakken tegelijkertijd bewegen. Bij modern stadion hoort dat eigenlijk gewoon tot de mogelijkheden. Daar moet hij op berekend zijn. Ja, in dit geval dus niet, Natasja, dat is het probleem. Dennis Veldkamp uit Enter zegt... als alternatief voor het volledige sluiten van de tribune... lijkt mij dit voorlopig een prima oplossing. Niet springen, niet springen. Ja, en dat dan van die supposed beneden zijn. Niet springen, niet huppen, bieten. Marcel de Bruin uit Oud-Beierland zegt... ik zou als supporter toch even willen weten... waarom ik wel mag springen als er gescoord wordt... maar niet als er gezongen wordt. Hij bedoelt eigenlijk

0: Earth, Wind and Fire. En Let's Groove bij GPR Sport Radio. Gisteren om 4:30 is er weer een podcast online gekomen. Autosport aan tafel. Eentje uit de reeks van GPR Sport Radio. En daar sprak Rick Winkelman met Rinus Fiquet. En Rinus Fiquet is natuurlijk geen onbekende. Hij heet eigenlijk in Nederland Rinus Kanthout. Maar in Amerika is hij echt bekend als Rinus. Anyway you like it, Fiquet. Ja, goed, hij is daar een hele grote, zeker als het gaat om de IndyCar. Ja, en dan hebben we het natuurlijk ook automatisch over de Indy 500. Want dat is natuurlijk wel echt een hele belangrijke voor gasten die zich bezighouden met de IndyCar. Daarmee werd dan meteen ook even bij hem de vraag gelegd: wat is nou zo speciaal, Rinus, aan de Indy 500?
1: Je kan een vreselijk seizoen hebben, maar je wint Indy 500 en dan ben je goed. Ja. Kijk maar naar Felix Rosenqvist. Die had eigenlijk een moeilijk seizoen.
2: Ja.
1: Tot de Indy 500. En nu krijgt hij eigenlijk een megacontract bij McLaren voor 2027.

0: Ja.
1: En 28 volgens mij. Dus een team die hem eigenlijk een beetje verraden heeft in het verleden. Waar het niet helemaal lekker is geëindigd. Daar, ja, die bieden hem een goed genoeg contract om terug te komen.
0: Als je Indy 500 wint, is dan gelijk je carrière ook geslaagd?
1: Ja, zeker.
2: Even een kleine digitale stilte.
1: Je kan Indycar kampioen zijn, maar ik denk dat toch de Indy 500 winnen. Ja, dat die geschiedenisboeken, dat zijn niet alleen boeken. Dat is gewoon het hele circuit. Daar ben je eigenlijk gewoon een soort god.
0: Ja, ja. Ja. En Arie won hem 2 keer, hè?
1: 2 keer, en dat merk je ook wel hoor, als hij er is. In Indianapolis is Arie wel echt nog steeds de man. Dus nee, heel vet en mooi held om tegenop te kijken.
2: Ja, en ook te hopen dat hij dat gaat evenaren. Dat zou fantastisch zijn. Hebben we weer een Nederlandse held in Amerika waar tegen wordt opgekeken. Winners VK hoorde je in Autosport aan tafel. De podcast is nog steeds te beluisteren. Mag altijd. Doe maar ergens in de loop van de avond, de nacht of zo. Gewoon lekker luisteren naar GPR Sport Radio. En voor slapen gaan nog even deze meenemen. Hij heet Autosport aan tafel. Terug te vinden via GPR Sport Radio. Via je favoriete podcast app. En anders via Kijk. Dan kun je nog beeld er ook bij krijgen als het even mee zit. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen.

0: Billy Joel en River of Dreams bij GPS Sport Radio. De regen trekt vanochtend vanuit de oost- en zuidoosten weg. Daar is mee bezig en daarna krijgen we dus ook klassiek die wisselvallige oktoberdag. Wolken af en toe zon en verspreidt een enkele bui. Temperatuur ongeveer 14 graden rond het middaguur. Later 14 tot 16 graden. Het is vandaag donderdag 8 oktober 2026. Zometeen deel 2 van Coffee & Classics.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Door vertragingen bij rechtbanken ontstaan grote problemen, waarschuwen gerechtsdeurwaarders. Zittingen worden niet op tijd gepland en uitspraken blijven uit, waardoor zaken maanden tot jaren stil liggen. Bij bijvoorbeeld huurzaken kan een behapbare schuld dan makkelijk uitgroeien tot een ingrijpend hoog bedrag, zeggen beslagleggers. Bij de verschillende ministeries moeten voor eind volgend jaar 750 regels simpeler of helemaal weg. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg. Hij wil bereiken dat regeldruk afneemt en dat levert de overheid ook geld op. Elk ministerie heeft een eigen doel gekregen. Bij infrastructuur en waterstaat moeten de meeste regels op de schop. Het wegbezuinigde BNN-VARA-programma Kassa maakt een doorstart. Het televisieprogramma verdwijnt wel, maar Kassa gaat online verder. Al is nog niet duidelijk hoe. De NPO en BNN-VARA hebben dat besloten na de nominatie van het programma voor de Gouden Televisiering. Die wordt vanavond uitgereikt. En een verrassende actie in de skiwereld. De Amerikaanse bond heeft Lindsey Vonn opgeroepen voor het nieuwe seizoen. Dat is opvallend. Vonn kwam eerder dit jaar tijdens de Olympische Spelen lelijk ten val en brak daarbij haar been. Ze moet binnenkort opnieuw worden geopereerd en zal daarna waarschijnlijk weer maanden moeten revalideren. Er zijn zowel buien als droge momenten. Vanmiddag laat de zon zich vanuit het noorden wat vaker zien en er staat een matige tot krachtige wind en het is 15 of 16 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Tempel en Waardenburg. De vertraging is daar 10 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam is even dicht bij Schiphol door een te hoge vrachtwagen bij de Schipholtunnel. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
10: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
13: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
17: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
18: Ik heb hier de biefstuk Bali.
19: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
18: Geniet ervan.
17: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
20: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
21: Yes!
22: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
23: De salderingsregeling stopt.
24: Maar blijven hangen in je drama?
25: Slecht plan.
24: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
25: Goed plan, Zonneplan.
20: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
21: Yes!
26: Chris?
27: Ja?
26: Hoef jij niet te werken vandaag?
27: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
26: Dus, heb je nu...
27: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
26: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
29: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
30: De grootste energieslurpers in huis?
31: Wat kost al die kleding nou echt?
30: Wat heb je nog aan zonnestroom?
32: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
33: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
34: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
0: Ik heb het gisteren al gezegd. Het verhaal van de wedstrijd tussen Suriname en Guatemala voor de Nations League krijgt nog een staartje. Daar zat heel veel racisme in. Ja, en dat racisme blijft nu nog wel heel even door.

0: De Verve uit de categorie klassiekers en de Bittersweet Symphony bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Ja, de sideways van de sporten komen nu aan toe.
1: GPR Sport Radio. Sport Radio. Voetbal update.
0: Er was eerder een voetbalwedstrijd tussen Suriname en Guatemala. Suriname heeft hem nipt verloren. Daar gebeurden heel veel dingen en er zijn weer nieuwe ontwikkelingen sinds gisteravond. Na de racistische geluiden tijdens de wedstrijd Guatemala tegen Suriname ontstond de vraag of Suriname eigenlijk van het veld had moeten stappen. Een van hun spelers had wel al gereageerd en kreeg daarom ook een rode kaart. Hij was ontzettend pissig over al die racistische uitlatingen. En bondscoach Henk Vreese van Suriname vindt dat natuurlijk geen goed idee om van het veld af te stappen. Zijn lijn is, dan geef je uiteindelijk een klein groepje discriminerende mensen de macht om de wedstrijd te kunnen stilleggen.
2: En het is heel lastig, hè, want ik ga niet ontkennen dat een groot aantal van mijn mensen, mijn spelers, het veld af wilden stappen. Maar eigenlijk ook als je daar heel reëel naar kijkt, je bent de grote verliezer. Je wordt gediscrimineerd en dat levert je ook door het reageren daarop ook nog eens een straf op, wat direct gevolgen heeft. Hoogstwaarschijnlijk als ze gaan kijken naar de opstootjes later, kan je nog een keer gestraft worden, omdat ze wellicht zullen optreden naar verschillende spelers van hun, van ons. Dan worden zij eigenlijk één keer gestraft en wij worden drie keer gestraft. En of je daar nou mee eens bent of niet, dat is niet eens zo relevant. Voor ons is het feitelijk zo dat er te weinig mee gedaan wordt en dat je eigenlijk ook sportief gezien, en een deel van de mensen zal vinden dat wij niet moeten reageren, hè, want waar maak je druk om? En een deel van de mensen zal zeggen, ja, je hebt absoluut gelijk. Dus vandaar dat ik ook wat misschien laconiek overkomt. Maar feit is het veel meer dat we er niks aan doen.
0: De Surinaamse Bond heeft inmiddels officieel melding gemaakt van racistische uitingen tijdens de wedstrijd Suriname tegen Guatemala. Het was dus ook een van de spelers van Suriname die echt gereageerd heeft op het publiek en daardoor het veld moest verlaten. Kreeg daardoor een rode kaart. En daarna ontstond natuurlijk de mogelijkheid voor Guatemala om uiteindelijk de hele wedstrijd naar zichzelf toe te kunnen trekken. Gaat zo'n wedstrijd dan opnieuw worden gespeeld? Ik waag dat te betwijfelen. Maar het is weer een van de vele racistische problemen die, nou, we hadden in vorige uur hadden we Coco Gauff. Die is weggegaan naar China, want heeft teleurgesteld over alle racistische uitingen. Ook hier racistische uitingen. Ja, het houdt dus niet op. En dan wordt het steeds lastiger. En ja, je kunt wel zeggen, ik hoor het niet, ik hoor het niet, ik hoor het niet. Maar dat werkt natuurlijk niet. En mensen van kleur, zeg maar, beschimpen, vind ik altijd heel erg raar. Kijk, als het gewoon een voetbalsupporter is die niet houdt van die andere club, ja, dan mag je er wel alles over roepen wat je wil. Vind ik allemaal prima. Maar niet op basis van huidskleur of eventueel seksuele behoeften of wat dan ook. Laat dat dan even buiten beschouwing. Het schijnt allemaal steeds moeilijker te worden om dat soort zaken in goede banen te kunnen leiden. Goed, dat gezegd hebbende sluit ik het daarmee ook weer af. Want tegelijkertijd voel ik heel veel negatieve energie opkomen. En dat kan niet de bedoeling zijn. Beatjes nu, hier is You Win Again.

0: Deze plaat heeft iets sportiefs, hè? De plaat van de Bee Gees. Zeker als je in dit geval zingt You Win Again.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, sport gaat natuurlijk om winnen. Dus vandaar dat deze plaat wel iets sportiefs in zich herbergt. GPR Sportradio, we gaan even kijken naar wat korte sportberichten. We hebben natuurlijk de GP van Singapore. Met tevens ook een sprintweekend. We kijken even naar de tijden waarop er gereden gaat worden. En dat doen we in Nederlandse tijd. Dus morgenochtend om 10:30 hebben wij de enige vrije training van het hele GP-weekend. Dus dat gaat gebeuren met Olaf Mol, die bij mij komt aansluiten en ons minutieus op de hoogte gaat houden van de laatste ontwikkelingen tijdens deze enige vrije training. 2:30 in de middag, sprintkwalificatie, houden we natuurlijk ook voor je bij hier. Zaterdag om 11:00, lekker om de dag mee te beginnen, de sprintrace. En om 3:00 hebben we de kwalificatie voor de eigenlijke Grand Prix van de dag erop. En dat is dan de zondag. En dan om 2:00 zal de Grand Prix worden verreden Nederlandse tijd. Dus de teams krijgen maar 1 training voordat de eerste kwalificatie, en dat in dit geval de kwalificatie voor de sprintrace, gaat plaatsvinden. Pirelli heeft voor Singapore de 3 zachtste compounds meegenomen. De C3, C4 en C5. En door het sprintformat heeft iedere coureur bovendien 12 sets slicks voor het hele weekend in plaats van de 13. Dan nog even het verhaal, en dat gaat over schaatsen. Jannik de Bol wil komend seizoen het wereldrecord op de 500 meter gaan aanvallen. En niet zo voorzichtig ook, zegt hij. Hij zegt dat het moet gaan worden 33,5 seconden. Het wereldrecord van Pavel Kulisnikov, dat staat sinds 2019 op 33,61. De Bol wil eind januari tijdens de wereldbeker in Salt Lake City gaan toeslaan. Hij werd afgelopen seizoen wereldkampioen sprinten, pakte op de Olympische Spelen 2 keer zilver, maar juist het missen van het Olympisch goud, zegt hij, is voor hem nu brandstof geworden om dat wereldrecord te gaan aanvallen. 33,5, onthoud dat. Wielrennen, Dylan van Baarle wordt vandaag geopereerd. Gisteren werd hij tijdens een training in Tiel aangereden door een auto, brak erbij zijn pols. En van Baarle kreeg bij de botsing ook nog een harde klap tegen zijn hoofd te verwerken. Een CT-onderzoek wees gelukkig geen beschadigingen aan zijn schedel of wervelkolom uit. En zijn vriendin, tevens wielrenster Pauline Véran-Prévot, die schrijft dat zijn helm volgens haar zijn leven heeft gered. En dat mag duidelijk zijn, het seizoen is voor Dylan van Baarle alweer voorbij. Ook misschien voor Casper Dolberg, dan heb ik het over voetbal. Die is dinsdag in Denemarken geopereerd aan zijn voorste kruisband. Laat ik het netje zeggen, Casper Dolberg, anders worden sommige mensen boos. Ajax verwacht hem voorlopig niet terug. En voor een kruisbandrevalidatie staat doorgaans 6 tot 9 maanden. Daarmee is het zeer waarschijnlijk dat het seizoen van Casper al voorbij is. Dolberg had juist weer een basisplaats bij Ajax weten te veroveren. Hij stond dit seizoen op 3 goals en 3 assists in 9 wedstrijden. Een triest verhaal. En dan nog een laatste bericht. Gianni Infantino die krijgt mogelijk tegenstand voor zijn benoeming als de baas van de FIFA. De 55-jarige voormalige Zwitserse international Ramon Vega wil zich kandidaat stellen voor het FIFA-voorzitterschap. Vega speelde onder meer voor de Grasshoppers, Celtic en Tottenham Hotspur en stapte na zijn voetbalcarrière de financiële wereld in. Hij is dus gewend om in de pak te lopen. De verkiezing is op 18 maart 2027, volgend jaar dus in Rabat. Politiek interessant, misschien ook de UEFA zoekt nog naar een serieuze kandidaat tegenover Infantino. Tot zover Sport in het Kort bij GPR Sportradio.

0: Heerlijk mysterieuze plaat van Grace Jones uit het midden van de jaren 80.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Slave to the rhythm, hoorde je hem. Vanochtend dit bericht binnengekregen van de FIA. Voor zowel de sprintrace als de Grand Prix van Singapore is een zogenoemde heat index afgekondigd. De officiële weersdienst die verwacht dat de gevoelstemperatuur, de heat index, tijdens de sprint of de race boven de 31 graden zal uitkomen. En dat heeft technisch nogal wat gevolgen. Alle auto's moeten worden uitgerust met het officiële driver cooling system. Een pomp, leidingen en koeling die koud vocht door een speciaal vest laat sturen. Een coureur mag dat vest zelf nog weigeren, maar het systeem moet wel in de auto zitten. Wie het vest niet draagt, krijgt bovendien een halve kilo ballast in de cockpit ter compensatie van het weigeren van zo'n vest. En dan is er ook nog smog. Dat maakt het verhaal nog extra interessant. Singapore kampt met rook afkomstig van zware natuurbranden op Sumatra en Kalimantan. De luchtkwaliteit zat gisteren officieel in de categorie ongezond. De FIA zegt dat de Grand Prix vooralsnog gewoon doorgaat, maar als de situatie verslechtert, kunnen buitenactiviteiten rond het evenement worden beperkt. Ja, dat zijn dan toch weer dingen die weer te maken hebben met het milieu. Here we go again.
2: De spraakmaker.
0: Maar goed, even over dat hele warme. Moet de FIA bij extreme hitte het koelvest voor Formule 1 coureurs verplicht stellen, of moet de coureur zelf mogen bepalen of hij ermee wil rijden of niet? Laat dat eens even aan mij weten. Graag met een eens of oneens. En zet daarbij dan wel een klein stukje motivatie waarom je eens of oneens vindt. Moet de FIA bij extreme hitte het koelvest voor Formule 1 coureurs verplicht stellen, of moet de coureur zelf mogen bepalen of dat hij ermee rijdt? Kom maar door via GPR Sportradio, onze app. Wellicht.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed?
8: Niet relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
14: Let's go for more from Extra Max.
13: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar rijdt het langzaam tussen Zevenaar en Westervoort 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.
20: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport. Rick van Veldhuizen.
9: Wie heeft daar het antwoord op?
22: De spraakmaker.
23: Moet de FIA bij extreme hitte het koelvest voor Formule 1 coureurs verplicht stellen? Of moet een coureur zelf mogen bepalen of hij er wel of niet mee rijdt? GPR.

0: hele werkzame leven vol met rechtwijzingen gezeten. Dus sommige herken ik meteen. Hey, hey, hey, van Veldhuizen. Hey, hey, hey. Ik herken ze wel. Robin Thicke hoorde je en Blurred Lines bij GPR Sportradio. En dan in het kader van...
1: De Spraakmaker.
0: Moet de FIA bij extreme hitte het koelvest voor Formule 1-coureurs verplicht stellen? Of moet een coureur zelf mogen bepalen of hij ermee wil rijden of niet? Dan valt het mij op dat er toch nog best wel heel veel reacties zijn. Zoals deze van Ruben Nijhoff uit Wierden. Ja, verplicht stellen. Als de FIA zelf zegt dat er een hittegevaar bestaat... moet je veiligheid ook niet meer aan de persoonlijke voorkeur van een coureur overlaten.
2: Oké.
0: Ik heb er kennis van genomen, Ruben. Dankjewel. Marieke de Boer zegt, laat coureurs dat zelf bepalen. Ze zijn topsporters en weten echt wel hoeveel hitte ze kunnen verdragen of niet. Joris Hendricks uit Brabant, een coureur die het vest weigert... omdat hij een halve kilo voordeel denkt te hebben... moet je tegen zichzelf beschermen. Veiligheid hoort vooral bovenaan te staan. Oké. Of voorop, zegt hij. Dat is af en toe moeilijk om te lezen. Anita van Lochem, die schrijft... vroeger reden ze toch ook zonder koelvest? Op een gegeven moment haal je met al die hulpmiddelen... juist een deel van die fysieke uitdaging uit de sport.
2: Hey.
0: Grauw naar mijn hart, Anita, dankjewel. Martijn Verschoor, als je cockpit richting de 60 graden gaat... praten we niet meer over een beetje zweten... maar dan hebben we het ook gewoon over een beetje verplichten. Dat is wat er nodig is.
2: Oké.
0: Okay. Nienke van Vliet laat weten... voor mij is vooral die slechte luchtkwaliteit zorgwekkend. Dus niet eens die hitte. Ja, tegen die hitte, zeggen ze, kun je nog koelen. Maar rook adem je gewoon in. Ja, er zijn grote natuurbranden in Indonesië... op Sumatra en Kalimantan. Daar zijn flinke bosbranden. Dat schijnen ze toch wel te merken op Maleisië en dus ook Singapore. En Singapore ligt weer eigenlijk aan de punt van Maleisië. Dat is een stadstaatje, maar die hebben we dan goed last van. Paul Smeets uit Meersen, Limburg, zegt... laat de coureur toch zelf kiezen. Maar laat hem achteraf ook niet gaan lopen klagen. Professionele sport betekent soms zelfs je eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja, daar ben ik zelf wel heel erg van, hoor. Ik weet dat tegenwoordig heel veel mensen toch graag zaken zodanig willen plannen... en organiseren dat er zo min mogelijk risico in zit. Nou, ik hou af en toe van een klein risicootje. Dit is GPR Sportradio. Een goede donderdagmorgen.

in zijn erelijst. Een gat, een merkwaardig gat. En Marina Bay is momenteel ook het enige circuit op de kalender waar Verstappen nog geen Grand Prix tegen heeft weten te pakken. Hij werd eerder meerdere malen tweede. Winnen lukte nooit, maar tweede wel, zie ik. En juist nu komt de Red Bull hier aan na Verstappen's eerste overwinning van seizoen in Maleisië bij de Grand Prix van Bahrein op Sepang. En daarom is de grote vraag, was Sepang een eenmalige uitschieter voor Max Verstappen? Of heeft Red Bull de RB22 eindelijk echt aan de praat weten te krijgen? Verstappen zelf, die matigt en tempert alles en waarschuwt dat Marina Bay op Singapore totaal anders is dan Sepang. Het is langzaam, zegt hij. Het is hobbelig. Er zitten veel korte bochten in. En er is ook nauwelijks ruimte om een fout te mogen maken. Maar ja, dat kan ook weer het voordeel van jezelf zijn als andere fouten gaan maken, om diezelfde reden, zullen we zeggen. Onthoud, dit weekend is het Grand Prix 250... voor een man die wij echt op onze schouders mogen dragen. Zo trots als dat we zouden moeten zijn. Max Verstappen, wie weet gaat hij dit weekend weer doen. Je blijft dat horen hier bij GPR Sportradio.

0: Sabrina Carpenter bij GPR Sports Radio. Goedemorgen. Aan de telefoon hebben wij André van Meerkerk. André, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent iemand die een podcast heeft over judo. Je bent heel erg geïnteresseerd in judo al je hele leven lang. En jij volgt momenteel het WK judo in Baku, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is prima te volgen thuis via livestreams die gewoon structureel voorbij komen.
0: Gelukkig wel, ja. Maar wat is de laatste info die we kunnen melden vanuit Baku?
1: Nou, eigenlijk dat alle dames eruit zijn. We hadden twee dames op de mat vandaag. Sanne van Dijken en Margriet de Voogd tot 70 kilo. En Margriet de Voogd verloor al in de eerste ronde. Eigenlijk een beetje onverwacht. Maar ja, het gebeurt dan wel. Sanne van Dijken, een van de oudere judoka's als het gaat om de dames op de mat. Die had een hele sterke eerste ronde, won. Tweede ronde kwam ze tegen de nummer 1 van de wereld. Daar had ze een 3-2 onderlinge resultaat tegen.

0: En was een beetje, stond heel erg onder druk. Allebei twee straffen, ging de goal scoren in, dus de extra tijd. En uiteindelijk scoorden ze daar een Vasari, dus een half punt. En won ze daarmee de wedstrijd, want dan is de wedstrijd direct afgelopen.
1: Ja.
0: En toen dachten we van, nou ja, dan zal ze in de volgende ronde krijgt ze het makkelijker. Dat is ook wel zo, want ze wint meestal wel van die Spaanse Tsunoda. Alleen, dat was ook een tactisch partijtje waarbij ze een minuut voor het einde een Hugo tegenkregen en die niet meer terug kon halen. Dus nee. ze zijn allebei uitgeschakeld.
1: Teleurstelling toch ook wel, hè? Ik bedoel, ja, misschien ben ik een beetje van de oude stempel. Ik heb zelfs nog Geesink zien judo. Ik heb Wim Ruska nog zelfs live zien judoën. Daarna is natuurlijk Huizinga, meer van dat soort gasten zijn voorbijgekomen. En dat hebben we het over de mannen. Bij vrouwen blijf je dat te hopen. Hoe heet ze ook alweer?
0: Edith Bos.
1: Ja. Dat was natuurlijk ook een dame van groot formaat. Gaan we nog wel een beetje die kant op, of niet?
0: Nou ja, we hebben. Kijk, gisteren werd Joanna Vlieshout vijfde.
1: Mm.
0: Die was in 2024 als 21-jarige wereldkampioen bij de senioren.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een meisje wat gewoon. Die doet gewoon gisteren mee aan de medailles. Dus die is er wel. En in haar gewicht stonden bijvoorbeeld. Vijf meiden die al wereldkampioenschap medailles hadden. Kim Kite, Silva, Abeg Menou, Kayude, Japanse waar ze uiteindelijk van verloor. En dat zijn allemaal meiden die ook al wereldkampioen zijn geworden. Dus dat is gewoon, ja, het is heel sterk en het judo is heel breed. Dus dat is, het is gewoon lastig om boven te komen drijven. En de tijd zal het leren. Ik denk dat we in de komende dagen nog. Eén reële kans hebben op een iemand die echt serieus aan de medailles mee gaat doen. Dat is morgen, zeg ik het goed? Ja, morgen. Simeon Katerina in de klasse onder 100 kilogram.
1: Okay.
0: Die heeft een relatief gunstige loting.
1: Hoop blijven houden voor Nederlands succes op de tatami. Het was me een genoeg om je heel even te mogen spreken. Dankjewel voor de update vanuit Baku. André van Meerkerk en wie weet tot een volgend moment.
0: Dankjewel, jongen.
1: Hoi.

Metallica en Nothing Else Matters bij GPR Sport Radio. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van Koffie en Classics. Maar dan met Ben Liebrand en een nieuwe minimix voor deze week. Dat is morgen tussen 10 en 12. Zometeen tussen 12 en 2 Alexander Stevens. Dit is GPR Sport Radio 24/7. Het laatste sportnieuws en de lekkerste muziek. Morgenochtend om 6 uur nieuwe F1 aan tafel met Rob Verzomeren, Olaf Mol, Frans Verschuur en Frank Evenblij. Check die ook heel even. En natuurlijk met Singapore voor de deur is er nog voldoende om het ergens over te gaan hebben. En dat gaat morgenochtend zeker gebeuren. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne donderdag. Geniet van deze dag voor zover dat kan. Want ja, de herfst heeft wel toegeslagen. Tot morgen!

0: GPR Sportradio. GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Rusland is niet langer alleen een agressor, maar onze vijand. Dat zegt defensieminister Dilan Yeşilgöz. Volgens de minister stelt Rusland de westerse samenleving op de proef en bereidt het zich mogelijk voor op een conflict met de NAVO. De minister vindt daarom dat er haast moet worden gemaakt met het versterken van defensie. Weer een steekpartij op een school in Polen. Een oud-leerling van een basisschool stak een leraar en een conciërge neer. Die laatste overleefde dat niet. De verdachte van 15 is opgepakt. Zijn motief is onduidelijk. Gisteren was bij een school 50 kilometer verderop ook een steekpartij, waarbij 9 gewonden vielen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 doden en ruim 10 gewonden gevallen bij een Russische aanval op 2 bussen. Ook op andere plaatsen in het land, waaronder hoofdstad Kiev, kwamen mensen om het leven bij nieuwe aanvallen. Volgens de Oekraïense president Zelensky wil Rusland de aanvallen op het land verder opvoeren. En mensen die nog achterstallig alimentatietegoed hebben, moeten daar langer op wachten door problemen bij de uitvoerende organisatie. De sfeer is slecht, de werkdruk hoog en de systemen verouderd, zegt staatssecretaris Van Brugge. Haar ministerie heeft nu meer invloed opgeëist, maar dat levert weinig verbetering op. Droge momenten en buien wisselen elkaar af. Ook komt de zon af en toe tevoorschijn. Er staat wat wind en het wordt 15 à 16 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat wel file bij de Lutte, 2 kilometer. A7 Afsluitdijk richting Noord-Holland tussen Brezandijk en Den Oever, 2 kilometer. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert Heijn.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuis in, mooi wonen.
12: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
13: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
15: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio of van Alfa Romeo tot Zeekr,
3: Of van bouwjaar 1900 tot 2026.
17: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
20: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
21: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
23: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
24: Hola, ¿dónde está mi casa?
23: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
24: Paella, paella.
23: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
24: Buenas noches.
23: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
25: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
26: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
27: Wow.
26: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
29: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
30: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
31: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
32: Smakelijk eten in je donderdagmiddag lunch. Het is 12 uur geweest. En Lindsey Vonn, de Amerikaanse skiester, is opmerkelijk genoeg opgenomen in de Amerikaanse selectie voor het komende WK-seizoen. Zo meer.

NTR Sportradio. Je donderdagmiddag met af en toe een zonnetje, maar ook buien bij 16 graden. Het is Lindsey Vonn, de Amerikaanse skiester, die vorig jaar bij de Olympische Spelen natuurlijk die ongelofelijke klapper maakte. Die opmerkelijk genoeg is opgenomen in de Amerikaanse selectie voor het komende WK-seizoen. Inmiddels is ze 41 jaar. Ze maakt deel uit van het A-team. En dat ondanks dat ze momenteel herstellend is van een blessure. En dat heeft alles te maken natuurlijk nog steeds met de naweeën van die Olympische Spelen. De Amerikaanse Skibond heeft in totaal 17 skiers geselecteerd voor deze competitie. En de opname daarin van de ervaren Lindsey Vonn in de ploeg wordt toch gezien, logischerwijs, als een grote verrassing. Maar het toont wel het vertrouwen van de bond in haar herstel en de toekomstige prestaties op de piste. Het is vandaag donderdag. In het WEC, het World Endurance Championship Racing, zal Alex Quinn in 2027 als coureur uitkomen voor het team van Peugeot. Dat heeft de fabrikant aangekondigd. Heeft gezegd dat hij, de huidige testcoureur dus, Alex Quinn, mag je ook zeggen, wordt gepromoveerd naar het Hypercar-team. En deze stap is onderdeel van een grotere herschikking binnen de coureurselectie van de Fransen. Voor Quinn betekent de promotie een belangrijke stap in zijn carrière, waarbij hij de kans krijgt om op het hoogste niveau van het lange afstand racen, het WEC, het World Endurance Championship, te kunnen strijden voor een fabrieksteam. En dat fabrieksteam is dus Peugeot, volgend seizoen in 2027. Als we dan toch even in de hoek zitten van de autosport. In de Formule 1 heeft de FIA, de overkoepelende organisatie, haar onderzoek naar de chaotische openingsfase van de afgelopen Grand Prix in Maleisië, de Grand Prix van Bahrein, afgerond. De FIA heeft voorafgaand aan de race in Singapore een verklaring uitgegeven, dat was hedenochtend, waarin maatregelen worden aangekondigd. De chaos ontstond op het circuit van Sepang toen een groot deel van het veld stilviel achter de safety car. De nieuwe maatregel moet dat dus zien te voorkomen, maar ook dergelijke incidenten in de toekomst moeten zien te worden voorkomen en de veiligheid van de sportiviteit van deze autosport moet gewaarborgd blijven met de nieuwe regels volgens de FIA. Wat die regels precies inhouden, daar duiken we straks nog even in. Het is de donderdagmiddag lunch. Wij zijn GPR Sport Radio.

0: VPR Sportradio, Shack Attack en Watching You. Je donderdag lunch. En Loek Hartog, de autocoureur, heeft een bijzonder geschenk ontvangen voor zijn heldendaad vorige maand. Toen hij uit een gecrashte en brandende auto een bewusteloze coureur trok, Ollie Milroy. Loek Hartog, de Nederlandse coureur, kreeg namelijk een cadeau van Ollie Milroy in de vorm van een Rolex. Ja, Loek redde hem uit een brandende auto in Shanghai. En de twee coureurs hebben door het incident logischerwijs een bijzondere band nu. Loek Hartog toonde zich dankbaar voor dit cadeau, dit peperdure horloge, dat nu symbool staat voor de dankbaarheid van Milroy na de levensreddende actie van Loek op het circuit. Op de achterkant staat dan ook te lezen: Loek, dank je wel. Basketballer Rink Mast heeft zijn officiële debuut gemaakt voor de NBA-club Indiana Pacers in Amerika. De Nederlander kwam 5 minuten in actie tijdens een voorbereidingswedstrijd op het nieuwe seizoen tegen de Minnesota Timberwolves. Met zijn eerste speelminuten treedt Rink Mast in de voetsporen van de eerdere Nederlandse spelers in de toch wel prestigieuze Amerikaanse competitie. Het nieuwe NBA-seizoen, waarin hij hoopt op meer speeltijd, gaat later deze maand van start. Dat zal zijn 20 oktober. De trainer van Bayern München, Vincent Kompany, zal een prestigieuze prijs in ontvangst mogen nemen. De coach krijgt namelijk de Beierse Sportprijs 2026. Hij wordt geëerd voor zowel zijn sportieve prestaties met de club als voor een speech die hij hield tegen racisme en uitsluiting. De toekenning van de prijs onderstreept natuurlijk de maatschappelijke impact die hij heeft naast zijn werk op het voetbalveld. De ceremonie voor de uitreiking van deze onderscheiding aan hem zal op een later moment plaatsvinden.
1: GPR.

BNR Sportradio. Het is je donderdagmiddag tijdens de lunch. We gaan richting half 1 zoetjes aan. Het is vandaag ook de dag dat ik je straks even wijs op onze podcast Autosport aan tafel. Rick Winkelman praat namelijk met Rinus Fieke. Ja, ons talent in de IndyCar. En morgen staat er weer een nieuwe aflevering klaar van Formule 1 aan tafel. Ook niet heel onbelangrijk. Het is vandaag deze donderdag een dag waarop de zon kan schijnen, maar in grote delen van het land is het ook bewolkt. Dus de zon komt er af en toe aan te pas, maar niet overal. Daarnaast zijn er ook buien, is er kans op neerslag en is de temperatuur vandaag rond de 16 graden. Op zich een prima dag om buiten te sporten, maar je kan nat worden. Morgen eigenlijk hetzelfde weerbeeld, maar dan nog meer bewolking en meer kans op regen. En de temperatuur morgen zal tussen de 14 en 18 graden liggen. Je donderdagmiddag lunch met Texas Nu en Inner Smile hier bij GPR Sportradio.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: De grootste energieslurpers in huis?
14: Wat kost al die kleding nou echt?
15: Wat heb je nog aan zonnestroom?
16: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
12: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
21: Ah, hier kan het.
20: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
22: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, eet smakelijk voor straks.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Ja.
0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het.
3: Keukenloods.nl.
4: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's, dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
7: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
8: GPR Sportradio. Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens doe je er 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A7 Den Oever-Heerenveen bij Kornmerdenzand.
8: GPR Sportradio.
10: De Sound of Sport.
8: Alexander Stevens.
11: De Nederlandse Victoria Polova. Voetbalster is momenteel de uitblinker bij Tottenham Hotspur. De Nederlandse international is topscorer in de Engelse competitie. Gaan we zo meteen wat verder induiken.

VPR Sportradio, je donderdagmiddag met een zonnetje wat er af en toe maar aan te pas komt. Voor de rest veel bewolking en kans op wat regen. De Nederlandse Victoria Polova, voetbalster, is momenteel de uitblinkster bij haar club Tottenham Hotspur in Engeland. Sterker nog, ze is momenteel topscorer in de Engelse vrouwencompetitie. En die sterke prestaties volgen op een persoonlijk zwaar seizoen. Een seizoen waarin ze haar moeder verloor en ze bij haar vorige club Arsenal eigenlijk ook te weinig aan spelen toekwam. Er is dus een kentering momenteel, want Polova gaf in een interview aan dat haar moeder een belangrijke rol speelde in haar keuze om een nieuwe club te zoeken. En daar is ze dus nu sportief gezien volledig opgebloeid. Ze is blij dat ze dat in ieder geval nog met haar moeder kon delen. Victoria Polova dus, momenteel in Engeland bij Tottenham Hotspur, de beste topscorer in de Engelse vrouwencompetitie. Coureur Thierry Vermeulen. Ja, inderdaad, zoon van, en dan hebben we het, de zoon van de manager van Max Verstappen. Die heeft kort voor de seizoensfinale van de DTM een voetblessure opgelopen. Hij komt uit voor het team van Emile Frey. Frey, mag je ook zeggen. Hij liep de blessure op na een recente overwinning. En door dat ongemak in zijn deelname aan de laatste raceweek van het seizoen in de DTM op het circuit van Hockenheim onzeker geworden. Thierry zal de komende dagen moeten gaan kijken of hij fit genoeg is om zijn stoeltje te bezetten, of dat hij hem uit handen zal moeten geven. En dat in deze belangrijke slotfase van het kampioenschap in de DTM. Of hij het gaat redden, daarvan houden we je op de hoogte. Thierry dus, zoon van Raymond Vermeulen. Dat even voor alle duidelijkheid, de manager van Max Verstappen. Er is natuurlijk veel te doen over tennis, want Talon Griekspoor is al in de eerste ronde van het Masters toernooi in Shanghai uitgeschakeld. Hij moest zijn meerdere erkennen in de Rus Kotov. De wedstrijd duurde 90 minuten en eindigde in een nederlaag voor Talon Griekspoor in 2 sets. Die setstanden waren 4-6 en 6-7. Na een tiebreak die werd verloren met 7-4 kon die naar huis. En daarmee komt er voor Talon Griekspoor snel een einde aan zijn deelname aan dit toch wel prestigieuze toernooi in China. Het is je donderdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio Dua Lipa. Langzaamaan gaan we richting 1 uur op je donderdagmiddag. Een nieuwe aflevering van onze podcast Autosport aan tafel staat online. Staat online? Nee, het is online, Alex. De podcast Autosport aan tafel wordt altijd opgenomen in het hoofdkantoor van de KNAF. De Autosportfederatie in Houten. Rick Winkelman is de gast hier. En hij heeft deze week aan tafel Rinus Vike, de Nederlandse IndyCar-coureur. En ze gaan behoorlijk diep in gesprek over zijn carrière. Ik zal hem even checken. Interessante podcast. Je kan hem beluisteren bij ons in de app of op de website. En je kan hem ook bekijken als videocast in de Kijk-app voor je smartphone of tablet of ander device. Dat is gratis. Kan je alles volgen. Het is vandaag tijd voor de 110e Gran Piemonte. Oftewel wielrennen in Noord-Italië. De koers gaat over 185 kilometer van Asti naar Bra. Onderweg hebben ze 10 beklimmingen, de mannen, waaronder de Manera, de Trecunai en de Rodino. Waarna La Mora in de finale 2 keer wordt beklommen. Dat wordt een zware. De officiële start is inmiddels geweest. De mannen zijn inmiddels een klein uur onderweg en rond 4:30 verwacht men de aankomst in Bra. Dan weet je dat alvast. Straks de aankomst wordt natuurlijk live gevolgd hier in het programma van onze eigen Twan van Peperstraten. Live tussen 4 en 7. En dan kan je zeker even worden bijgepraat over deze koers. Die wordt verreden in Italië. GPR.

VPR Sportradio, je donderdagmiddag richting 1 uur... en de invoering van een nieuw weekendformat in de MotoGP... is een aanloop naar de Grand Prix van Indonesië in de MotoGP. Dit weekend een gespreksonderwerp onder de coureurs. Gisteren maakte MotoGP bekend dat de weekendindeling... vanaf volgend seizoen wordt aangepast. De belangrijkste wijziging is de komst van een aparte kwalificatiesessie voor de sprintrace. Ja, en dat zorgt voor verdeeldheid onder de coureurs. Gaan we straks nog even induiken hier bij GPR Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De geweldsuitbarsting in Overasselt van vorige maand heeft de gemeente al honderdduizenden euro's gekost. De forse rekeningen zijn onder meer voor het sluiten van woningen en het invoeren van cameratoezicht. De gemeente wil dat het Rijk meebetaalt, omdat de problemen volgens haar het hele land aangingen. Na afloop van de pro-Palestina-demonstratie gisteravond in Amsterdam zijn bij het stadhuis ramen vernield en met rode verf teksten gespoten. Burgemeester Halsma zegt dat de gemeente aangifte heeft gedaan. Vernielen heeft niks met demonstreren te maken, zegt ze. Ze was ook boos om het bejubelen van Hamas tijdens de betoging. Het gaat nog lang duren voordat het Openbaar Ministerie de achterstanden door de hek van vorig jaar heeft weggewerkt. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport. Het OM greep meteen in door alle systemen offline te halen, maar die bleken sowieso niet goed beveiligd. Daar is nu van alles aan gedaan, maar er moet nog heel veel gebeuren. En in Londen is een 24-jarige man die voor de Britse marine werkt opnieuw opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar ook al in hetzelfde onderzoek. Hij wordt ervan verdacht dat hij geheime informatie heeft verzameld en gekopieerd. Volgens Britse media deed hij dat voor Rusland. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt 15 of 16 graden bij een frisse noordwestenwind. Vanavond komt nog een enkele bui voor.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7.000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl. Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
20: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
21: Alle verf super voordelig.
22: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
23: Let op. Geld lenen kost geld.
24: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
25: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
25: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
28: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
29: Simyo.
1: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
30: Smakelijk eten, 1 uur geweest tijdens de lunch. We gaan even naar Azerbeidzjan, want daar zijn Sanne van Dijk en Margit Voogd uitgeschakeld op het WK judo in de klasse tot 70 kilogram. Zo direct de details.

0: Yo, met de Kaiser Chiefs en Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Er is trouwens ook een vogel vernoemd naar deze plaat. Dat is de Ruby, Ruby vogel. Maar dat even terzijde. Wat een flauwe grap. Het is donderdagmiddag. Smakelijk eten. De zon schijnt geregeld, maar er zijn toch ook nog buien. De temperatuur ligt rond de 16 graden. Ik zei het net al, in het judo, met name het WK judo in Azerbeidzjan, in Baku, de hoofdstad, zijn Sanne van Dijk en Margit de Voogd uitgeschakeld. Vroegtijdig zelfs, in hun klasse tot 70 kilo. Het is de vijfde dag daar en daar verloor dus Van Dijk. Van Dijk in de derde ronde van de Spaanse nummer 3 van de wereld. Ja. De Voogd liet zich in de eerste ronde verrassen door de Zwitserse nummer 18 van de wereld. Ja, en die twee resultaten zorgen ervoor dat ze naar huis mogen. Ja, de 31-jarige Van Dijk had in de tweede ronde nog wel de Kroatische nummer 1 van de wereld verslagen. Maar dat mocht niet baten. En uiteindelijk zegt ze dat ze teleurgesteld is in haarzelf. Ze zegt, ik werd na anderhalve minuut in een onbreekbare houtgreep gelegd. En daarmee bewees ze zichzelf dus ook een slechte dienst. Niet alleen zal ze een val gaan maken op de wereldranglijst, ook zal ze in de strijd om een ticket voor de Spelen in 2028 niet inlopen op Van Dijken. Ja, dus dat zijn de resultaten daar in Azerbeidzjan, in de hoofdstad Baku, tijdens het WK judo, als het gaat over de Nederlandse dames tot 70 kilo.
1: GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je donderdagmiddag lunch met een zonnetje tussen de buien door. Het is 16 graden vandaag. Sinds Bernard Arnault, dat is de eigenaar van Louis Vuitton Moët Hennessy, het luxueuze merk waaronder heel veel luxe merken vallen, eigenaar is geworden van Paris FC, gaat het steeds beter met die voetbalclub in Parijs. Het is namelijk zo dat niet Paris Saint-Germain, maar Paris FC momenteel de hoogst genoteerde club is in de Franse competitie, de Ligue 1. Ja, en ook in Frankrijk gaat dit weekend het clubcompetitievoetbal weer verder. En als de voortekenen niet bedriegen, maakt Paris FC juist de ambitie sneller waar dan Paris Saint-Germain. Het is bijzonder wat daar gebeurt. Met name door de financiële injectie van Bernard Arnault gaat het dus goed. Afgelopen seizoen eindigde Paris FC knap op een 11e plek. En nu werpt het zich na een goede seizoenstart zelfs op als een kandidaat voor Europees voetbal. En misschien zelfs Champions League. Met 11 punten uit de eerste 5 duels. Onder meer verkregen door Olympique Marseille thuis te kloppen. En Olympique Lyon op 0-0 te houden, staat Paris FC momenteel zelfs 3 punten hoger dan Paris Saint-Germain. Ja, die hebben ook wel een beetje een valse start dit seizoen. Stip aan de horizon is natuurlijk die Champions League deelname. Die komt in één keer een stukje dichterbij. En benieuwd of het ze gaat lukken om boven Paris Saint-Germain, misschien wel de beste club binnen Europa, te eindigen in de Ligue 1-competitie. Maar de competitie is nog lang. Hij is pas net begonnen. We houden het voor je in de gaten. Het Franse voetbal. Ook hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Morgen start officieel het Formule 1 raceweekend in Singapore. Dat is een sprint raceweekend. Reden te meer natuurlijk om morgenochtend je favoriete Formule 1 podcast te checken. Want daarin wordt uiteraard vooruitgeblikt naar dit raceweekend. Morgenochtend vanaf 6 uur is hij er weer. F1 aan tafel. Wie zit er erbij? Rob van Someren, de radio-dj. Olaf Mol schuift aan, de Formule 1 commentator. En autosportteambaas Frans Verschuur. Presentatie in handen van Frank Evenblij. Het is ook nog eens jouw kans op een volle tank brandstof voor je auto. Maar wil je alles weten over komend sprintweekend in Singapore? Zeker even checken. Zorg ervoor dat je je automatisch abonneert. Je kan trouwens ook kijken, hè, als videocast ernaar. Je vindt hem op kijk.nl. Vandaag schijnt de zon geregeld, maar niet te vroeg juichen, want er zijn ook buien. De bewolking is er en er kan dus neerslag uitvallen. De temperatuur is fris, 16 graden. En morgen liggen de temperaturen ongeveer hetzelfde. Morgen is er nog iets meer bewolking en meer kans op regen. Langs maan gaan we richting de herfst dus. Je donderdagmiddag lunch, smakelijk eten. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje!
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
14: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
15: Honda, the power of dreams.
16: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
21: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
23: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
24: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
25: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
26: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
25: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
0: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
27: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
28: GPR Sportradio. Verkeer.
29: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En de A15 Gorkum-Nijmegen ben je een kwartier langer onderweg tussen Tiel-West en Ochten. Het staat 5 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.
28: GPR Sportradio.
30: The Sound of Sport.
28: Alexander Stevens.
31: Goedemiddag. In het honkbal zijn de New York Yankees op een bizarre manier uitgeschakeld in de playoffs van de Major League Baseball. Zo direct hier de details.

GPS Sportradio, smakelijk eten tijdens je lunch met Robbie Williams op je donderdagmiddag met af en toe een zonnetje tussen de buien door bij 16 graden. Ik zei het net al, in het honkbal zijn de New York Yankees echt op een bizarre manier uitgeschakeld in de playoffs van de Major League Baseball gisteren. Tijdens de beslissende wedstrijd, dat was tegen de Houston Astros, leek een speler van de Yankees een home run te slaan, maar een eigen fan ving de bal voortijdig. Hierdoor werd de slag ongeldig verklaard en de actie van de supporter kostte zijn team de voorsprong en uiteindelijk de wedstrijd, waardoor de Yankees niet verder komen in de strijd om de titel. Ja, dan voel je je toch een beetje lullig als je als fan daar zit te kijken en iets doet wat jouw team uiteindelijk dus de overwinning kost. We gaan even naar Formule 1 dit weekend. Het raceweekend in Singapore. Een sprintraceweekend. Hier alles live te beluisteren. Dan weet je dat alvast. De eerste vrije training en updates. Dan hoor je Olaf Mol in de reguliere uitzendingen. Maar in ieder geval hebben we voor jou de sprint. De sprintkwalificatie natuurlijk. De gewone kwalificatie. En natuurlijk niet te vergeten de race die in zijn geheel hier live en integraal te volgen zijn. Coureur Valtteri Bottas in de Formule 1 heeft toch wel op een bijzondere wijze de Grand Prix van Singapore voorbereid. Want na het laatste raceweekend, dat was in Maleisië, is hij op de fiets gestapt en fietste 400 kilometer van Maleisië, het vorige circuit, naar Singapore. Ja, en hij heeft spannende momenten meegemaakt onderweg op de fiets. Onder andere toen hij in het donker over een grote hagedis moest springen die de weg blokkeerde. En ondanks de schrik bij Valtteri is hij na die lange tocht veilig aangekomen in Singapore. En daarmee bereidt hij zich toch een beetje conditioneel voor op het raceweekend wat aanstaande is. Op de fiets dus. Ja, volgens mij rijden er gewoon bussen, hoor. GPR Sport.

0: VPR Sportradio met, zoals ze hem in Frankrijk noemen, E. Giron. Het is tijd om even bij te praten over het WK Judo, wat in Azerbeidzjan plaatsvindt. Daar heeft namelijk Joanne van Lieshout gisteren naast een medaille gegrepen. Ze kon nog zilver halen daar in Azerbeidzjan, maar ze verloor van een Mongoolse in de strijd om het brons in de gewichtsklasse tot 63 kilo. Ja, dat is zuur, want ze kwam er aan het begin van de wedstrijd niet aan te pas. De Brabantse kreeg al snel 2 straffen vanwege passiviteit en in de slotminuut werd ze op haar zij gelegd. Achteraf, bij de NOS, zei ze er het volgende over.
1: Nou ja, allereerst natuurlijk gewoon heel erg balen. Als je hier komt, ga je natuurlijk voor het hoogst haalbare. En het liefst voor medaille. En dat zat er vandaag helaas net niet in. Maar daarnaast zit er eigenlijk ook gewoon heel veel... Ja, sta ik hier ook wel met een heel trots gevoel. Hoe ik hier heb gestaan. En dat het dan nu net de verkeerde kant opvalt. Dat is gewoon echt heel erg balen.
0: Je hoorde Joanne van Lieshout, de Nederlandse judoka die uitkomt in de klasse tot 63 kilogram. Het is GPR Sportradio en op de club de Campo Villa de Madrid begint vandaag het Open de España. We hebben het dan over golf. Het toernooi maakt deel uit van de DP World Tour en loopt tot en met aanstaande zondag. Er wordt gespeeld op de zwarte baan van het Madrileense complex. Voor de winnaar, ja, liggen er naast de zegen van het toernooi ook belangrijke punten voor de race to Dubai en een kwalificatieplekje voor de Open gereed. Maar dan moet je wel winnen. Wie dat gaat worden, we volgen voor je op de voet wat er gebeurt in Spanje.

0: GPR-sportradio, je donderdagmiddag richting 2 uur... met af en toe een zonnetje tussen de buien door bij 16 graden. En Indonesië? In Indonesië op het Pertamina Mandalika circuit begint komende nacht het MotoGP-weekend van Indonesië. De eerste vrije training van de Moto3, Moto2 en MotoGP vallen nog binnen deze dag, hè? Officieel 3 uur vannacht de training van de Moto3. Om 3:50 vannacht de Moto2 en om 4:45 de MotoGP-training. Dat zijn tijden dat je echt 's nachts niks beters te doen moet hebben. Wil je dat volgen? Wil je morgenochtend nog een beetje fris op je werk arriveren? Zou ik aanraden om het gewoon achteraf even te bekijken. Maar laten we eerlijk zijn, morgenochtend hier in de ochtendshow bij Ronald van der Geer ga je vast en zeker een update horen. Dan weet je automatisch, als je morgenochtend in de auto zit, hoe die vrije trainingen daar in Indonesië zijn verlopen. Meer over sport, zo dadelijk ook na 2 uur hier. Het tweede deel van je middag hier met Nout van Sommeren.
1: GPR Sportradio. GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Defensieminister Yezhugus wil andere EU-landen oproepen om meer geld en middelen te leveren aan Oekraïne. Dat gaat een zware winter tegemoet, zegt ze. Yezhugus doet een beroep op andere landen omdat ons land volgens haar al eerder geld voor steun naar voren heeft gehaald. Onder meer DENK en PVV zijn sceptisch. Het dodental door een Russische aanval op 2 bussen in het oosten van Oekraïne is opgelopen naar 30. 18 mensen raakten gewond. Ook bij aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen doden, waaronder kinderen. President Zelensky herhaalde zijn oproep om meer defensiesteun, nu Rusland zijn land steeds intensiever aanvalt. Er zijn opnieuw bekladdingen met hakenkruizen gevonden in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. Volgens de gemeente gaat het om andere plekken dan eerder deze week, toen er ook al op ruim 30 plekken hakenkruizen en Israëlische vlaggen met een hakenkruis in plaats van de Davidster werden gevonden. Alle plekken zijn inmiddels schoongemaakt. En in het Belgische Luik geldt een samenscholingsverbod nadat protesten van scholieren tegen onderwijsbezuinigingen in geweld uitmondden. Ze werden ramen van scholen ingeslagen, meldt VRT. De protesten zijn voor een deel overgewaaid uit Frankrijk, waar sinds eind vorige maand scholieren demonstreren tegen onder meer te grote klassen en het lerarentekort. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar af. Vanuit het noorden wordt het steeds droger en schijnt vaker de zon. Het is een graad of 15 à 16 en vanavond nog een enkele bui.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Een kwartier extra op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. En de N302 Lelystad richting Harderwijk tussen de N305 en Harderwijk. Een kwartier vertraging.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Een klant, een leverancier, nog een klant.
9: Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
18: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Is dit het?
2: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
1: Hey, dit is het.
2: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik niet.
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
12: Goedemiddag, inmiddels 2 uur geweest, is donderdag de 8e. Ik zet je sportieve middag voort met onder andere voetbalnieuws, ook MotoGP en we blikken terug op het WK Judo van vandaag. Dat zo direct.

0: GPR Sportradio op deze donderdagmiddag. Het is 2 uur geweest. Ja, bij judo wachten de Nederlandse judoka's nog altijd op de eerste medaille bij de WK in Baku. Vandaag werd Sanne van Dijken uitgeschakeld in de 8e finales van de klasse tot 70 kilo. De bronzen medaillewinnares van vorig jaar verloor van de Spaanse Aitsunoda Roustan. Ook Margit de Voogd redde het niet in dezelfde gewichtsklasse. Na vijf dagen staat de Nederlandse ploeg in Azerbeidzjan daardoor nog altijd met lege handen. Ja, en is toch een beetje de hoop gevestigd op de resterende dagen die nog gaan komen. De NOS sprak met Margit de Voogd na haar vroege uitschakeling op de WK in Azerbeidzjan.
1: Ik sta op de mat tegen een meisje waarvan ik weet dat ik... Het is gewoon een vervelend meisje, daar moet ik op blijven letten. Kom in de Waza, ik maak een foutje. En dat wordt op dit niveau gewoon gelijk afgestraft. Op de mat gebeurt er natuurlijk van alles. Ik weet, vooral ook in het Newaza, ik moet opletten. Ja, je maakt net 1 foutje en dan... Ja, je ziet het. Het is gelijk klaar. Ik was er klaar voor. Ik voelde me fit. En ik had wel het gevoel dat er van alles kon gebeuren vandaag.
0: Ja, zo kan 1 klein foutje dus de uitschakeling op het WK judo betekenen. Jorde Margit de Voogd, die dus vandaag uitgeschakeld is op het WK judo. Komende dagen gaat het WK dus verder. Wij houden je ervan op de hoogte. En hopelijk dus met goed nieuws voor de Nederlandse judoka's, dat ze toch nog een medaille mee naar huis toe kunnen gaan nemen. Dan even iets heel anders. In het voetbal is niet Paris Saint-Germain, maar stadsgenoot Paris FC momenteel de hoogst geclasseerde club uit de Franse hoofdstad. Wanneer de Ligue 1 komend weekend wordt hervat, verdedigt de club een verrassende positie bovenaan de ranglijst. De opmars van de ambitieuze buurman van Paris Saint-Germain zorgde voor een nieuwe dynamiek in het Franse topvoetbal. De club hoopt de sterke seizoenstart de komende periode een goed gevolg te kunnen geven en zich definitief te mengen in de strijd om de bovenste plaats. Het gaat dus lekker bij Paris FC, daar in Parijs, zeg maar. Ze staan hoger dan Paris Saint-Germain. Dat gebeurt ook niet vaak, zeg maar. Dus dat is al een overwinning op zich, volgens mij, voor de club. Zo dadelijk nog veel meer sport. Gaat met je hebben onder andere over de MotoGP dit weekend in Indonesië. En toch wel topper Marc Marquez, die serieus meedoet voor de titel dit jaar, die pleit voor eenheid onder de coureurs. Hoe die dat wil bereiken, dat ga je zo horen hier bij GPR Sportradio.

Sport Radio met de Bee Gees, Paying the Price of Love. Het is donderdag 8 oktober. Coureur Marc Marquez is van mening dat de MotoGP-rijders hun krachten moeten bundelen. Naar aanleiding van de oneenigheid over het nieuwe raceformat voor volgend seizoen pleit hij voor een commissie die de belangen van de coureurs vertegenwoordigt. Volgens Marquez kan zo'n verbond, vergelijkbaar met de situatie in de Formule 1, zorgen voor een sterkere stem vanuit de rijders. Hij verwacht dat de coureurs uiteindelijk zullen samenkomen om hun gezamenlijke invloed binnen de sport te vergroten. Ja, in de Formule 1 heb je al zoiets, hè? De Formula 1 Drivers Association, met volgens mij George Russell als voorzitter. Maar die hebben dat daar dus al. En Marc Marquez pleit daar dus ook voor in de MotoGP. Ik denk dat een goede zaak is. Ik wens hem succes daarbij. MotoGP trouwens dit weekend in Indonesië. En vannacht de eerste trainingen. Om 3:00 vannacht de vrije training van de Moto3. Om 4:10 vannacht Nederlandse tijd de vrije training van de Moto2. Daar waar Colin Feijer en Zonta van der Goorberg in uitkomen. En om 4:15 morgen vroeg de vrije training in de MotoGP. Dit gehele weekend houden je natuurlijk ook op de hoogte van de verrichtingen daar in Indonesië tijdens het MotoGP weekend. En in het bijzonder natuurlijk Colin Feijer, die weer meedoet na zijn schouderblessure, en Zonta van der Goorberg, die dus samen uitkomen in de Moto2. Dan nog even wat anders. In het voetbal heeft AZ het afgelopen boekjaar een netto winst van 12,2 miljoen euro geboekt. De club uit Alkmaar zag de financiële buffer daardoor flink groeien. De goede cijfers zijn mede te danken aan de gestegen inkomsten uit transfers. Het eigen vermogen van de bekerwinnaar is door de winst toegenomen tot een totaal van 93,1 miljoen euro. Ja, en hiermee verstevigt de club zijn gezonde financiële positie in het Nederlandse profvoetbal en kan het met vertrouwen dus naar de toekomst kijken. Zo dadelijk meer sport, zoals je van ons gewend bent. Formule 1. Ik heb het net al een beetje over gehad, hè, over de Formula 1 Drivers Association. Daar gaan we het zo dadelijk niet over hebben. Maar wel over Kimi Antonelli, de kampioenschapsleider. Wanneer kan die nou op papier die wereldtitel pakken? Nou, dat hebben we voor je uitgezocht en hoor je zo hier bij GPR Sport Radio.

Radio met Ella Langley. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar er vallen ook buien. Het is zo'n 16 graden. Ja, ik ging eerder vanmiddag eventjes de hond uitlaten in mijn t-shirtje. Maar dan merk je toch wel, oh ja, de zon schijnt, maar de temperatuur is wel flink omlaag gegaan. Ja, 16 graden dus vanmiddag. De noordwestenwind die is matig en aan zee op het IJsselmeer zelfs krachtig. Windkracht 6. Dus dat doet ook wat koeler aan, zeg maar. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Formule 1 nieuws voor je, want we hebben uitgezocht voor je. Kimi Antonelli kan over 2 weken al wereldkampioen worden in de Formule 1. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin heeft de Italiaan zijn eerste kans om de titel veilig te stellen. Om dit te realiseren moet hij komend weekend tijdens de race in Singapore minimaal 16 punten meer scoren dan zijn naaste concurrent George Russell. Ook Lewis Hamilton is nog in de race voor het kampioenschap, maar zijn achterstand is aanzienlijk, dus die kans is niet zo heel groot. Maar over 2 weken kan hij dus al wereldkampioen worden. Volgens mij is het dan ook de jongste wereldkampioen ooit, 19 jaar, Kimi Antonelli, de rijder bij Mercedes. En ik moet zeggen, ik gun het hem ook wel. Als Max Verstappen het dan toch niet meer kan worden, dan maar Kimi Antonelli. Dit weekend dus de race in Singapore op het Marina Bay Street Circuit. Ik moet wel goed zeggen. Het is een sprintweekend, dus morgen staat de enige vrije training en de sprintkwalificatie op het programma. Zaterdag volgen dan de sprintrace en de kwalificatie voor de race op zondag. Ja, door het sprintformat hebben de teams dus maar 1 training om de auto's af te stellen voor de rest van het weekend. Zondag wordt dus de Grand Prix over 62 ronden verreden op het stratencircuit. En die race die begint om 2 uur en is hier bij GPR Sportradio live te volgen met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
0: De laatste keukentrends? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: De grootste energieslurpers in huis?
13: Wat kost al die kleding nou echt?
12: Wat heb je nog aan zonnestroom?
14: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
15: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
20: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar heb je een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. En op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam heb je bij de Zuurhofbrug een half uur tijdverlies. Er staat nu 5 kilometer file.
19: GPR Sportradio.
21: De Sound of Sport.
19: Nout van Sommeren.
22: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. Zo dadelijk meer over Marianne Vos. Zij hoopt op succes op het WK Gravel. En meer over skiester Lindsey Vonn. Zij maakt

GPR Sportradio op deze donderdag. Het is 8 oktober en dat is de verjaardag van oud-wielrenster Annemieke van Vleuten. Ja, wat heeft ze eigenlijk niet gewonnen? Ze won in 2017 en in 2018 het wereldkampioenschap tijdrijden. In 2019 en 2022 de wereldtitel op de weg. In 2021 werd ze ook kampioen tijdrijden in Tokio. Olympisch kampioen wel te verstaan. Ze werd 6 maal Nederlands kampioen. 4 maal in de tijdrit in 2012 op de weg. En in 2017 won ze ook nog een keer het NK Mountainbike. Dat en nog veel meer heeft ze gewonnen. Annemieke van Vleuten dus. Ze is vandaag 44 geworden. Over wielrennen gesproken. Marianne Vos hoopt haar seizoen mooi af te sluiten op het WK Gravel. De 39-jarige Nederlandse renster kende een zwaar jaar door blessures en persoonlijke omstandigheden. Desondanks aast ze op een goed resultaat tijdens het wereldkampioenschap dat komend weekend plaatsvindt in Australië. Vos wil het wielerjaar met een positief gevoel beëindigen en ziet het WK als een uitgelezen kans om haar seizoen alsnog glans te geven met een sterke prestatie. Nou, we houden het nauwlettend voor je in de gaten. Dit weekend het WK Gravel in Australië. Je hoort er alles over hier bij GPR Sportradio. Iets anders, het skiën. Lindsey Vonn die is zeer verrassend opgenomen in de Amerikaanse selectie voor het komende wereldbekerseizoen. De 41-jarige Vonn liep slechts 7 maanden geleden een gecompliceerde beenbreuk op tijdens de winterspelen in Milaan. Dat verschrikkelijke beeld, hè, dat daar ten val kwam en hoe ze terecht kwam. Nog rillingen over mijn lijf als ik eraan terugdenk. Maar haar snelle terugkeer in het A-team, dat uit de 17 skiers bestaat, is opmerkelijk. Het is nog onduidelijk wanneer de viervoudige winnares van de Algemene Wereldbeker haar daadwerkelijke rentree in de sneeuw zal maken. Maar haar opname in de selectie is in ieder geval een belangrijke stap voorwaarts. Dat dus over Lindsey Vonn. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Wat ik heb is onder andere basketbal. Rienk Mast die heeft zijn officiële debuut gemaakt voor de Indiana Pacers. Daarover zo meer hier bij GPR Sport.

GPR Sportradio met Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off. Nee, laat ze maar lekker aan, want de temperatuur is flink naar beneden gegaan. 16 graden is het. Zonnetje doet wel regelmatig mee, maar er vallen ook buitjes deze middag. En een stevig windje is er opgestoken.

0: Amerika in het basketbal. Maar we hebben nog een Nederlander die erg succesvol is in Amerika, in de IndyCar. Ik heb het over Rinus van Kalmthout, oftewel zoals de Amerikanen hem noemen, Rinus VK. En hij is deze week de gast bij Rick Winkelman in de podcast Autosport aan tafel. En dit is er onder andere besproken.
1: Dan heb je gewoon een goed seizoen gehad bij Junkers Hollinger. Maar dat is de basis, want er moet dit jaar nog veel meer volgen.
2: Ja, zeker. We willen altijd een stap vooruit maken. En als je kijkt naar de laatste helft van het seizoen, dan zit een top 8 in het kampioenschap er echt wel in. Voor volgend jaar. Dus een stap vooruit.
1: Je bent nu als 10e geëindigd, hè?
2: Ja, klopt. Nu als 10e. Voor Willpower, Scott Dixon. Die zaten achter me, dus grote namen verslagen.
1: 4 keer top 5 finish, 8 keer top 10.
2: Heel vaak 4e, ja. Maar gelukkig wel een podium eruit kunnen halen. En winnen staat echt wel op de lijst. Dat is nu al dik 5 jaar geleden.
1: Ja, ja. Is dat te doen volgend jaar? Of ik moet zeggen dit jaar met Junkers Hollinger?
2: Winnen heeft er een paar keer in gezeten. Ik denk als je top 5 rijdt constant, dan vallen dingen je kant op of niet. En dan zit een overwinning erin. En dat is een beetje mijn doel geweest dit jaar. Niet per se winnen, maar zorgen dat ik in dezelfde battle van die overwinning zit. En dan gaan we een keer, zitten we een keer aan de goede kant ervan.
0: Nou, dat zou gaaf zijn, hè? Rinus VK, die dus een IndyCar race op zijn naam weet te schrijven. Het zit eraan te komen. Ik voel het aan alles. Hij is dus de gast deze week in Autosport aan tafel. Een van de podcasts van de GPR Sportradio. Rick Winkelman die ontving hem dus in het hoofdkantoor van de KNAF in Houten. Autosport aan tafel is dus vanaf nu online te beluisteren via gprsportradio.nl of je eigen favoriete podcast app. En hij is zelfs te zien als videocast. Ga daarvoor naar de Kijk-app. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

BNR Sportradio op deze donderdagmiddag. Bij het honkbal zijn de New York Yankees op een bizarre manier uitgeschakeld in de playoffs in de Major League Baseball. Ja, dat is opmerkelijk nieuws uit Amerika. De uitschakeling werd afgelopen nacht mede veroorzaakt door een eigen fan. De supporter probeerde een bal te vangen die over de hekken leek te gaan, maar verhinderde daarmee een zekere homerun voor zijn eigen team. Wat een sukkel! Deze actie bleek cruciaal in de wedstrijd, waardoor het seizoen voor de Yankees op een zeer pijnlijke en onverwachte wijze ten einde kwam. Toch weer bizar nieuws daar vanuit Amerika. Er komt veel bizar nieuws vandaan, hè? Zo dadelijk na 3 uur veel meer sport. Onder andere Jenning de Bo. Je hoort hem hier over zijn ambities zo aan het begin van het nieuwe schaatsseizoen. En dat is niemals wat hij in de planning heeft staan, zeg maar. En verder Valtteri Bottas. Hij is sinds afgelopen weekend, toen de GP in Maleisië erop zat, is hij op de fiets gestapt om richting Singapore te fietsen voor het raceweekend dat dit weekend gaat plaatsvinden. De grote vraag is: is hij aangekomen? Nou, dat antwoord heb ik straks voor je hier bij GPR Sportradio.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
1: GPR, Sportradio.
4: Sportradio.
1: Met het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze week een zogenaamde proxydienst offline gehaald. Die wordt gebruikt door cybercriminelen om hun IP-adres te verbergen. De verbinding loopt dan via een slecht beveiligd apparaat van iemand anders, zonder dat diegene dat doorheeft. De dienst maakte gebruik van honderden Nederlandse apparaten. Het gaat steeds beter met de Amerikaanse vrouw die ter dood was veroordeeld, maar haar executie overleefde. Krista Pike heeft in haar ziekenhuiskamer rondgelopen, zegt een van haar advocaten. Wel is ze nog altijd erg wazig. Eerder was al bekendgemaakt dat ze kon praten. Haar advocaten noemen de mislukte executie een marteling. De ruzie over de renovatiekosten van het Amsterdamse Van Gogh Museum is bijgelegd. Het museum en het Rijk zijn het eens geworden en daarmee is een rechtszaak van de baan. Wat er precies is afgesproken blijft geheim. De opknapbeurt begint over 2 jaar en het Van Gogh Museum blijft dan voor een deel open. En bijna 30 mensen hebben een boete gekregen omdat ze vanuit de auto een zwaar ongeluk op de A58 hadden gefilmd gisteren. Bij het ongeluk raakten 2 mensen gewond. De boete is bijna €450. Op Instagram schrijft de politie dat het filmen van een ongeluk onfatsoenlijk is en bovendien erg gevaarlijk. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files. In Brabant heb je 10 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en knooppunt Eckerswijer. Door een ongeluk is er 1 rijstrook dicht. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam heb je 40 minuten oponthoud. Het staat daar vast voor de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend, 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
0: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
15: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
16: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
21: Autotaalglas zit echt overal.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
24: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
25: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
26: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
27: Download de app en start met vinden.
28: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
29: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
28: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
30: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
31: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
30: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
32: Hallo, goedemiddag. Inmiddels 3 uur geweest. Zo dadelijk krijg je te horen of Valtteri Bottas op de fiets is aangekomen in Singapore of dat hij als vermist is opgegeven. Dat kan natuurlijk ook nog. En meer over Jenning de Bo. Wat zijn zijn ambities? Je hoort het zo.

GPR Sportradio op deze donderdagmiddag. Het is 8 oktober en heeft hij het gered? Formule 1-coureur Valtteri Bottas. Ja, want hij kende een bijzondere voorbereiding op de Grand Prix van Singapore die dit weekend wordt verreden. De Fin fietste namelijk ruim 419 kilometer van het circuit in Maleisië naar de volgende racebestemming in Singapore dus. Ja, en onderweg beleefde de Cadillac-coureur nog een spannend moment toen hij in het donker over een grote hagedis moest springen die de weg blokkeerde. Wat spannend, zeg. Ondanks de schrik en de lange tocht is Bottas veilig aangekomen in Singapore. Jawel. Hij gaat zich dan natuurlijk voorbereiden op het aankomende raceweekend in de stad staat. En je kan wel zeggen dat hij opgewarmd is. Hij heeft een lekker fietstochtje gehad. En, het is allemaal dus best wel goed gegaan. Dus wellicht dat hij binnenkort naar Amerika kan fietsen. Hè? Een stukje met de boot, kan hij uitrusten. Nou goed, Frans Verschuur, de oud-teambaas van Jos Verstappen, die ik eerder deze week in de uitzending had toen we de race in Maleisië bespraken, die gaf al aan: laat Bottas het maar lekker bij fietsen houden en stoppen in de Formule 1. Nou goed, ondertussen verdient hij nog wel een lekkere boterham. Boterham en Bottas bij Cadillac. Ja, ze zetten niet veel zoden aan de dijk. Het nieuwe raceteam in de Formule 1. Maar goed, Bottas die houdt er een goed salaris aan over. Dus hij zal, als het aan hem ligt, nog wel even doorgaan. In dezelfde Formule 1 heeft de FIA haar onderzoek naar de chaotische start van de Grand Prix van Maleisië afgerond. De Autosportfederatie heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen in Sepang maatregelen aangekondigd. De openingsfase van de race ontaarde afgelopen weekend in een chaos toen de helft van het veld stilviel achter de safety car. Dat had met de weersomstandigheden te maken en de software die de FIA dus blijkbaar heeft in de auto's. En de precieze maatregelen zullen voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore verder worden toegelicht om herhaling in de toekomst te voorkomen. En die Grand Prix van Singapore die wordt dus dit weekend verreden op het Marina Bay Street Circuit. Het is een sprintweekend, dus morgen staat de enige vrije training op het programma en de sprintkwalificatie. Zaterdag volgt dan de sprintrace en de kwalificatie voor de race op zondag. Ja, en door het sprintformat hebben de teams dus maar één training om de auto's af te stellen voor de rest van het weekend. Ja, zondag wordt dan de Grand Prix over 62 ronden verreden op het stratencircuit. En die race die begint om 2:00 middags en is live te volgen hier met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio op deze, ja, over het algemeen toch wel zonnige donderdagmiddag. Maar er vallen ook geregeld wat buitjes verspreid over het land. Het is zo'n 16 graden. Aardig windje staat er ook wel. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Schaatser Jenning de Bo is na een succesvol seizoen nog niet verzadigd. De sprinter, die vorig seizoen de wereldtitel sprint veroverde en 2 zilveren medailles won op de Olympische Spelen in Milaan, heeft zijn zinnen gezet op nieuwe doelen. De Bo die is hongerig, kan je wel zeggen, en wil komend seizoen een aanval doen op een wereldrecord. Ja, de 500 meter. Met zijn prestaties van vorig jaar heeft hij de lat hoog gelegd. Maar zijn ambitie om de snelste tijden ooit te rijden is onverminderd groot. Over het doel, die 500 meter, het wereldrecord, daar sprak hij over bij de NOS. Jenning de Bo.
1: Mijn grootste doel is voor komend seizoen is een wereldrecord rijden op de 500 meter. En dat wil ik in Salt Lake City doen. Nou is de planning daar niet optimaal voor. En met ook Nederlandse wedstrijden en NK's die daar vlak voor zijn, wordt dat nog wel een lastige, maar dat is wel mijn doel. En dat durf ik ook wel uit te spreken. Ja, titels verdedigen. Ik heb titels die ik wil winnen. Ja. Ik heb gewoon een lijstje voor mezelf en mijn notities en die ben ik aan het afwerken. Wat kan ik rijden op de 500 meter? Als je kijkt naar afgelopen seizoen kan ik denk ik 33,5 rijden. Alleen moet ik gewoon mijn kopje erbij houden en goed openen. En ik geloof dat mijn ronde mijn sterke punt is.
0: Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar dat zit wel goed. Die mindset bij Jenning de Bo, ja wel, daar gaan we goed komen komend schaatsseizoen. Hij wil dus dat de wereldrecord gaan verbreken op de 500 meter. We gaan het nauwlettend voor je in de gaten houden. Het hele schaatsseizoen is natuurlijk hier te volgen bij GPR Sportradio.

0: via Sportradio met Carol G en Bruno Mars. En die laatste, Bruno Mars, die viert vandaag zijn 41ste verjaardag. Dus mocht je ook jarig zijn, je bent in muzikaal gezelschap. Autocoureur Loek Hartog heeft een bijzonder cadeau ontvangen voor zijn heldendaad van vorige maand. De Nederlander kreeg een Rolex van collega-coureur Ollie Milroy, die hij uit een brandende auto redde tijdens een race in Shanghai. Hartog reageerde dankbaar op het peperdure horloge en gaf ook aan dat de twee door het incident vrienden zijn geworden. De reddingsactie van Hartog kreeg wereldwijd veel lof in de autosportwereld en heeft nu dus een speciaal vervolg gekregen in de vorm van een mooi klokkie dus. En een vriendschap die hij dus aan over heeft gehouden met Ollie Milroy. Ik vind Loek Hartog sowieso een hele sympathieke gast. Ik weet nog ooit, een jaar of 6 geleden, toen hij aan het begin van zijn carrière stond, samen met zijn stiefvader, heb ik toen op een boot gezeten, op de Red Bull boot in Monaco. Was daar voor een snoepreisje vanwege de radio, voor de Formule 1. En toen heb ik een stukje met hem mee mogen varen. Nou, ook op het water kan je zeggen, is hij heel erg snel. Ik heb er nog zeebenen van. Loek Hartog dus, die een hele mooie Rolex heeft gekregen van Ollie Milroy voor zijn heldendaad. Zo dadelijk nog meer sport voor je. Wat minder goed nieuws voor Tellen Griekspoor. Dat en meer hoor je zo hier bij GPR Sport Radio.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: teruggeleverd kosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
16: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
17: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
18: Big deals bij Keukenconcurrent.
17: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
20: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
21: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
21: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
24: Hoi, Freek hier van Essent.
0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huiscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
24: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
25: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
26: GPR Sportradio. Verkeer.
27: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De spits begint met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. Oponthoud is een kwartier. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen sta je ook een kwartier in de file tussen de afrit Maasbree en Horst. En het verkeer staat helemaal vast bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam is de vertraging opgelopen tot bijna een uur.
26: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
28: Met zo dadelijk meer over een prestigieuze sportprijs voor de trainer van Bayern München. En wat minder goed nieuws voor Tellen Griekspoor. Hij is meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters toernooi in Shanghai. Daarover zo meer.

GPR Sportradio op deze donderdag. Met het over het algemeen toch wel vrij veel zon. Maar er trekken ook buien over het land. Het is zo'n 16 graden met een stevig windje. Trainer Vincent Kompany van Bayern München ontvangt de Beierse Sportprijs 2026. De 40-jarige coach krijgt de prestigieuze prijs niet alleen voor zijn sportieve prestaties met de Duitse club, maar ook voor een virale speech die hij hield tegen racisme en uitsluiting. De jury prijst Kompany voor zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn rol als voorbeeldfiguur binnen en buiten de sport. De uitreiking van de prijs zal op een later moment plaatsvinden in de Duitse deelstaat. Goed nieuws dus voor Vincent Kompany, de trainer van Bayern München. Tellen Griekspoor, die is uitgeschakeld. En wel in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De 30-jarige Nederlander verloor in 2 sets van de Russische qualifier Pavel Kotov. De setstanden waren 4-6 en 6-7. De partij tegen de nummer 187 van de wereld duurde 1,5 uur. Voor Griekspoor betekent de nederlaag een vroege aftocht bij het prestigieuze toernooi in China, waar hij had gehoopt verder te komen dan de openingsronde. En Tellen Griekspoor een beetje kennende zal hij hier flink van balen en goed chagrijnig van zijn. Later dan ga je ook nog zijn reactie horen hier bij GPR Sportradio.

Je donderdagmiddag sportief doorbrengen. Je doet het met GPR Sportradio. Ja, Memphis Depay heeft met zijn club Corinthians opnieuw een nederlaag geleden in de Braziliaanse competitie. Op bezoek bij Internacional werd met 2-1 verloren. Het was al de 7e verliespartij op rij voor de club, en die al in de degradatiezorgen verkeert. Direct na de wedstrijd heeft de clubleiding ingegrepen en de trainer, Fernando Diniz, ontslagen. Depay, die tijdens de wedstrijd een grote kans miste, krijgt daardoor binnenkort dus te maken met een nieuwe coach in zijn strijd tegen degradatie. Dus dat is niet zo heel goed voor Corinthians, die hoopt dus met het aanstellen van een nieuwe trainer betere tijden in te gaan. Nog wat anders. Wielrenner Bauke Mollema die rijdt aanstaande zaterdag zijn allerlaatste wedstrijd als prof. Toch wel groot nieuws. De 39-jarige Nederlander sluit zijn 20-jarige carrière af in de Ronde van Lombardije. Een wielermonument dat hij in 2019 nog wist te winnen. Mollema noemt de klassieker, die over 239 kilometer van Bergamo naar Como voert, zijn gedroomde afscheidskoers. Na deze wedstrijd zal hij zijn fiets definitief aan de wilgen hangen en een punt zetten achter zijn indrukwekkende loopbaan in het peloton. Mollema die dus zaterdag afscheid neemt tijdens de Ronde van Lombardije. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

Sportradio met het allerlaatste sportnieuws voor je. Want bij tennis heeft Botik van der Zandschulp de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Shanghai. En de Nederlander kende een valse start tegen Daniel Merida en verloor de eerste set kansloos. Maar van der Zandschulp herstelde zich echter knap en trok de partij alsnog naar zich toe. Na drie sets stond er een 1-6, 6-3 en 6-4 overwinning op het scorebord. In de volgende ronde wacht een nieuwe uitdaging voor de beste tennisser van Nederland. Botik van der Zandschulp, hij is dus wel door naar de tweede ronde van het Masters toernooi in Shanghai. Dat kan Telling Griekspoor helaas niet zeggen. Hij is vandaag gestrand in de eerste ronde. En in het voetbal heeft Arsenal het contract van trainer Mikel Arteta opengebroken en verlengd tot de zomer van 2030. De club maakte de nieuwe overeenkomst vandaag, gisteren moet ik zeggen, officieel bekend. Volgens de Engelse media is de langdurige verbintenis een duidelijk signaal van de clubleiding over de koers die Arsenal vaart en de hoge ambities voor de toekomst. Met de contractverlenging hoopt de Londense club de succesvolle samenwerking met de Spaanse coach voor vele jaren te waarborgen en verder uit te bouwen. Goed nieuws dus voor Arsenal.

naar Sportradio op deze donderdagmiddag richting vieren. Zo dadelijk na vieren Twan van Peperstraat met veel meer sport en interviews. Alles wat je wil weten op sportgebied hoor je natuurlijk hier. Vannacht de start van het MotoGP-weekend in Indonesië. Om 3:00 vannacht de start van de vrije training in de Moto3. Om 3:50 vannacht, Nederlandse tijd, de vrije training in de Moto2. Daar waar Colin Feijer en Zonta van der Goorberg in uitkomen. En om 4:45 morgen vroeg de vrije training van de MotoGP. Alles hoor je natuurlijk dit weekend over de MotoGP hier bij GPR Sportradio. En natuurlijk ook meer over het GP-weekend in de Formule 1 in Singapore op het Marina Bay Street Circuit. Morgen de enige vrije training, want het is een sprintweekend. En morgen dan ook de sprintkwalificatie. En die hoor je hier live met het commentaar van onder andere Olaf Mol. Ja, en Kimi Antonelli, die maakt dus kans op het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. En dat kan over 2 weken al, tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Om de titel in Austin veilig te stellen, moet de Italiaanse coureur komend weekend in Singapore een aanzienlijk verschil maken. De voorwaarde is dat hij minimaal 16 punten meer scoort dan zijn naaste concurrent George Russell. Dus dat moet hij wel even zien te redden. Ook Lewis Hamilton heeft nog een kleine kans op de titel, maar die is niet zo heel groot. Maar de focus ligt vooral op het duel tussen Antonelli en Russell de komende race, zeg maar, in Singapore. Komend weekend hoor je dus alles over hier bij GPR Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Voor het bedreigen van een filmploeg van Pound is een man veroordeeld tot 4 maanden cel. Toen hij in het Amsterdamse Oosterpark opeens een camera op zich gericht kreeg, trok hij een mes en dreigde een beveiliger neer te steken. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. In België is het proces begonnen over de dood van het 4-jarige jongetje Dean. Een Nederlandse vrouw zit vast voor betrokkenheid, maar houdt vol onschuldig te zijn. Volgens de Belgische justitie heeft haar ex-vriend het kind gedood. Het lichaam van Dean werd 2 jaar geleden gevonden op het Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. KLM moet de komende maanden vluchten schrappen omdat er te veel vliegtuigen kapot zijn, meldt de Telegraaf. Het gaat om vluchten op 5 routes naar andere continenten en het duurt tot begin maart. Een hoge baas van KLM zegt dat er zo meer duidelijkheid is voor reizigers, ook vanwege de herfstvakantie die komend weekend begint. En een avondje uit eten wordt volgend jaar duurder, verwacht de voedselsector. Restaurants, broodjeszaken en cafés gaan bijna 5% in prijs omhoog. Ze zeggen dat het komt doordat het eten duurder is geworden. Ook zijn klanten kritischer geworden. Ze willen waar voor hun geld. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste vertraging heb je onder meer op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Door de werkzaamheden daar ben je ruim 1 uur langer onderweg. Het is ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten vertraging heb je daar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het aansluiten tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Vertraging is 20 minuten. In het zuiden heb je een 1/2 uur tijdverlies op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen, tussen Venlo en Horst. En op de N57 Brouwersdam richting Middelburg staat een pechgeval bij Vrouwenpolder. Dat kost je een kwartier extra.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Soms zul je zeggen:
17: wat fijn dat jij mijn buurman bent.
16: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
20: Let op. Geld lenen kost geld.
21: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
25: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
26: Even bollen met Select.
27: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
28: Ah, relaxed?
27: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
29: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
30: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
31: Slecht plan.
30: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
31: Goed plan, Zonneplan.
32: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
33: Oh nee, verzekering...
32: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
33: Oh, wil ik wel.
32: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
34: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
1: GPR Sportradio. Twan van Peperstraten.
35: Goedemiddag, het is de week van de scheidsrechter. Waarom is dat anno nu nog steeds nodig? Straks het antwoord. En zometeen de koningin van 1988, Yvonne van Gennep. Goed voor 3 keer goud.

Fool's Garden, Lemon Tree. 4:10. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio. Met goed nieuws voor de Oranje Internationals Brian Brobbey en Donjel Malen. Brobbey liep tegen Duitsland een blessure op en keerde daardoor vervroegd terug naar Sunderland. En volgens de trainer valt de schade echter wel mee. En onze club wil geen risico nemen met de spits, waardoor hij waarschijnlijk nog niet dit weekend tegen Brighton in actie gaat komen. En ook Donjel Malen is weer volledig inzetbaar voor AS Roma. Aanvaller trainde donderdag weer volledig met de groep mee. Lijkt op tijd fit voor de wedstrijd van zondag tegen Como. En bij Roma lonkte bovendien een basisplaats voor Martin de Roon. En NEC presenteert Mitchell Bakker. Bakker tekent voor 1 jaar bij de Nijmegenaren met een optie voor nog 1 jaar. Hij speelde onder meer voor Atalanta, Paris Saint-Germain en Leverkusen. Dus weer een speler erbij voor de club uit Nijmegen. Ja, het is de week van, in het Nederlandse voetbal, van de scheidsrechter. De week van de scheidsrechter. Met de actie hashtag scheidsbedankt worden er ruim 25.000 scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die iedere week op de Nederlandse velden staan, extra in het zonnetje gezet. En waarom is dat anno 2026 nog steeds nodig? Ik ga er zometeen over praten met hoofdarbitrage amateurvoetbal bij de KNVB.

0: Radio. Het is 40 minuten voor 4:30. Dit is GPR Sportradio. Deze week staat het Nederlandse voetbal in het teken van de week van de scheidsrechter. Ja, waardering die hard nodig is, want zonder scheidsrechters kan er simpelweg niet gevoetbald worden. Maar hoe staat de Nederlandse arbitrage er eigenlijk voor? Ik ga erover praten met Michael ter Riet, hoofdarbitrage amateurvoetbal bij de KNVB. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is dus de week van de scheidsrechter. Merken jullie dat zo'n week daadwerkelijk iets doet met de waardering die scheidsrechters ervaren?
1: Zeker, zeker. Er zijn heel veel scheidsrechters die teruggeven dat ze heel blij zijn dat er in zo'n week aandacht aan besteed wordt. Ze zien natuurlijk het liefst dat dat vaker gebeurt, maar ze zijn in ieder geval blij dat er in deze week aandacht voor is.
0: Eigenlijk is het wel heel logisch, hè, dat je een scheidsrechter bedankt, maar blijkbaar is het toch nog hard nodig om daar juist ieder jaar expliciet aandacht voor te vragen. Zegt dat ook iets over hoe we normaal gesproken met scheidsrechters omgaan?
1: Ja en nee. Ja, we zien gelukkig dat steeds meer mensen er op een hele positieve manier mee omgaan. Dat het leuke deel van het wedstrijdleiden steeds meer in de aandacht komt. En tegelijkertijd sluiten we onze ogen natuurlijk niet voor dat er af en toe ook incidenten gebeuren waar juist de scheidsrechter de dupe van is. Dus het is zowel een bevestigend als een ontkennend antwoord. Maar er is, het is in ieder geval nodig, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, want je zei het al, er zijn wat incidenten geweest. Afgelopen seizoen waren er zo'n 1200 incidenten bij amateurwedstrijden die zelfs tot een terugzaak hebben geleid. Wat doet dat met iemand die op zaterdag of zondag vrijwillig een wedstrijdje staat te fluiten?
1: Ja, dat maakt natuurlijk flinke impact. Zo iemand die doet het ook voor zijn plezier. En juist daarom is dat waarderende perspectief zo belangrijk. En je kan natuurlijk wel eens niet met een beslissing eens zijn. Maar we moeten volgens mij niet met z'n allen vergeten dat we een heel leuk spelletje aan het organiseren zijn. En dat je elkaar daar heel hard voor nodig hebt. Ja. En dat de scheidsrechter juist bijdraagt aan heel veel positieve momenten van voetbalplezier. Want door hem of haar kan die wedstrijd doorgang vinden. Ja. Dus daar mogen we wat vaker bij stilstaan.
0: Ja. We hebben in Nederland 25.000 scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Hebben we daar op dit moment genoeg aan of is er sprake van een tekort?
1: Nou, de kracht van Nederland als verenigingsland is dat uiteindelijk vrijwel elke voetbalwedstrijd elk weekend gespeeld wordt. Als je kijkt naar het aantal wedstrijden wat we organiseren, zijn dat er meer dan de 25.000 waar jij net aan refereert. Dus dan zou je kunnen zeggen, er is sprake van een tekort. Maar gelukkig is de kracht van het voetbal ook dat er altijd wel een ouder, een trainer, een kantinejuf, een opa of oma opstaat en zegt, anders wil ik deze wedstrijd wel leiden. Dus per saldo gaan elke voetbalwedstrijd elk weekend gewoon door.
0: Jullie doel is om arbitrage weer leuk te maken. Wanneer is dat voor jou geslaagd?
1: Als men begrijpt dat de scheidsrechter, net als de voetballer, wel eens een foutje maakt, maar ondertussen heel hard zijn best doet voor de wedstrijd. Iedere scheidsrechter, en dat is overigens ook in het betaald voetbal als je het mij vraagt, die begint aan een wedstrijd met de intentie om zo weinig mogelijk fouten te maken, zoals iedere voetballer dat ook doet. Maar een foutje is menselijk en die gebeurt wel eens. Dus als we die kunnen accepteren, maar ondertussen zoveel mogelijk de arbitrage in een positief daglicht stellen, dan is het wat mij betreft geslaagd.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren? Hoe wordt de scheidsrechter bedankt, behalve nog de hashtag scheidsbedankt?
1: Ja, nou heb jij volgens mij geen uren voor mij uitgetrokken. Dus ik zal proberen het kort te maken. Maar we pakken het in ieder geval heel groots aan. Er wordt in alle betaald voetbalcompetities uitgebreid bij stilgestaan. Dus Eredivisie, Eerste Divisie en ook de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Maar in het amateurvoetbal zijn wij vooral bezig met heel veel bijeenkomsten door het hele land te organiseren. En dan gaan we in gesprek met al onze amateurscheidsrechters. Dat doen we samen met betaald voetbalscheidsrechters erbij om kennis uit te wisselen. En bij die bijeenkomst krijgen ze ook een mooi presentje van ons als bedankje voor al hun inzet. En los daarvan roepen we alle clubs op om ook aandacht aan die scheidsrechter te geven door hem voor of na de wedstrijd een handje te geven of een bosje bloemen of een chocoladereepje. Het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, want waardering zit vaak in iets heel kleins al. Ja. Dus doe in ieder geval iets.
0: En stel nou dat er iemand luistert en die denkt, nou, scheidsrechter worden lijkt me best wel leuk, maar ja, ik zie ook hoeveel kritiek scheidsrechters krijgen. Wat zou je tegen diegene zeggen?
1: Dat scheidsrechter zijn echt een hele gave kans is om jezelf te ontwikkelen. Wat wij terugzien bij vele scheidsrechters is dat dat het grootste pluspunt van het arbitragevak wordt beschouwd. Dat je heel erg veel van jezelf leert, over jezelf leert. Stukje houding, stukje motivatie, maar ook bezig bent met fit blijven. Dus er zitten heel veel positieve kanten aan het scheidsrechterschap. En eigenlijk zien we terug dat de meeste mensen die het proberen, na afloop ook zeggen, nou, dit vond ik heel leuk, wil ik wel nog een keer doen. Alleen de meeste mensen durven het niet eens te proberen. Dus probeer het gewoon een keer, zou ik eigenlijk zeggen.
0: En laten we inderdaad niet vergeten, we kunnen niet zonder.
1: Zeker, cruciaal onderdeel van het spelletje.
0: Ja. Michael Terriet, dankjewel. Hoofdarbitrage amateurvoetbal bij de KNVB over de week van de scheidsrechter.
2: GPR Sportradio.

0: Crystal Ball op GPR Sportradio. Ik heb zin in het komende half uur. Ja, echt ontzettend veel zin. Ik ga namelijk praten met de koningin van de Spelen van 1988 in Calgary. En dan moet je weten, 4 jaar eerder, Sarajevo de Winterspelen, hebben we als Nederland geen enkele medaille gehaald. Niet bij het schaatsen, nergens. En toen kwamen die Spelen in Calgary. En toen hadden we daar in één keer een dame die 3 keer goud won. Yvonne van Gennep.
1: 12-09 is het klopte tijd. Kom op, Yvonne, rijden. 4-12-09. Sneller, 4-12. Jawel! 4-11-94. En nu weet je het. Wereldrecord, Olympisch record. Fantastisch gedaan, Yvonne. Op een hele rijke zeven. De tijd 2-0-0-82 voor Kania. En jawel! Absoluut kunnen.
2: Ja, ja.
1: De beste tijd. 17.12. En hier komt het. Drievoudige Olympisch kampioenen. Haha, kijk eens even hier. Oh, wat een tijd, wat een tijd. 7.14.13. Wie had dat gedacht? Dan hebben de grootste wedders niet durven voorspellen. Een formidabele prestatie van die Yvonne van Gennep.
3: GPR
4: Sportradio.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: prettig. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
6: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: Mickey anders doet.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
5: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.

0: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen... En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
5: GPR, Sportradio.
6: Sportradio.
5: Nieuws, headlines.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken wisten van niets... toen defensieminister Jesselgus Rusland omschreef als onze vijand, meldt het AD. Zij blijven het land de agressor noemen in de oorlog in Oekraïne. Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats is veroordeeld tot 4 maanden cel... voor het bedreigen van een cameraploeg van Poont. Toen hij in het Amsterdamse Oosterpark werd gefilmd, werd hij boos... en wilde hij een beveiliger neersteken. En Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen, vertelt hij aan de Telegraaf. Zijn lange zwemtochten zijn te zwaar geworden. Ook stopt hij met zijn foundation, waarmee hij miljoenen ophaalde voor kankeronderzoek.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Avondspits is begonnen, een paar bijzonderheden. Het is druk bij Rotterdam en bij Utrecht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopend Oude Rijn en Beest 17 kilometer file. Een half uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. Heel veel vertraging weer bij de Zuurhofbrug op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Verkeer moet via de rechterrijstrook en de vluchtstrook. De N57 Brouwersdam-Middelburg door een kapotte vrachtwagen. Meer dan een half uur vertraging tussen Burghaamsteden en Vrouwenpolder.
5: GPR Sportradio.
9: De Sound of Sport.
5: Twan van Peperstraten.
10: En we gaan zo meteen 38 jaar terug in de tijd. De winterspelen in Calgary. Ze won de 1500 meter, de 3000 meter en de 5000 meter. Zometeen Yvonne van Gennep.
11: We'll be right back.

0: plaatje dat nooit verveelt. Gotcha, Somebody That I Used To Know. 8 minuten over 4:30. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio. Yvonne van Gennep werd in februari 1988 in één klap een van de grootste Nederlandse sporthelden aller tijden. In Calgary tijdens de Olympische Winterspelen won de Haarlemse 3 gouden plakken op de 1500, de 3000 en de 5000 meter. En zo werd zij de koningin van de Spelen. Yvonne van Gennep, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Eerst maar even checken, hoe gaat het met je? Voel je je goed?
1: Ja, zeker.
0: Nou ja,
1: dat is een standaard antwoord, hè. Als ik het heel slecht zou ik het dan vertellen, vraag je af.
0: Ja, maar ik kom er eigenlijk een klein beetje op, omdat jij richting de Winterspelen van 88 te maken had met een voetblessure. Was jouw deelname nog enigszins onzeker?
1: Ik denk dat de mensen om mij heen inderdaad dachten dat het einde oefening zou zijn, maar... Het gekke is, ik wist natuurlijk dat je zou bellen. En ik zat er even over na te denken. Ik had zelf helemaal niet het idee dat ik überhaupt niet naar de Spelen zou gaan. Dat klinkt heel raar. Want ja, uiteindelijk, als je terug moet naar Nederland. Want wij waren toen in Butte. Voor een soort. Eigenlijk voor de eerste wereldbeker. En ik kon niet eens meedoen, want ik moest daarvoor al meteen weer terug naar Nederland. Ja, dus eerlijk gezegd zou je normaal gesproken denken van in een Olympisch seizoen, de Spelen al in februari, dat is bijna niet mogelijk. Maar het rare, het kwam gewoon niet in mijn hoofd voor, gelukkig maar. Ik ben gewoon stoïcijns doorgegaan met zoiets van, ja, we zien het wel.
0: Ja, want daarnaast had je ook nog een scheurtje in de pols en dat heb je gewoon het hele toernooi verzwegen, hè?
1: Ja, nou weet je, dat is heel raar. Het seizoen begon ook heel gek. En dan moet je eigenlijk wel even teruggaan naar het seizoen daarvoor. Eigenlijk aan het eind van het seizoen reed ik nog 2 wereldrecords. Dus voor mij begon een beetje zo toch in mijn hoofd te spoken van... Stel je voor, als je 2 wereldrecords hebt gereden... Dan is de kans natuurlijk ook wel aanwezig dat je misschien wel voor goud kan gaan. En ik had die Oost-Duitse meiden al een keer verslagen. Dus ja, ik rook wel een beetje mijn kansen.
0: Ja.
1: Maar goed, we gaan de zomer in. En dat moest gewoon mijn seizoen worden. Dus ik ging er knijterhard in. Maar ja, bij de eerste de beste skilertraining op de Honsbosse Zeewering... raak ik in contact met Ingrid Paul. Zij kwam van de ene kant aanskieren en ik van de andere kant. En we raken elkaar. En we gaan met een soort, soort salto het gras in. En toen brak ik mijn arm. Dus dat was wel heel vervelend, want ja, daardoor kon ik niet meer op mijn racefiets trainen. Kreeg ik wel een aangepaste fiets van Giant. Mag misschien wel mijn naam noemen, want het is nog steeds een goede partner voor ons, van het talentfonds. Ik rijd er trouwens nog steeds op die fiets. Dus het is echt een super fietsje.
0: Jaar.
1: Ja, handmade. Ja, het is echt een fantastisch fietsje. Dus even reclame maken. Nee, maar dus, dat begon al lekker. En op een gewone racefiets ging dus niet, op een sportfiets wel. Maar ook wel een beetje aangepast natuurlijk. Hardlopen. En daar kwam het. Als je gaat hardlopen met een arm in het gips, ja, dan ga je toch een beetje raar lopen. Dus ik kreeg ook weer last van mijn enkel. Ja, het hield gewoon niet over. En uiteindelijk ben ik wel die zomer doorgekomen. Uiteindelijk, wat je net zei, het ijs op, bleek een wond aan mijn voet te hebben en moest ik terug naar Nederland. Nou, geopereerd. Volgens mij zat ik in eind december nog in het gips. Dus het was allemaal wel kantje boord. Maar ja, inderdaad, uiteindelijk zijn we dus afgereisd na nog even wat wedstrijden tussendoor uiteraard. Want dat was voor mij wel heel erg belangrijk hoor, om te kijken of ik toch wel een beetje mee kon doen. En bij het NK Nederlands kampioenschap werd ik eerste. Dus dat was voor mij wel een soort bevestiging van dat het wel redelijk goed zat. Bij het EK, Europees kampioenschap, werd ik derde. Nou ja, meestal was ik bij een EK tweede. Want dan deden vaak een Oost-Duitse meid, dat deed niet mee. Dan had ik wat meer kansen. Maar goed, ja, dan heb je wel het idee van ik kan in ieder geval voor een medaille gaan. Afijn, wij gaan naar Butte. Wederom, maar dan voor een pre-camp. En ik kreeg wel van Ted Troost en ook van mijn coach, Tjaart Kloosterboer, de mededeling. Eigenlijk al vlak na die operatie van, ga nou niet denken dat je het in moet halen. Want ondanks alle akkefietjes in de zomer heb je toch wel een goede zomer gedraaid. Dus qua conditie zit het wel goed. Je moet alleen wat meer ijsuren maken en zorgen dat je goed ijscontact. Ja, klinkt een beetje, beetje gek misschien, maar je moet inderdaad bij schaatsen, het is toch een technische sport, moet je echt dat ijsgevoel gaan krijgen. Dus ga gewoon maar alleen maar op techniek rijden.
0: Ja.
1: En ga niet de fout maken dat je ineens knijterhard gaat trainen om het in te halen. Want eigenlijk hadden we al een beetje in de gaten dat ik als ik... je weet een beetje hoe je moet taperen, hè? Dus je gaat eerst heel hard trainen en vervolgens ga je in de rust. En dan moet eigenlijk die vorm gaan komen. En bij mij duurde dat altijd vrij lang voordat ik echt in supervorm was. En dan kon ik het ook heel lang volhouden.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we eigenlijk een beetje op gegokt van... Ja, we gaan gewoon maar in de rust. En alleen maar op techniek en op techniek. Dus ik om aan in Butte. En Ted Roos had mij dan verteld van... ga nou verdomme eens een keertje voor die Oost-Duitse meiden rijden. Laat jezelf nou eens een keertje zien. Dus dat heb ik toen daar gedaan. Maar eigenlijk ook alleen maar een beetje poets op het ijs. Dus ik kreeg wel een beetje het idee van dat die meiden dachten van... wat doet die allemaal anders dan normaal?
2: Ja.
1: Maar dat gaf mij best wel een beetje vertrouwen. Want doordat ik heel langzaam ging rijden... werd mijn ijsgevoel zo sterk. Echt elke klap was raak. Dus ja, en ik wist, het is een overdekte baan. De eerste spelen overdekt. Ik moest het van mijn techniek hebben. Ten opzichte van die Oost-Duitse schaatsers, ja, die toch voor een groot deel op kracht reden. Dat is op een buitenbaan natuurlijk in het voordeel. Maar op een binnenbaan, dan was ik weer een beetje meer in het voordeel. Dus ik begon er wel steeds meer in te geloven.
2: Ja.
1: Dus nou ja, uiteindelijk, we gaan van Butte naar Calgary. En ik sleep mijn schaatsen zelf. Hè. Dat deden we in die tijd. Tegenwoordig doen ze dat niet meer, maar dat deden wij dus nog wel. En ik kreeg een beetje last van mijn pols. Dus het begon te kloppen. Ik kon eigenlijk geen druk meer zetten. Dus ik moest met mijn elleboog op die steen pushen. Dus ik weer naar Maarten Korenheven, onze arts. Hij zag me toe aankomen. Ik zeg, nou Maarten, niet om het een of ander, maar mijn andere arm doet ook een beetje zeer. Oh, zei hij, nou kom maar, we gaan meteen van het ziekenhuis even een fotootje maken. Ik zei, nee joh, dat hoeft toch helemaal niet. Ja, maar dan weten we toch waar we toe zijn. Dat is geen probleem, zo gebeurt. Nou, ik met hem mee. Ja, en binnen no time zat ik in het gips. Want dat bleek dus ook gebroken te zijn.
2: Oh.
1: Maar ja, ik dacht bij mezelf, juist door die ervaring met die eerste breuk, je gaat toch anders bewegen. Dus ik zei tegen Maarten, ik zeg nou, niet om het een of ander, maar dit gaat eraf. Nee, dat moet je niet doen. Het was al een beetje aan het afsterven. Dus ik vermoed, wat dat zei die arts, het was aan het afsterven. Ik denk dus dat ik eigenlijk bij die eerste val in de zomer, dat ik ook die andere arm gebroken heb, maar dat eigenlijk helemaal niet in de gaten heb gehad. Het was ook een heel klein botje, het os navicularis. Nou, dat zeg ik natuurlijk helemaal niks, maar dat is een heel klein, ook slecht doorbloed botje. Dus die arts zei ook van, ja, je moet niet te lang wachten, want anders gaat het afsterven en dan ben je verder van huis.
2: Ja.
1: Maar ja, ik zei tegen Maarten, niet het een of ander. A, ik wil het gewoon niet, want ik weet dat ik anders ga bewegen. Ik wil het niet in mijn systeem hebben. En B, als het inderdaad een hele oude breuk is, nou, dan kan ik nog wel een paar weken door. Dan maakt het ook niet meer uit. Dus ik heb het weer afgehaald. Ik zei, doe het dan s'nachts. Ik zei, nee, ook s'nachts niet. Ik wil het niet in mijn systeem. Nou ja, en uiteindelijk, ik zei ook van, het is mijn linkerarm. Ik leg hem op mijn rug. Hè, dus dan ga je minder zwaaien, want bij zwaaien deed het wel zeer, hoor. En bij de start heb je zoveel adrenaline, dan voel je het niet eens. Nou, en eerlijk gezegd, ik heb het ook helemaal niet gevoeld. Dus ik ben daarna nog naar een WK gegaan en vervolgens ben ik geopereerd.
2: Je vertelt het allemaal nog heel levendig.
1: Dat uit mijn heup gehaald worden.
2: Je weet alle details nog van 38 jaar geleden.
1: Ja, nee, ja, maar dat is logisch, hè. Ja. Dat beleef je natuurlijk uitermate goed.
2: Ja, ja.
1: Andere wedstrijden trouwens niet. Dat is wel inderdaad, dat klopt.
2: Ja.
1: Maar ja, dit was natuurlijk wel een uniek moment. En ja. Dat heb ik gewoon echt heel goed doorleefd. Want weet je wat het is? Als je een wedstrijd, tenminste, als ik een wedstrijd had gereden, ja, dan stond ik er gewoon niet te lang bij stil. Dan was het eigenlijk al meteen het vizier op de volgende wedstrijd. Gewoon trainen, trainen, trainen, trainen. En daar had ik wel zoiets van, als ik nu niet ga genieten, dan weet ik het niet meer.
2: Ja.
1: Maar dit ga ik nooit meer meemaken. Dat sowieso niet.
2: De races. Begint met de 3000 meter. Dat wordt ook meteen een wereldrecord. Merkte je al in de race dat je uitzonderlijk hard aan het rijden was?
1: Nee, totaal niet. Nee. Nee, wat ik al zei, voordat de Spelen begonnen, had ik het wereldrecord op mijn naam staan.
2: Ja.
1: Maar dat werd dus verbeterd in de races voor mij, door die Oost-Duitsers. Want ja, het verhaal dat ze zeiden van ja, we waren niet te vormen of we reden tegen elkaar, weet ik veel wat, dat klopte helemaal niet. Want ze reden gewoon echt ver onder mijn wereldrecordtijd. Alleen, ik ging er nog net even onderdoor. En voor mij was het eigenlijk alleen maar twee dingen heel belangrijk. Dat was mijn eerste volle ronde. Want ik wist dat als ik normaal van start ging, dan liet ik het daar een beetje liggen. Dan wilde ik mijn slag zoeken en dan ging mijn rondetijd omhoog. Dus ik denk, ja, als ik echt iets wil, dan moet ik dat daar natuurlijk wel even anders doen dan anders. Want ja, voor hetzelfde geld laat je daar inderdaad weer liggen en dan kun je zelf voor je kop slaan. Maar ik had het dus

0: echt alleen maar op die race gefocust. Van dat ik echt ook probeerde dat als ik over de streep zou gaan, dat alles er ook uit was. Want kijk, in principe, dat is het lastige van een racingdeling. Als je te langzaam gaat, dan heb je wat over. Maar je moet eigenlijk zorgen dat je het niet te veel over hebt. Ga je te hard van start, dan heb je weer de kans dat je de laatste ronde niet doorkomt. Ja, ik vertrouwde er wel een beetje op dat ik juist mijn race altijd goed vlak kon houden. Maar wel met het idee van, ja, die eerste volle ronde, dat heb ik nog niet eerder gedaan. En het grappige is, een van mijn eerste coaches, Huub Snoep, die zag dat thuis. Die zat thuis te kijken voor de tv. En die zag mij die volle ronde rijden. En die dacht, nou, dit wordt hem. Dus die is meteen in de auto gestapt, naar mijn ouders gereden. En toen hij eraan kwam, had ik inderdaad goud.
1: Ja.
0: Dat was wel heel grappig.
1: Een paar dagen later is alweer race 2, die 1500 meter. En daar verbeter je je persoonlijk record met 4 seconden. Hoe kan dat? Ja. Zo'n groot verschil.
0: Ja, nou ja, dat was inderdaad. Alhoewel, ook op de... volgens mij was het op de 3 kilometer ook iets van 4 seconden, denk ik. Ik had 4,16 geloof ik staan.
1: Ja, maar dat is een langere afstand.
0: Goed, maar die 1500, ja, het grappige is, hè, ik heb wel testen gedaan. En onze arts zei altijd van dat ik eigenlijk gewoon een hele geschikte 1500 meter rijder was. Helemaal niet een 3 of een 5000, ook niet trouwens. Maar echt, qua hoe je in elkaar steekt, was ik het meest geschikt. Had ik het meeste aanleg voor de 1500 meter. Alleen, dat weet je dan achteraf pas.
1: Ja.
0: Maar die 1500, dat is heel gek. Dat was natuurlijk niet mijn, althans in zoverre. Er was één dame, dat was Karin Kania, die had als enige, ja, je lacht nu om de tijd, die had onder de 2 minuten gereden. Ja. En dat was voor ons eigenlijk onmogelijk. Dat, ik had 2-4 staan. Maar uiteraard was het ook weer, je bent er nu in de winning mood. En Egbert van der Oever, die verstond echt de manier van ontspanning, een beetje lol trappen. En die zei van, nou, we gaan gewoon op 2 minuten weg.
1: Ja.
0: En ik had zoiets van, oké, nou leuk toch, gaan we lekker doen, weet je wel. Echt een beetje jolige stemming zelfs. En dat was voor mij zo lekker, want daardoor was die spanning en die druk, die was ook minder. Ook vanwege het feit dat ik dacht van, nou, ik heb er één. Als ik er nog eentje bij haal, dan is het leuk, maar het hoeft niet per se, want ik heb er al één.
1: Ja.
0: Dus ik probeerde mezelf ook een beetje in die moed te krijgen van, probeer dan maar lekker te genieten en ga er inderdaad eens een keer keihard van start. Dat, ja, ik denk wel dat ik voor de eerste keer daar gedaan heb.
1: Ja, nou, en dat was 2. En had je die ontspannenheid ook weer meegenomen naar die derde afstand, naar de 5000 meter? Dat je al 2 keer goud op zak hebt?
0: Nou ja, weet je, dan heb je wel zoiets dat heel stiekem dat toch die gedachte in je opkomt van, het zou toch niet raar zijn dat je de 3 pakt. Ja. Dus het zou wel echt een unicum zijn. Kijk, Arts Genk was de enige die dat voor mij had gedaan en voor ons eigenlijk allemaal had gedaan. Dus ja, dat is voor mij echt een enorme topper. Dus als je dat kan evenaren, dan ben je natuurlijk super blij. En ik wist wel dat, en dat is ook weer een beetje raar, dat seizoen was mijn 5 kilometer eigenlijk wel het beste. En dat wisselde per jaar. De ene keer was het de 3, de andere keer was het de 5. En waar dat dan lag, dat wist ik ook niet. En wist mijn trainer waarschijnlijk ook niet. Maar het heeft toch een beetje te maken met hoe je traint. En dus ik had wel zeker vertrouwen. Dat ik dacht van, nou, die 3 was voor mij wel echt een beetje een vraagteken. Ik was ook super kapot na die 3 kilometer. Maar die 5 kilometer kon ik lekker in de slag. En ik wist al met toch die trainingen voorafgaand aan die wedstrijd, dat het gewoon lekker zat. En dat ik ook wel met een soort gemak die laatste race. Ik moest er wel blijven staan, dat was voor mij wel belangrijk. Maar ja, je moet ook beseffen dat die Oost-Duitse meiden, dat waren toch mijn grootste concurrenten. Die hadden wel wat klapjes gekregen.
1: Ja.
0: Dus die hebben waarschijnlijk ook zoiets gehad van, ja, nou, het is geen beginnen meer aan. Die zijn super voor hem. Ja. Ja, weet je, er gaat zoveel door je hoofd heen. Je hebt dat zijn allemaal van die gedachten. Ja, ook heel gek. Ik heb natuurlijk best wel in de loop der tijd wat dingen geleerd. En het kwam allemaal een beetje samen. Dus alles wat ik van mijn coaches had geleerd, wat ik van Ted Troost had geleerd. Jezelf groot maken, waardoor die baan wat kleiner lijkt, voor die meiden gaan schaatsen, waardoor je toch een beetje intimideert. Het publiek aankijken, waardoor je de energie kan plukken van het publiek. Ja, op de een of andere manier, de techniek, alles kwam samen. En dat zijn van die momenten, die zijn magisch. Ja. Ik denk dat de mensen die goud hebben gewonnen, Jochem Uithaven, maar ook Marjan Timmer, die zullen hetzelfde toch benoemen. Dat zijn van die momenten die heb je once in a lifetime. En misschien nog eens een keer 2e of 3e keer. Ja, je hebt erbij die dat kunnen herhalen. Maar dat is heerlijk. Dat is gewoon echt, dan ga je wel een beetje vliegen, ja.
1: Alles kwam samen, 3 keer goud. En dan kom je terecht in een enorme mediastorm. Hoe heb je die omslag ervaren?
0: Ze vertelden me in Calgary natuurlijk al dat er wel wat georganiseerd zou worden. Maar het rare is, als je in Friesland woont. En

0: En je werd wereldkampioen, dan werd je met paard en wagen door het dorp gereden en er werd van alles georganiseerd. Maar ja, ik ben een Haarnemse en we staan er een beetje onbekend dat we redelijk nuchter zijn. Dus ik dacht echt iets van, ja, dat doen ze niet. Daar zijn we veel te nuchter voor. Nou ja, dat heb ik geweten. Ik weet dat ik, nou, ik was best wel moe natuurlijk. Ik lag op de grond te slapen in het vliegtuig, op het gangpad. Nou, je had gewoon economie, hè? Dus je had niet een business seat. Dus ik lag lekker met een beek over me heen op het gangpad. En ik werd wakker gemaakt. Van, joh, Yvonne, kijk eens uit het raam. Nou, echt, Schiphol, dat was een gekkenhuis. Echt een gekkenhuis. Ik heb me laten vertellen dat toen dus Nederland Europees kampioen werd met voetbal. Dat ze dus eigenlijk naar aanleiding van die chaos die we hadden op Schiphol, dat ze uitgeweken zijn naar Eindhoven. Okay. Dat ze dat gewoon niet meer wilden.
1: Ja.
0: Maar dat was maf. Dat was echt, ja, vechtpartijen ook om vooraan te staan. Ja, je laat het me allemaal over je heen komen. En uiteindelijk moest ik dus nog naar een WK. Dus ik ben ook nog even in een hotel geweest om toch even wat rust te krijgen. Ja, je komt in je huis en er staan mensen in je slaapkamer. Ze staan in de straat. Ja, je kunt je niet voorstellen.
1: Nee.
0: Het was echt, nou, zeker voor het feit dat ik dus dacht dat Haarlem niks zou, althans niet zo uitbundig zou doen, was het wel het tegenovergestelde. Maar, en natuurlijk de huldiging op de Grote Markt.
1: Ja, precies. Tienduizenden mensen
0: met een open auto.
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja, ik heb daar mooie foto's van. Dus dat is wel, als je dat aan mensen laat zien, dan kun je het niet voorstellen. Nee, ik werd opgehaald met een open auto. En ik woonde in Haarlem-Noord. Dus ik werd eigenlijk, nou ja, vanuit Noord langzaamaan naar het centrum toegereden. Het was op de Grote Markt. En gaandeweg dat we dichterbij kwamen, ja, konden we er gewoon niet doorheen komen. We reden over de voeten van mensen. Ja, we kregen allemaal cadeautjes in de auto. Van toch wildvreemde mensen. Dus ja, je moet jezelf dan echt even in je arm knijpen. Want wat gebeurt hier allemaal?
1: Ik zie al die spandoeken nog voor me. Iedereen wilde met je trouwen.
0: Ja, ja, nou ja, goed, dat soort spandoeken heb ik ook gezien. En het grappige is, we kregen ook een hele grote taart. En dat is wel een leuke anekdote. Volgens mij voor het laatst in 1850 is er met een zwaard, die nog bewaard is op het stadhuis, is iemand onthoofd. Dan werd er gewoon zo'n schavot op de Grote Markt neergezet en dan werd dat zwaard gebruikt. En met dat zwaard heb ik dus de taart aangesneden. Ja, dat is ook alweer heftig.
1: Denk je er wel eens aan als je over de Grote Markt loopt?
0: Nou ja, ik woon hier in Volendam. Ik kom niet zo vaak meer in het centrum. Af en toe voor lekker een hapje eten of zo. Ik zit wel heel vaak nog op de ijsbaan. Althans, eigenlijk in de sporthal naast de ijsbaan. Omdat ik nog in een, de Société Plumier heet dat. Een stichting om oude sporthelden te eren en jonge sporttalenten te steunen. Dus ja, meer in de periferie van Haarlem dan echt in het centrum. Maar tuurlijk, ik kom er wel eens. En ja, nu niet meer, maar in het begin heb je wel zoiets van jemig. Ja, toch wel een bijzonder plekje.
1: Ja. Ja. Je hele leven is toen veranderd. Je kwam in allerlei tv-programma's. Was het lastig om het echte leven weer op te pakken?
0: Nou ja, weet je, ik leef het liefst gewoon mijn eigen leven zonder dat er te veel naar me gekeken wordt. Dan heb je wel een probleem.
1: Ja.
0: Dus, ik weet nog dat ik met mijn toenmalige vriendje naar Maastricht ging en ik dacht van, nou, hier kennen ze me niet. En ik loop over straat en mijn naam wordt geroepen. Nou, ik schrok me eigenlijk de tandjes. Ja. Ik dacht, jemig. Echt letterlijk en figuurlijk. Was bijna een shock. En toen weet ik wel, want Boris Becker, die was toen op dat moment ook heel populair en bekend. En ik dacht van, nou, je zou Boris Becker zijn. Dan kan je gewoon nergens meer. Want die is gewoon wereldwijd bekend. Ja, dat leek me een schrikbeeld. Dat leek me echt verschrikkelijk. Maar goed, uiteindelijk, ik ben opgevoed door mijn ouders en met name mijn vader, dat als iemand wat je aan je vraagt, dan hoor je daar gehoor aan te geven. Dus als ik bijvoorbeeld een post kreeg voor een handtekening, ja, dan zei mijn vader, ja, dat moet je beantwoorden en je moet dat gewoon doen.
1: Netjes,
0: ja, ik kreeg postzakken vol. Ja. Dus ik zei tegen mijn pa, van, ja, kom op pa, wat zei je ook alweer? En toen zag hij ook wel in van, hey, nee, dit gaat hem niet meer helemaal worden. Maar ik heb daar dus echt wel even moeite mee gehad om toch geen rotgevoel te hebben als ik een keer nee moest zeggen. En ik deed dus eigenlijk alles.
1: Ja.
0: En dat was gewoon too much. Maar later, ik heb eigenlijk vanaf het moment dat ik een keer zei van, nou, ik kan niet, of ik weet ik veel, er was een iets anders. En mensen reageerden eigenlijk heel aardig en heel lief. En toen dacht ik, oh, kan het dus ook zo? Ja, en dan ga je er een beetje mee spelen. Want dat betekent eigenlijk, en dat voel je toch wel echt een beetje bevoorrecht, van alle leuke dingen kan je gewoon ja op zeggen. En de minder leuke dingen kan je ook gewoon nee op zeggen. Ja, het klinkt heel simpel, maar als je opgegroeid bent met een vader zoals ik niet had, is dat best wel een dingetje.
1: Ja. Hé, wat doe je nu?
0: Wat doe ik nu? Nou ja, ik sta nu inderdaad aan de vooravond van een nieuw schaatsseizoen. Dus aan het eind van deze maand, dan begint het wereldbeker kwalificatietoernooi. En degene die ze daarvoor plaatsen, daar ga ik me mee naar de wereldbekers. En straks ook naar het EK en naar het WK. Dus hartstikke leuk. Dus het is van oktober tot dit jaar een kort seizoen. Eind februari zijn we al klaar, maar normaal gesproken is het tot maart. En ik heb een fonds voor jonge sporters, om die met name financieel te ondersteunen. Dat is toch echt wel een dingetje. En dat is hartstikke leuk. Daar ben ik erg druk mee ook. Nou. Ook als ik op reis ben. Maar in de zomer natuurlijk wat meer. Dan heb ik wat meer tijd. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Weet je, toen ik zelf jong was, de mooiste tijd vond ik eigenlijk nog steeds dat ik een jaartje of 16, 17 was. Lekker keten, lol trappen. Ook niet weten waar het schip strandt. Hè? Dat ligt allemaal nog open. En als ik dat zie bij al die jonge sporters, dan denk ik van wauw, je moet beseffen wat een mooie tijd je nu hebt en beleeft. En geniet er ten volle van. Dus ik beleef het eigenlijk een beetje mee met die jongen. Ik krijg er ook echt kippenvel van nu als ik het zeg. Beleef ik dat gewoon weer een beetje mee. Het is echt de mooiste tijd.
1: Nou, het klinkt allemaal heel goed. En ik ben helemaal blij geworden van je enthousiasme. Leuk.
0: Nou, dat is mooi.
1: Ja. Yvonne, dankjewel.
0: Ja. Nou, graag gedaan. En fijne dag nog.
1: Jij ook. Hoi, hoi.
0: Oké, dankjewel. Doei, doei.
1: Heerlijk op een praatstoel, Yvonne van Gennep. Ja, de Vriendenloterij Eredivisie komt er weer aan. Na een hele lange break met zaterdag alweer de eerste topper. Feyenoord tegen AZ. Zometeen gaan we vooruitkijken naar die wedstrijd. Dit is GPR Sportradio.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Niet iedereen was op de hoogte dat defensieminister Jezelkus Rusland zou omschrijven als onze vijand. Het AD meldt dat de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken van niets wisten. Wat hem betreft wordt Rusland nog steeds de agressor genoemd als het gaat over de oorlog in Oekraïne. Er was even paniek na berichten over een helikoptercrash in de buurt van Den Helder. Maar het blijkt te gaan om een voorzorgslanding, zegt iemand van het helikopterbedrijf. Het toestel landde op een weg in Callantsoog omdat er een vreemd motorgeluid was te horen. Maar volgens de woordvoerder is iedereen oké, net als de helikopter. Mensen die morgen in Limburg een taxi van Uber willen pakken, komen bedrogen uit. Taxichauffeurs staken dan tegen de hoge commissies die Uber doorberekent, meldt L1. Eerst zouden alleen chauffeurs in Maastricht staken, maar nu doen ook hun collega's in Venlo en Roermond mee. En Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen. Aan de Telegraaf vertelt hij dat het te zwaar is geworden. Van der Weijden werd in 2008 Olympisch kampioen en zwom daarna onder meer de Elfstedentocht voor het goede doel. Van der Weijden stopt ook met zijn foundation, waarmee hij miljoenen ophaalde voor onderzoek naar kanker. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits met meer dan 750 kilometer file aan elkaar. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Beest. 20 kilometer daarvan. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is door werkzaamheden dicht. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Knoopend Ketelplein 26 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 3 kwartier vertraging tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer. A16 Rotterdam Breda door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Rode Reizen Rotterdam-Feyenoord, 5 kilometer file, 20 minuten erbij. En een half uur op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Malden, 9 kilometer file.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Ah, daar is de pizza. Oké, okay, team, vreten.
15: Social Deal deals die je niet mag missen.
16: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
17: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
20: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
21: Slecht plan.
20: Nee, dan zonneplan.
22: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
21: Goed plan, zonneplan.
23: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
24: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
25: Ik ook niet.
24: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
1: We kunnen door.
0: Direct door. Allianz Direct.
2: GPR Sportradio. Twan van Peperstraten.
3: Goedemiddag, over twee dagen hebben we de eerste topper in de vriendenloterij Eredivisie Feyenoord AZ. Zometeen meten we de temperatuur bij beide clubs.

0: Sting en Eric Clapton, It's Probably Me. 12 minuten over 5, goedemiddag. Dit is GPR Sport Radio. Dat het in het voetbal snel kan gaan, hoef je Dele Alli niet te vertellen. De voormalig speler van Tottenham Hotspur houdt momenteel zijn conditie op peil bij Windsor & Eton FC. Dat is een amateurclub op het 8e niveau in Engeland. De club meldt op haar eigen kanalen dat Alli gebruik maakt van de faciliteiten om aan zijn conditie te werken. En op die manier wil de 30-jarige Engelsman zijn voetbalcarrière een nieuw leven inblazen, nadat zijn contract deze zomer bij het Italiaanse Como niet werd verlengd. Ooit een van de grootste talenten die er rondliep in Europa, Dele Alli. En Chris de Graaf heeft na zijn vertrek bij Spakenburg al een nieuwe uitdaging gevonden. Hij gaat aan de slag bij FC Twente. De Graaf en Spakenburg gingen eind september uit elkaar na een conflict. De Graaf gaat bij Twente tegenstanders analyseren en scoutingswerk verrichten. In het vorige seizoen liep hij al stage in Enschede en dat combineerde hij toen met zijn rol als trainer bij Spakenburg. Straks gaan we buurten in Rotterdam en Alkmaar, want zaterdag 7:15, de eerste topper van dit seizoen in de Vriendenloterij Eredivisie, Feyenoord AZ. En vorig seizoen eindigde dat in de Kuip in 1-1.
1: Hoe gaat Feyenoord met de spanning om? Want de start is niet overtuigend. Nu is het geen buitenspel en scoort Barrett. Na 51 seconden is het hier 0-1. Van der Nelshout. Goeie bal, hier gaat Hajmoussa. Hajmoussa voor de 1-1. Het is 1-1. Het eindigt in 1-1 tussen Feyenoord en AZ in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen.
2: Dit is GPR Sportradio.

0: Kurt Nielsen, She's So High. 13 minuten voor 5:30. Feyenoord staat er goed voor in de vriendenloterij Eredivisie. Ploeg van Giovanni van Bronckhorst is na 7 wedstrijden nog altijd ongeslagen en staat tweede met 17 punten op 2 punten van koploper AZ. En zaterdag wacht meteen de eerste belangrijke wedstrijd van het seizoen, want koploper AZ komt dan naar de Kuip. Over het reilen en zeilen bij Feyenoord ga ik praten met Frank Stout van Rijnmond. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe kijk jij naar Feyenoord op dit moment?
1: Ja, het is heel anders dan vorig jaar natuurlijk. Het gaat hartstikke goed, het spel is leuk. En nou, dat had op voorhand niet iedereen verwacht.
0: Er waren nog een paar wedstrijden bij. Dan denk ik even aan zo'n wedstrijd tegen ADO. Ja, dat ze dan toch weer onnodig puntenverlies leiden.
1: Ja, dat klopt. Alleen dat was nog wel in de fase dat Diarra vast als linksbuiten speelde en Valente nog niet op die positie stond. En toen Valente daar naartoe ging en dat vaste middenveld werd gevormd met Tagalin, Van Houten en natuurlijk de revelatie Zegiel. Toen is het echt gaan lopen bij Feyenoord.
0: Ja. Van Bronckhorst ook uitgeroepen tot trainer van de maand. Verdiend?
1: Dat denk ik wel. Ook al is het natuurlijk niet alleen van Bronckhorst. Ik denk dat de rol van Sipke Hulshof, de assistent-trainer, ook niet onderschat mag worden. Hij is echt de veldtrainer en Van Bronckhorst is echt de manager. Ook het gezicht naar buiten toe. Nou, dat doet hij in mijn optiek ook veel beter dan in zijn eerste periode bij Feyenoord. Hij is veel ontspannender. Er worden wat grappen gemaakt. Dat doet hij gewoon hartstikke goed. Ja, het is echt bijna allemaal positief op Rotterdam-Zuid.
0: Ja, het is inderdaad gewoon een dagkoers en ze staan keurig tweede. Maar was inderdaad de aanstelling van Bronckhorst het beste wat Feyenoord had kunnen doen op dat moment?
1: Of het afscheid nemen van Robin van Persie.
0: Ja.
1: Ja, dat hangt natuurlijk een beetje met elkaar samen. Of misschien wel de aanstelling van Rigaud en Eenhoorn. Er zijn eigenlijk op dat vlak achteraf bijna alleen maar goede beslissingen genomen. Kijk naar het vastleggen van Marmol, die Spaanse verdediger. Is ook hartstikke goed. Nou, Charles van Houten noemde ik al, die Belgische middenvelder, doet het ook goed. Nou ja, Ferry, eigenlijk ook wel goed. Nog niet zo overtuigd als je andere drie. De enige waar je twijfels over kan hebben is over de doelman, over Tjark Ernst.
0: Ja. Zegiel heeft inmiddels ook zijn interland debuut gemaakt. Hoe bijzonder en hoe kijk jij naar zijn ontwikkeling?
1: Nou, het is vooral bijzonder, vond ik, dat hij, zeker in die laatste thuiswedstrijd tegen Servië, dat het eigenlijk gewoon dezelfde Zegio is als die we ook in de competitie zien. Hij speelt onbevangen, hij is niet bang om een actie te maken, leidt zelden balverlies. Had nog bijna gescoord ook tegen Servië, met een actie waarin hij zichzelf heel knap vrij speelde. En als je hem dan vergelijkt met de Zegio die een half jaar bij Sparta speelde en een heel seizoen bij FC Utrecht, ja, dan zie je dat hij ook veel sterker is geworden in fysiek opzicht en veel toetreffender is. Hè? Hij scoort veel makkelijker, daar is hij bij Feyenoord echt mee bezig geweest. Ja. En dat doet hij hartstikke goed.
0: Hij werd dus opgeroepen voor Oranje, Valente niet. Was dat nog een ding in het Rotterdamse?
1: Met name ook bij Valente zelf. Die had er eigenlijk stiekem wel een klein beetje op gehoopt. Maar Valente heeft natuurlijk ook de pech. Of misschien al, ja, ik weet niet of het pech is. Maar dat hij vooral als, zeg maar, hangende linksbuiten wordt gebruikt bij Feyenoord. Ja, en daar heeft Xavi natuurlijk al genoeg keuzes. Maar als hij zich gewoon blijft doorontwikkelen, ja, wie weet dat er wel weer plek voor hem is. Maar echt een dingetje is het niet geweest. Het is vooral vervelend voor hemzelf natuurlijk.
0: Ja, Hajj Moussa en wat daarna bekwamen geblesseerd terug van hun interlandperiode. En ze schijnen te kunnen spelen, melden verschillende media. Ja. Hoe belangrijk zijn deze twee voor Feyenoord?
1: Ja, Hajj Moussa is natuurlijk superbelangrijk. Laten we daarmee beginnen. Eigenlijk alle creativiteit komt bij hem vandaan. Hij is de spelmaker. Hij kan vanuit het niets een actie maken en een doelpunt scoren. Dat hebben we ook gezien in Camp Nou bijvoorbeeld. Zeker de eerste helft vond ik Hajj Moussa daar echt heel goed spelen. Heeft echt zijn internationaal nogmaals zijn visitekaartje afgegeven. Deed hij natuurlijk ook al eerder in de Champions League bij Manchester. Hè? Die hele gekke 3-3 bij City. Ja, Hajj Moussa, dat is als je hem had verkocht in de zomer, dat had zomaar gekund natuurlijk, hè, richting Saoedi-Arabië van 40 miljoen euro. Dan had je daarmee ook wel direct afscheid kunnen nemen van je kampioensaspiraties, denk ik. En wat de nabe, ja, vind ik wat minder dan voor het seizoen. Maar dat wordt ook wel opgevangen, omdat Sint-Justen het eigenlijk verrassend goed doet. Weet je, niemand heeft het meer over Ahmed Hodžić. Was ook niet zo'n geweldenaar natuurlijk, maar Sint-Justen doet het hartstikke goed. Ja. En wat de nabe valt, valt niet op.
0: Ja, dan hebben we aanstaande zaterdag die topper tegen AZ. Wie is zijn favoriet?
1: Feyenoord. Ik vind dat Feyenoord altijd de favoriet is als het thuis speelt. Behalve misschien tegen PSV. Maar Feyenoord is de favoriet. Ook als je kijkt naar de onderlinge ontmoetingen van de afgelopen jaren. Natuurlijk draait AZ goed. Is het een team in opbouw met al die jonkies. Maar zeker ook een avondwedstrijd. Het wordt een beetje donker in de Kuip. Dan heb ik altijd het gevoel dat de jongens van AZ het een klein beetje in de broek gaan doen. En dan dat geeft Feyenoord vleugels. Het publiek heeft een spandoekenactie aangekondigd. Zeker die laatste wedstrijd tegen FC Utrecht. Die 6-0, daar was de sfeer ook weer echt hartstikke goed. En ik denk dat het zaterdag niet anders gaat zijn. En dat Feyenoord gaat winnen en over AZ heen gaat op de ranglijst.
0: Ja, en mocht dat gebeuren, dan is er geen enkele twijfel meer. Dan gaat Feyenoord ook vol voor de titel.
1: Ja, maar ik denk als ze verliezen of als het gelijk mocht worden, dan gaat Feyenoord ook in elk geval proberen om zo lang mogelijk mee te doen voor de titel. Ik denk nog altijd wel dat PSV de favoriet is. Maar Feyenoord is denk ik wel de belangrijkste outsider van PSV.
0: Frank Stout van Rijnmond, dankjewel.

0: Taylor Swift op GPR Sportradio. We maken ook een flink aantal podcasts. Auto, sport aan tafel, maar ook F1 aan tafel. Vanaf morgenochtend staat hij weer online, de nieuwe aflevering. En het woord is weer aan mijn grote vriend Frank Evenblij.
1: Ja, Twan van Peperstraat, goed om jou weer even te horen. Ja, in de podcast gaan we het natuurlijk uitgebreid hebben over Singapore. We zijn wel benieuwd hoe Max daar gaat presteren, nu hij toch behoorlijk euforisch is en een goede streak. En dan is het altijd belangrijk om te zien of het regent of niet. Overigens, leuk om te vertellen is dat Rob van Zomeren is aangeschoven, helemaal fris geschoren. Hoe is dat eigenlijk bij jou? Want jij loopt meestal met zo'n 3 dagen baardje. Doe je dat bewust of vind je dat gewoon mooi?
0: Ja, hoezo? Vind jij het niet mooi dan? Nou, een beetje peper en zout. Ja, het was een beetje peper en zout, maar inmiddels slaat het een beetje wit uit. Ja, 3 dagen baardje. Ja, nou, ik kweek dat een klein beetje, ja, rond. Nou ja, mijn mond. Enfin, morgenochtend staat hij dus weer online, de nieuwe F1 aan tafel. Dit is GPR Sportradio.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
9: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's.
9: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
12: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
14: Wat heb je nog aan zonnestroom?
16: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
19: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
21: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
22: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
23: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
24: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
22: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
25: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
11: Is dit het?
26: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
27: Sta je in de file en spot je ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
30: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
31: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
32: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
33: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Russische ambassade wil opheldering van de regering over de vijanduitspraak van defensieminister Yeselgus. Ze willen weten of het een standpunt van het kabinet is en of het een oorlogsverklaring is. Bij een internationale politieactie tegen een drugsbende zijn bijna 50 verdachten opgepakt, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Behalve met drugsmokkel hield de bende zich ook bezig met moorden en ontvoeringen. En in de buurt van Den Helder heeft een helikopter een voorzorgslanding gemaakt. Eerst werd gedacht dat hij was neergestoord, maar iedereen is oké. De piloot maakte de landing omdat hij een gek geluid hoorde.
32: GPR Sportradio. Verkeer.
34: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het regent hier en daar, het is donderdagmiddag, het is oktober. Het is een drukke avondspits, kortom. Er staan lange files bij Rotterdam, bij Utrecht en rond Arnhem en Nijmegen. Op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Hoorn-Noord en Purmerend Noord 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een half uur en de rechte rijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file, kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 kilometer file. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Weesp en Zwolle Centrum 8 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden heb je een half uur vertraging. De A50 Arnhem richting Oost tussen Knoop het Grijshoort en Ravenstein 24 kilometer langzaam rijdend verkeer.
32: GPR Sportradio.
35: De Sound of Sport.
32: Twan van Peperstraten.
36: Mooi verwoord, samenrijdend verkeer. Zojuist ging de blik op Feyenoord. Straks alle aandacht voor AZ, de trotse koploper uit Alkmaar.

0: The Script, Superheroes. Ik zat gisteravond te kijken naar ESPN, naar Voetbalpraat. Milan van Dongen zat daar met Christian Willaert, Marciano Vink en Tijmen van Wissing. En daar ging het een klein beetje over oneerbiedig spelen in de zandbak.
1: Dus waarom zeggen we eigenlijk altijd zandbak als het gewoon de Saudi-Arabische competitie is?
2: Ja, de Saudi League.
1: De Saudi League, ja.
3: Saudi League. Nou, zeggen we vanaf nu Saudi League. Ja, ja. Zandbak een beetje oneerbiedig.
1: Ja, ik weet het niet, maar...
4: Nee, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Het is een soort foute xenofobie. Ik zeg nooit meer zandbak.
1: Saudi League. Dan ga ik jou
3: Saudi League.
4: Ik heb daar een hekel aan.
1: Ik ben pro Saudi-Arabië, hoor. Verre van. Maar ik moest er gewoon...
4: Nou, hoef ook niet anti te zijn, weet je wel. Als het over een voorzitter gaat die uit Saudi-Arabië komt... dan wordt er ook soms over gepraat van... het zal wel een soort van boef zijn. Dat is toch eigenlijk een soort discriminatie. Dat gaat helemaal nergens over.
5: Nou goed. Maar ze hebben het ook wel een klein beetje naar gemaakt.
3: Ik zal,
1: niet zeggen dat alles wat uit Saudi-Arabië komt goed is. Dat zeker niet.
0: Ja, dus voortaan niet meer spelen in de zandbak... maar spelen in de Saoedische competitie. ESPN Voetbalpraat was dat. Zometeen de stand van zaken bij koploper AZ.

0: bekend van de Car Wash en de RR Express. Rose Royce en Best Love. Het is 14 minuten over 5:30. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio. Wie had dat van tevoren verwacht? AZ na 7 wedstrijden koploper in de Vriendenloterij Eredivisie. Toch is dat precies waar de ploeg van Leroy Echtold nu staat. AZ heeft 19 punten en laat in de eerste weken van het seizoen zien dat het serieus kan meedoen bovenin. En zaterdag wacht dus de eerste grote test. Dan speelt het uit tegen koploper, tegen de nummer 2 Feyenoord. We gaan erover praten met Brian Wijker van het Noord-Hollands Dagblad. Brian, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Twan.
0: Ja, ben jij verrast dat AZ na 7 wedstrijden koploper is?
1: Nou, nee, want dat is de afgelopen jaren wel een aantal keer gebeurd. Ik zou vooral verrast zijn als dit in mei nog zo is.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, volgens mij gaan ze redelijk vaak wel goed van start AZ. Dan krijgen ze meestal in het najaar zo'n enorme dip. En dan zakken ze uiteindelijk terug naar de plek waar je ze een beetje verwacht. Maar ja, we kunnen er nog niet zoveel van zeggen, 7 wedstrijden. En ja, wat je zelf al zei, dit is echt de eerste echte test voor AZ.
0: Ja, maar toch zei Leroy Echtold afgelopen week bij de collega's van Rondo van Ziggo dat de kans dat Mix Meerdink in mei met de kampioenschaal staat 80% is. Dan denk ik, nou, dat is toch al wat.
1: Ja, Leroy is er niet vies van een gewaagde uitspraak in tegenstelling tot zijn voorgangers. Maarten Martens en Pascal Jansen kregen vaak toch wel een beetje het verwijt dat ze wat saai waren. En Leroy Echtold die zegt gewoon wat in hem opkomt. Ik denk dat het wel een beetje met een grapje was. Maar hij is niet vies van wat bravoer. Ik vraag me alleen af of hij dat ook echt deed.
0: Ja, ik heb toch wel het idee dat AZ wel wat volwassener is. Dat ze ook een sterke bank hebben. Met deze selectie dat je in ieder geval wel erg lang kunt meedoen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ze veel posities goed bezet hebben. En dat ook het winnen van de beker en de Johan Cruijffschaal toch een soort van omslagpunt is geweest voor AZ. Hè. Dat ze nu ook weten hoe het is om prijzen te winnen en niet overal net naast te grijpen. En dat naar meer smaakt. Dus ja, het zou me niet verbazen als ze wel lang mee kunnen doen.
0: Ja. Leroy Echtold, hij nam het natuurlijk vorig seizoen over. Won de beker, staat nu bovenaan met AZ. Wat is zijn impact op deze selectie?
1: Nou, ik denk dat hij gewoon een trainer is die de jongens op de juiste manier weet te raken. Het is echt een man van de straat. Hij spreekt de taal van de straat. Ik denk dat hij jongens op een kop kan geven als het nodig is, maar ook een arm om de schouder kan slaan. Dat hij dat feilloos aanvoelt wanneer welke aanpak het beste werkt. Dus ja, tot op heden is het een fantastische match.
0: Ja. Er zijn nog wat spelers omgevallen in die interlandperiode. Daal en Goes haakten af bij Jong Oranje. Meerdink was lichtjes geblesseerd bij het Grote Oranje. Moest er in de rust uit, een reserve. Hoe staan die drie ervoor?
1: Nou, die drie zijn allemaal fit. Mijn collega Theo Brinkman, die is de vaste AZ-watcher van onze krant, die heeft net een artikel over geplaatst. Dus die zijn allemaal fit. Alleen Kees Smit is ook afgehaakt, hè, bij Jong Oranje. En die, ja, die gaat dus niet mee naar de Kuip.
0: Dat is inmiddels al zeker. Oh, dat is wel een flinke streep door de rekening.
1: Ja, dat is zeker dat hij niet. Klopt. Die gaat die wedstrijd niet halen. Dus dat is vastzet een enorme aderlating natuurlijk.
0: Ja. Is het inmiddels al rond dat Smit zijn contract gaat verlengen in Alkmaar?
1: Volgens mij is het nog niet officieel rond, maar daar zitten ze dicht tegenaan. Het verbaast me ook niet, want volgens mij heeft Smit zelf al duidelijk gemaakt dat hij bij AZ wil blijven. En ze willen ongetwijfeld, net als met Peer Koopmeijers, maar een goede afspraak met hem hebben gemaakt. Dat hij wat extra centjes krijgt en dan dat de club volgend jaar meewerkt aan een transfer. Ja, dus ik verwacht dat de eerdaags daar wel een officiële bevestiging van komt.
0: En als jij zegt volgend jaar, dan praat je over de zomer van 2027?
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja.
1: Zal hij het wel moeten laten zien komende maanden.
0: Maar toch is het wel mooi met deze contractverlenging van Smit en de eerdere contractverlengingen van Koopmeijers en Goes. Er spreekt wel ambitie uit, hè?
1: Ja, en ze maken hun woorden waar. Dat is ook wel heel erg fijn, zeker voor de achterban. Marijn Zeeman, algemeen directeur.

0: verhuurd zou worden aan Volendam. Ja. Vorig jaar. En dat echt tot dat zelf heeft tegengehouden. Ja, die drukt echt zijn stempel op AZ. Hè. Dat is echt een jongen die uit het niets iets kan creëren. En ja, het zou fantastisch zijn als hij dat doortrekt. Dan heeft AZ daar weer een groeibriljant aan.
1: Ja. En Meerink komt natuurlijk ook als een meneer terug na de interlandperiode. Die staat straks in de Kuip toch ook als een international die inmiddels 2 keer heeft gescoord, hè?
0: Ja, dat is toch fantastisch, ja. Terwijl hij eigenlijk op Ibiza zou liggen.
1: Ja.
0: Dus hij zou er eigenlijk niet bij zijn. En hij heeft nu al het aantal interlands van zijn vader verviervoudigd.
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel bijzonder. En hij heeft het ontzettend goed gedaan. Dus ik denk dat hij wel wat schouderklopjes heeft gekregen toen hij in Alkmaar stond.
1: Wat verwacht je van de wedstrijd zaterdag?
0: Ja, lastig. AZ heeft volgens mij het niet zo heel goed gedaan in de Kuip tegen Feyenoord de laatste jaren. Ik had even opgezocht. Laatste overwinning dateert van 2021. Toen Stengs en Boadu scoorden. Dus dat is alweer een tijdje geleden. Het zijn vaak wel heel spannende wedstrijden. Waarin Feyenoord het vooral dan vaak laat in de wedstrijd beslist. Dus ja, kan 2 kanten op. Feyenoord was wel echt imponerend vlak voor de interlandbreak. Ik heb natuurlijk ontzettend veel goals gemaakt. AZ was wat pover tegen Telstar en tegen Willem II. Dus ja, dat kan allemaal uit het raam, hè, want we hebben 2 weken geen Eredivisie voetbal gehad. Dus ik denk dat het een nek aan nek race wordt. En ja, het zou voor AZ natuurlijk een statement zijn als ze daar 3 punten pakken.
1: Absoluut, ja. Ja. En misschien de laatste seizoenen wat moeilijker. Maar ik kan me ook een periode herinneren onder John van der Brom dat ze daar ook nog wel regelmatig een resultaat haalden.
0: Zeker met Arne Slot. Hè, hebben ze daar ook nog volgens mij met 0-3 gewonnen met Pascal Jans in zijn eerste seizoen. Dus ja, het is AZ pakt tegen Ajax meer punten dan tegen Feyenoord de laatste jaren.
1: In ieder geval een zeer interessante wedstrijd aanstaande zaterdag om 7:15. Dankjewel, Brian Wijker van het Noord-Hollands Dagblad.
0: Graag gedaan.
2: GPR Sportradio.

0: Elton John, Britney Spears en Hold Me Closer. We gaan richting de klok van 6 uur op GPR Sportradio. Hadden we net al even over voetbalpraat van de collega's van ESPN. Ja, daar ging het niet alleen over spelen in de zandbak, dat we dat eigenlijk niet meer mogen zeggen, maar het ging ook over die lange interlandbreak, hè, want we moeten er even aan wennen. Nu gaat pas eindelijk de competitie weer verder in de vriendenloterij Eredivisie. Nou ja, een lange break voor sommige spelers betekende dat een korte vakantie, maar voor de internationals was het ongelooflijk druk. Ja, daar ging het dus over, die verlengde interlandperiode in voetbalpraat.
1: Maar vandaag hebben ze het wel over gehad, hoor. Je hebt het over Dolberg en over die blessures allemaal. Die directeuren zijn vandaag bijeen geweest, het Nederlandse voetbaldirecteur. En ja, ze hebben wel de conclusie ook getrokken dat het een gedrocht is eigenlijk.
2: Die verlengde interlandperiode?
1: Ja, ja, maar als zelfs Dumfries zegt dat hij vermoeid is.
2: Ja, ja.
1: Dus ja, ik vind wel dat daar signalen van afgegeven moeten worden.
2: Maar het ligt tot 2030 vast, hoor ik. Dus dat over 4 jaar, of over 4 jaar...
3: Ik meende dat ik... Niemand heeft het opgepikt, maar ik hoorde Xavi in een bijzin zoiets zeggen van... Ja, nee, maar volgend jaar is het niet meer, dat is al duidelijk. Nou vraag ik me af, heeft hij dan iets gehoord?
2: Nee.
3: Of heb ik dat zelf verkeerd opgevat? Dat zou ook kunnen, maar...
2: Nou goed, gaan we onderzoeken.
3: Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze het handhaven.
2: Nee, nou ja. Nou, het is voor de Aziatische en Latijns-Amerikaanse spelers... kan ik me voorstellen dat het heel fijn is... dat je niet 3 keer in een jaar moet vliegen.
4: Maar of je moet dan gaan werken... Zeker. En dan moeten alle landen het doen... dat je met nog grotere selecties gaat werken. Dat je dus wel eigenlijk verplicht... net zoals je sommige competities verplicht jeugdspelers moet hebben... dat je verplicht dat elke speler minuten maakt als FIFA. Dat je zegt van ja, nou ja, met een grote selectie. En dan kan je het wel doen. Maar nu heb je gewoon dat Virgil van Dijk speelt 4 wedstrijden. Dat kan helemaal niet.
2: Kunnen we beter gewoon weer terug naar het oude? Dat was zo slecht toch niet?
4: Ja, maar als het tot 2030 vast...
2: Nee, dat is waar.
4: Dan moet je echt...
2: Maar goed, je kan het natuurlijk alvast openbreken en weer aanpassen.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Russische ambassade wil opheldering van de Nederlandse regering over een opmerking van defensieminister Jesselgus. Zij noemde Rusland vanochtend onze vijand. De ambassade vraagt of het kabinet er ook zo over denkt en zo ja, of het een officiële verklaring of een militaire confrontatie is. Er zijn bijna 50 verdachten opgepakt bij een internationale actie tegen een drugsbende, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Volgens Europol smokkelde de bende cocaïne met vrachtwagens en auto's naar tal van Europese landen. Ook wordt de bende in verband gebracht met moorden, explosies en ontvoeringen. Een wilde achtervolging van een auto op een fatbike in Breda heeft tot ongelukken geleid. Volgens Omroep Brabant raakten 2 mensen gewond. De auto botste op de fatbiker en op een andere auto. 2 inzittenden kregen ruzie met die fatbiker en daarbij zou zijn geschoten. 1 van de inzittenden is aangehouden. En 7 omroepen hebben de NPO om opheldering gevraagd over het besluit om volgend jaar toch mee te doen met het Songfestival. In een brief die in handen is van de Volkskrant schrijven ze dat ze niet blij zijn dat dit achter hun rug om is besloten. Ook willen de omroepen weten of Nederland zich nog kan terugtrekken. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukke avondspits. Het neemt wel af de drukte, maar er staan nog steeds lange files, zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Boxtel Noord en Waardenburg 23 kilometer. Vertraging is meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoetewoude Rijndijk en Knoopend Ketelplein staat ook 24 kilometer file. Half uur vertraging op de A7 Groningen richting de afsluitdijk tussen Tjallebert en Jouren 6 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein is een ongeluk gebeurd. 12 kilometer file tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Bos en Lommer. Vertraging is zo'n 20 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen, een kwartier door een ongeluk bij knooppunt Tiglia. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, een half uur vertraging tussen knooppunt Ewijk en Kuik in 15 kilometer file.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.

0: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Balen zeg. Koffie?
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Alle Sik & Verf bestel je bij
14: verfwinkel.nl. Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Elektrisch rijden. Stil, zuinig.
18: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
19: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
20: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
21: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
20: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
24: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
25: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
26: GPR Sportradio. Sportradio.
0: Twan van Peperstraten.
1: Goedenavond, zometeen kijken we vooruit naar de Grand Prix van Singapore. En zondag is ook de Marathon van Amsterdam. Straks mijn eigen ervaring op deze eindeloze loop.

0: Simple Minds en Let There Be Love. Welkom bij de EO. Oh, sorry. Welkom bij GPR Sportradio. Max Verstappen hoopt dit weekend eindelijk af te rekenen met een van de weinige ontbrekende zegers op zijn erelijst. De Nederlander won afgelopen weekend in Maleisië voor het eerst dit seizoen, maar op het stratencircuit van Singapore stond hij nog nooit op het hoogste treden, hoogste podiumplekje. Toch wil Verstappen na het sterke optreden van Red Bull niet te vroeg jagen, maar benadrukt hij tegen F1 TV dat hij zijn uiterste best gaat doen in Singapore.
1: We're gonna try, that's for sure. It's always complicated, you know, on a street circuit a lot of things have to come together. Some, you know, just happen a bit sooner than others. And yeah, unfortunately, for a lot of different reasons, we have not won here yet, even in our dominant years. But you always need to look at the strengths of the car. And yeah, Singapore was a track where our car didn't really come alive before. And I hope that it's going to be a little bit better this year, but there are no guarantees. I mean, there are a lot of other teams that are also very strong on street circuits. And also every street circuit is probably, again, very different. This is not like Baku, for example. And it's also not like Monaco. So yeah, we'll see how it goes.
0: Ja, zo meteen kijken we met Meindert van Buren vooruit naar die race in Singapore. En dan nog even Esteban Ocon, want hij weet nog altijd niet waar zijn toekomst ligt in de Formule 1. Fransman vertrekt na dit seizoen bij Haas en heeft voor 2027 nog geen nieuw stoeltje gevonden. Toch weigert de eenvoudige Grand Prix winnaar voorlopig naar andere raceklassen te kijken. Voorafgaand aan de race in Singapore liet Ocon tijdens de persconferentie weten dat hij vindt dat hij in de Formule 1 thuis hoort. Sterker nog, als er volgend jaar geen racezitje beschikbaar is, kiest hij liever voor een reserverol dan voor een avontuur buiten de Formule 1.
2: Formula 1, ja. Yeah. That's why I deserve to be. If I look at the result and what I've shown in Formula 1, I deserve to be in Formula 1. So, of course, you know, there are other categories which are, you know, fantastic as well. But I want to be racing in the Formula 1, you know, in the next 5-7 years. That's where I want to be, so I will keep pushing, you know, to be in that position. So yeah, in the near future, that's the only thing I'm looking at so far.
3: So if there's no Formula 1 seat next year, you're not going to race next year?
2: No.
0: Exactement. Nog even het schema erbij pakken. Morgen om 2:30 hebben we de kwalificatie voor de sprintrace. En dan zaterdag om 11:00 ochtends de sprintrace. Om 3:00 dan de kwalificatie voor de Grand Prix. En zondag om 2:00 de Grand Prix van Singapore. En die zie je natuurlijk uitgebreid te beluisteren, net zoals de sprintrace, met het commentaar van Jack Ploy en Olaf Mol.

0: Lionel Richie en Angel op GPR Sport Radio. Tellen Griekspoor zit opnieuw in een lastige fase van het seizoen. De Nederlander verloor vanochtend in de eerste ronde van het Masters toernooi van Shanghai in 2-6 van de Russische qualifier Pavel Kotov, de nummer 187 van de wereld. En het was alweer zijn vijfde nederlaag op een rij op ATP-niveau. Griekspoor gaf zelf eerder al aan dat zijn vertrouwen een flinke knauw heeft gekregen. In de ochtendshow hier vanochtend op GPR Sportradio sprak Ronald van der Geer met tenniscommentator Stefan Kok over de moeizame periode van Griekspoor en wat er nodig is om de weg omhoog weer te vinden.
1: Ja, hij heeft zelf gezegd dat hij zijn vertrouwen een beetje kwijt is. En dat is misschien ook niet zo gek, want dit is zijn vijfde wedstrijd op rij dat hij op de ATP-tour verliest. In de trainingen gaat het dan wel goed, dat geeft hij ook maar steeds aan, maar in de wedstrijden komt het er niet uit. Ja, en dat was eigenlijk vanmorgen idem dito.
2: Ja, en wat zou daar de reden van zijn? Is dat dan, ja, de onzekerheid, zeg jij, maar waar komt die onzekerheid dan vandaan? Want hij had toch een hele aardige periode?
1: Ja, klopt. Ja, totdat hij geblesseerd raakte natuurlijk aan die buikspier twee keer dit jaar. Ja, tennis, het is gewoon een fine line, hè? In of uit. Het kan soms marges zijn. En hij zegt, ik doe het juiste, maar het valt maar niet. Nou ja, hij ging dan tegen Rublev, nipt onderuit. Tegen Shapovalov had hij setpoint. Verloor hij toch ook wel weer eerder in China. Ja, en nu denk je, Pavel Kotov, een qualifier nummer, wat je zegt, 180 van de wereld, die eigenlijk het hele jaar challengers speelt. Dus dat is een niveautje lager. Dit is dan het moment om het te laten zien en te doen. Misschien legt hij dan ook wel weer die druk op van, ik moet het nu gaan doen. Maar ja, zijn service was ondermaat, zijn voorhand was ondermaat, zijn service returns, ja, dat is al een zwakke plek, was helemaal onder de maat. Ja, en dan red je het ook niet tegen een qualifier.
2: En dan red je het dus ook niet op karakter in de tweede set. Dat was, ik had het idee dat daar wel iets van, tenminste ik begreep van Cas een beetje, dat daar wel iets van herstel in zat, hè?
1: Ja, zou je wel zeggen, want hij stond een set dus achter en een break achter. Had breakpoint om een dubbele break achter te komen. Ja, dan is de wedstrijd vaak wel gespeeld. Dat overleefde die. Dacht je, nou, toen brak hij Kotov terug. Belandde ze in een tiebreak. Nou, een tellen tiebreak noemden we hem nog een paar jaar geleden, omdat hij al die tiebreaks won. Dacht je van, als hij dit kan winnen, die tweede set, ja, dan denken we ook wel dat hij die derde set ook wel gaat pakken. Want dan is het momentum bij hem en dan is hij er doorheen.
2: Ja.
1: Maar ja, en dan leverde het toch weer met een dubbele fout in die tiebreak en nog een slordige voorhand. Ja, dan loopt het toch weer weg, helaas.
2: En dan, wat is zijn pad nu, zeg maar, richting herstel? Waar moet hij nu aan de slag?
1: Ja, nou ja, het klinkt zo stom, maar ja, hij moet gewoon wedstrijden winnen. Want tennis is gewoon een spel van fouten en winners. Ja. En als je het vertrouwen niet helemaal hebt om voor die slagen te gaan, ja, dan vallen ze allemaal net buiten. Ja, dat is zo lullig eraan. Het kan ook zomaar zijn dat je volgende week, of niet volgende week, of binnenkort het toernooi van Wenen of Basel wint.
2: Ja.
1: Het kan altijd vallen, elke week. En dat houdt de spelers ook wel op de been, hoor. Dat ze denken van, deze week kan wel eens mijn week worden. Ja. We zagen het bijvoorbeeld vorig jaar in Shanghai. Dat is een 1000 toernooi, wat je zei. Dat werd gewonnen door een qualifier van Giro, waar nog nooit iemand van gehoord had, blijkbaar.
0: Stefan Kok in gesprek met Ronald van der Geer vanochtend hier op GPR Sportradio. Ja, dat ging dus over Tellen Griekspoor. Botik van de Zandschulp heeft de eerste ronde van het Masters toernooi in Shanghai wel overleefd, dankzij een comeback tegen de Spanjaard Daniel Merida Aguilar. Zaterdag neemt van de Zandschulp het in de tweede ronde op tegen de Amerikaan Alex Mickelson.

0: Dit is GPR Sportradio. Zondag is de Marathon van Amsterdam, de 51ste editie. 42 kilometer en 195 meter. Ik moet er op dit moment niet aan denken. Maar toch, ik heb me er 3 keer aan gewaagd. En ook 3 keer in New York. 2 miljoen mensen langs het parcours en die tillen je op. En het mooie was, bij mijn eerste in 2009... ik had nog nooit meer gelopen dan 17 kilometer. Het was voor mij 1 groot vraagteken. 17 kilometer kon ik dus. Nou, dan lukt 20 sowieso en 25, dat is een mooie uitdaging. En bij 25 heb je nog maar 17 te gaan, dus dat kon ik. De adrenaline kwam naar boven. Ik heb het gehaald, maar ik heb het daarna ook wel gevoeld. Want als nu iemand van mijn leeftijd zegt, ik ga de marathon lopen, dan zeg ik, ach man, doe het niet. Kijk operatie 1, kijk operatie 2. Gelukkig geen kunstknie, maar toch. Het menselijk lichaam, en zeker zo iemand als ik, is niet gebouwd om een marathon te lopen. Mocht je zondag toch gaan lopen, veel succes. Maar aan mijn lijf geen Polonaise.
1: GPR Sportradio.

0: DPR Sportradio.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: 124.
1: Download de app en start met vinden.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a word! And give you a word!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
8: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
19: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Ook buitenlandminister Berendsen noemt Rusland nu een vijand in navolging van minister Jesselgus. De oppositie drong daarop aan. Volgens Berendsen maakt het voor het beleid niet uit welke term eraan gekoppeld is. Het is chaos bij het bureau dat alimentatie int. Ouders moeten maanden of soms jaren wachten op alimentatie, terwijl hun betalingsachterstanden oplopen tot soms tienduizenden euro's, meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. En bij scholierenprotesten in Parijs is het tot botsingen gekomen met de politie. Duizenden jongeren waren samengekomen bij het Place de la Bastille. De politie gebruikte traangas en wapenstokken om ze uit elkaar te drijven.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is eigenlijk de hart van de ANWB. Het is nog steeds druk, maar het aantal files neemt wel af op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Nog wel 20 minuten vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Door een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Driebergen 6 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes een kwartier vertraging.
19: GPR Sportradio.
11: De Sound of Sport. Twan van Peperstraten.
21: Goedenavond, 6:04. Met Meijnert van Buren kijken we vooruit naar de Grand Prix van Singapore. Met niet alleen een race op zondag, maar ook een sprintrace op zaterdag.

0: Coldplay en Adventures of a Lifetime. Dit is GPR Sportradio. Ja, we maken een aantal podcasten, F1 aan tafel, maar bijvoorbeeld ook Autosport aan tafel, vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten. En daar ontvangt Rick Winkelman dan grote namen uit de Nederlandse autosport. En deze week is Rinus Vicky te gast. De Nederlandse IndyCar-coureur. En hij gaat met Rick in gesprek over zijn carrière en ook over de mogelijke samenwerking met McLaren.
1: Hoe ver kunnen jullie samenwerken met McLaren? Want er zit een soort strategische samenwerking voor het volgende jaar.
2: Dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar heb ik eigenlijk niet heel veel inzicht in nu.
1: Nee. Is dat nodig dat je een team hebt waarmee je kan samenwerken op dingen? Je hebt natuurlijk in principe, maar ja, je had Stingray Rob als teamgenoot. Daar wil ik er nog even vragen over stellen. Daar had je niet zoveel aan qua het afstellen van de auto. Maar als je dan met andere teams kan samenwerken, helpt dat natuurlijk wel.
2: Zeker, als je kijkt naar de beste teams, die hebben allemaal samenwerkingen. Kijk naar Meijer Schenk. Die hebben een samenwerking met Ganassi en die doen het geweldig.
1: Ja.
2: AJ Foyt, in de beste jaren kregen ze alle spullen van Penske. Ging ze ook heel goed. Dus als je een kleine team bent die het budget niet heeft om al die ontwikkelingen te doen, ja, dan is het toch ideaal om samenwerken te hebben.
1: Maar kan je data gaan vergelijken? Of kunnen zij zorgen dat je nog wat meer in de windtunnel kan? Of?
2: Als je een goede hebt, dan krijg je eigenlijk gewoon alle data. Ook hun windtunnel data, alles.
1: Wat zijn de plannen met McLaren bijvoorbeeld? Zijn die ook concreet?
2: Nog niet concreet, nee. Nee, dat is. Ik probeer er ook een beetje uit te vinden wat er nou gaat gebeuren. Maar nee, niet helemaal bekend.
0: De nieuwe Autosport aan tafel te beluisteren via je favoriete podcast-app en natuurlijk via onze site.

0: Paula Abdul, straight up op GPR Sport Radio. De Formule 1 maakt zich op voor misschien wel een van de zwaarste weekenden van het jaar, de Grand Prix van Singapore. En dit keer wordt het misschien wel nog ingewikkelder, want voor het eerst wordt er op het straatcircuit van Marina Bay ook een sprintrace verreden. Max Verstappen arriveert ondertussen met vertrouwen in Singapore, nadat hij de afgelopen weekend zijn eerste Grand Prix van het seizoen heeft gewonnen. Kan hij die lijn doortrekken op een circuit waar hij nog nooit heeft gewonnen? Ik ga het bespreken met coureur en Formule 1-analist Meindert van Buren. Meindert, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, Verstappen won afgelopen weekend eindelijk zijn eerste Grand Prix. Ja, wat geeft dat voor vertrouwen richting Singapore?
1: Dat geeft een mega veel vertrouwen. Dat geeft natuurlijk een boost ook binnen het hele team. Uiteindelijk is er natuurlijk in Milton Keynes hard gewerkt om de auto beter te krijgen. Het jaar begon natuurlijk dramatisch eigenlijk met deze auto. Verstappen vond het niet leuk. De auto was slecht. Uiteindelijk toch bijgetekend bij Red Bull. En ja, ik riep toen al, dat doe je niet als je geen vertrouwen hebt in het team. En jawel, in Maleisië won hij toch de Grand Prix voor het eerst dit jaar. En dat geeft natuurlijk een mega vertrouwensboost richting Singapore.
0: Ja, en het weekend daarvoor was ook al 2/10 hè, op Russell. Heb je het idee dat Red Bull nu echt structureel dichter bij Mercedes is gekomen?
1: Ja, dat kan je wel stellen. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk in een ontwikkelingsstrijd. Want Mercedes kondigde vandaag ook weer updates aan. Dus dat betekent dat de Mercedes misschien ook weer een stapje zet. Red Bull is van oudsher natuurlijk niet echt heel erg goed op Singapore, op het stratencircuit. De auto is wel compleet anders dan dat het de voorgaande jaren was. Dus wellicht geeft dat een twist.
0: Singapore is opvallend genoeg een van de weinige circuits waar hij nog nooit heeft gewonnen. Waarom heeft hij het daar historisch gezien zo lastig?
1: Ja, dat is eigenlijk, de Red Bull heeft het zwaar op de curbstones. Hè? Dus het hobbelig circuit met wat hogere curbstones, daar heeft de Red Bull het zwaar. En dan krijgt Max eigenlijk de auto niet echt lekker gedraaid op dat hobbelige circuit. En Max wil eigenlijk altijd dat de voorkant heel scherp is en de achterkant wat losser. Maar ja, dat krijgen ze dan op Singapore nooit echt lekker voor elkaar. Dat is eigenlijk de reden waarom dat hij dan altijd in Singapore net niet wint.
0: Ja. Zit hem komend weekend het vooral in de hitte, de fysieke belasting of misschien wel juist het circuit zelf?
1: Maar Max is eigenlijk wel heel fit. Het is wel een van de zwaarste Grand Prix die op de kalender staat. Wat jij zegt, de fysieke belasting is daar wel hoog. Maar Max is gewoon altijd wel erg fit. Maar het is gewoon de Red Bull die gewoon niet echt lekker wil draaien op die curbstones. Ja, wellicht is dat dit jaar anders. De hele opbouw en de natuur van de auto is natuurlijk compleet anders met het accupakket. Wat nu een aanzienlijke ten opzichte van vorig jaar meer effect heeft. Laten we dat in de eerste vrije training gaan zien.
0: Ja, het is op zich al een vreemd circuit. We hadden het er al over. En dan wordt er uitgerekend daar een sprintrace gehouden. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, wel een beetje chaos natuurlijk, want uiteindelijk blijft het een stratencircuit en het blijft twee muren die dichtbij staan. We hebben daar ooit Lance Stroll heel hard in de laatste bocht eraf zien gaan. De hele brokstukken lagen over het hele rechte stuk bezaaid. Ik verwacht wel een klein beetje spektakel door die sprintrace. En wat natuurlijk echt belangrijk is, de teams die het in Maleisië al niet voor elkaar hadden, die krijgen het nu extra zwaar. Want je hebt maar één vrije training om die balans van die auto goed te krijgen. Ja, en dat wordt toch wel een heel gevecht. Om in dat ene uurtje, waar eigenlijk de baan ook nog eens groen is, zoals wij dat zeggen. Want de baan is dan vies. Omdat er rijden overdag alleen maar taxis en bussen en normaal wegverkeer. En nu, er ligt geen grip voor een Formule 1 auto. En die moet eerst gecreëerd worden in dat eerste uurtje. Ja, en dan ga je toch eigenlijk al een kwalificatie in.
0: Ja, waar moet je vertrouwen opbouwen?
1: Juist, en dat is eigenlijk gebaseerd op afgelopen weekend. Dus de teams die het echt vorig weekend heel slecht hebben gehad, die krijgen wel even een check-up in die eerste vrije training.
0: Ja. Russell won vorig jaar, maar moet dit weekend een gridstraf incasseren door zijn motorprobleem in Maleisië. Ik denk dat de weg nu helemaal vrij ligt tegen Antonelli richting het wereldkampioenschap.
1: Ja, de punten wat die voorsprong heeft is extreem. En ook nog, het is hier echt heel moeilijk inhalen. Dat weten we. We hebben wel ten opzichte van voorgaande jaren, de DRS is natuurlijk verdwenen, maar we hebben straight line modus. En binnen de seconde heb je de boost modus. Dat gaat wel iets opleveren, maar vaak zie je dat de rechte stuk eigenlijk net te kort zijn om in te halen. Ik verwacht toch dat de kwalificatie wel belangrijk is. En in Rusland

Nate Smith en Fix What You Didn't Break op GPR Sportradio. Heb je dat meegekregen van de New York Yankees? Ja, die zijn op een pijnlijke manier uitgeschakeld in de playoffs van de Major League Baseball. De eigen fans speelden een cruciale rol namelijk in de uitschakeling. Tijdens de wedstrijd tegen de Tampa Bay Rays dacht slagman Anthony Volp een homerun te slaan. Maar een supporter ving de bal vroegtijdig, waardoor de actie werd afgebroken. En dit incident droeg bij aan de nederlaag, waardoor het seizoen voor de roemruchte club uit New York nu ten einde is. Zometeen Rob Spijker hierna 7 op GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Na minister Jezelgus noemt nu ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken Rusland een vijand na vragen van de oppositie. Hij wist alleen niet dat Jezelgus deze woorden zou gebruiken bij het debat vanochtend. Volgens Berendsen maakt het voor het beleid niet uit of je Rusland een agressor of een vijand noemt. Het is chaos bij het bureau dat alimentatie int, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Door interne problemen moeten ouders maanden of soms jaren wachten op geld, terwijl hun betalingsachterstanden oplopen tot wel tienduizenden euro's. Medewerkers van het alimentatiebureau spreken onder meer van een hoge werkdruk. In heel Frankrijk zijn nog altijd scholierenprotesten en in Parijs liepen die vandaag uit de hand. De politie greep in bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren waren samengekomen. Volgens journalisten werden ze met traangas en wapenstokken uit elkaar gedreven. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de Franse politie onnodig hard optreedt. En Noorwegen is getroffen door een enorme telecomstoring bij de nationale provider. Door de storing is onder andere het noodnummer slecht bereikbaar. De Noorse spoorwegen hebben uit voorzorg alle treinen stilgelegd, omdat hun communicatiesysteem het ook niet doet. En ook gewone klanten hebben problemen met bellen en sms'en. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn nog een paar files op de A12 Utrecht-Arnhem. 5 minuten vertraging bij Driebergen. Op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oosten, knooppunt Bankhoef, een kwartier vertraging. 9 kilometer file. 9 kilometer ook op de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Valburg en Ravenstein, een kwartier extra. En 15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug staat het stil over 7 kilometer... door de slechte toestand van het wegdek.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
8: Goed plan, zonneplan.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
15: Ik heb hier de biefstuk Bali.
16: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
15: Geniet ervan.
14: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
17: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
19: Hoi, Freek hier van Essent.
10: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
20: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
21: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder. Simpel.
21: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
23: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
24: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
25: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
26: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Is dit het?
29: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
28: Hey, dit is het.
29: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
26: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
30: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: GPR Sportradio. Rob Spijker.
16: Het is de donderdagavond en dit weekend de MotoGP weekend in Indonesië. Gaan we het straks over hebben met Frank Weink. Hij is van Ziggo Sport. En de Oranjeleeuwinnen gaan morgenavond voetballen om een WK-ticket. En daar hebben we het straks over met Richard Lynch.

0: Earth, Wind and Fire en September. Een hele goede avond. Het is de donderdagavond voor een heel lekker weekend. Dan denk je donderdag al over het weekend hebben. Ja, er gaan namelijk hele leuke dingen gebeuren. De Eredivisie gaat weer beginnen. Er zijn heel veel andere leuke sporten. En ook de MotoGP strijkt dit weekend neer in Indonesië voor de Grand Prix op het circuit van Mandalika. We zijn inmiddels bij de 17e race van het seizoen en de strijd om de wereldtitel is spannender dan ooit. Jorge Martin heeft slechts 2 punten voorsprong op Marc Marquez. En dan kun je het gerust spannend noemen. Frank Weink is van MotoGP commentator bij Ziggo Sport. En hij volgt de sport al jaren op de voet. Dus dat is de man die we moeten spreken. Frank, goedenavond.
1: Goedenavond, Rob.
0: Ja, goedenavond. Jij zit volbij in de auto, hè, met een car kit, of niet? Ja, even over de geluidskwaliteit.
1: Ja, vrees ik wel. Ik vrees van wel, ja.
0: Het maakt niet uit. We kunnen je verstaan en dat is het allerbelangrijkste. Je hebt natuurlijk al heel wat races meegemaakt. Wat maakt dat Mandalika volgens jou nou zo'n bijzonder circuit?
1: Het staat nog niet zo lang op de kalender, sinds 2022. En het is een circuit waar best wel veel in zit. Dus een behoorlijk lang rechtstuk en veel, veel bochten. En wat ook bijzonder is, je zegt het al, Indonesië. Het is daar dus erg warm. En Michelin, de bandenfabrikant, heeft hier dan een speciale band voor meegenomen. Met een wat harder karkas. Dus niet zeg maar alleen het rubber compound, maar ook het karkas daaronder. Waardoor die band wat beter geschikt moet zijn om die hitte van het asfalt en ook van de buitentemperatuur, dat hij daar beter mee om moet kunnen gaan. En dat is een van de belangrijke dingen in Indonesië. En het is altijd een zware wedstrijd voor mens en machine, zoals we dan zeggen. Ja. En het is een circuit dat veel rijders zijn best wel enthousiast over de baan. Ik ben er zelf 1 keer geweest, moet ik zeggen. En afgezien van de hitte viel me ook op dat de verscheidenheid aan bochten behoorlijk groot is. En dat kenmerkt ook een goed circuit, denk ik.
0: Ja, de goede banden moet je bij je hebben en je moet een beetje tegen de hit en ook tegen de luchtvochtigheid, daar moet je een beetje mee kunnen dealen. Marquez die won de afgelopen weekend zowel de sprintrace als de Grand Prix van Japan was dat. Maar heeft in Indonesië bijvoorbeeld nog nooit een Grand Prix uitgereden op dat circuit. Waarom is het hem daar nog niet gelukt?
1: Dat is een goede vraag waarom het hem zo niet gelukt is. Hij is in 2022 hier in de warm-up, op zondagochtend dus. De warm-up die ze dan doen voor de wedstrijd. Is hij er met een enorme high side afgegaan. En toen had hij eigenlijk besloten, ik stop ermee. Ik stop er helemaal mee. Want hij heeft heel veel blessureleed gehad vanaf 2020. Gelukkig is hij er nog bij. Vorig jaar wereldkampioen geworden. Maar op de een of andere manier is het een circuit dat er niet ligt. Je zegt al, hier nog nooit op het podium gestaan. We hebben een sprintwedstrijd op zaterdag en we hebben de Grand Prix op zondag. Hij heeft 1 keer op het podium gestaan in een sprintwedstrijd, 2 jaar geleden. Maar daar blijft het inderdaad ook bij. Vorig jaar is hij er heel hard afgereden. Dat was dus niet zijn eigen schuld. Is hij er door Marco Bezzecchi afgereden. Bezzecchi staat op dit moment 3e in het kampioenschap. En door die zware crash is Marquez ook weer geblesseerd geraakt aan zijn schouder. En daar heeft hij eigenlijk nu nog steeds proeft hij daar de naweeën van. En ik zal niet zeggen dat hij zich zorgen maakt voor dit circuit. Want vanmiddag zei hij alweer heel stoer, ik ga toch voor de maximale score. Winnen op zaterdag en winnen op zondag. Maar ik denk dat hij het al heel goed doet als hij op het podium terecht gaat komen zondag.
0: Ja, want wat verwacht jij zelf eigenlijk van de strijd dit weekend? Het is ook een beetje een mentaal spelletje natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is het zeker, ja. En die hitte, daar kunnen ze eigenlijk allemaal best wel goed tegen. Maar dit, wat je net al zei, is er zijn maar 2 punten tussen Marc Marquez en Jorge Martin. En Jorge Martin is wel een liefhebber van dit circuit. En dat is ook de strijd niet alleen tussen die 2 coureurs, maar ook tussen de 2 fabrikanten Aprilia en Ducati. En dat zijn allebei Italiaanse merken. En Ducati heeft hier tot nu toe 3 keer gewonnen. En Aprilia heeft hier nog nooit gewonnen. En ze zijn er eigenlijk dichterbij dan ooit. Jorge Martin, wat ik al zei, is een specialist. Marco Bezzecchi was hier heel snel vorig jaar. Dus ik denk eigenlijk dat de Aprilia's dit weekend beter moeten kunnen doen dan de Ducatis van Marc Marquez, van Pecco Bagnaia, van Fermín Aldeguer. En die noem ik eigenlijk, omdat die jongen, hij is de jongste MotoGP-coureur. Hij won vorig jaar in Indonesië zijn allereerste wedstrijd. En hij is een soort van dark horse, omdat hij niet helemaal fit is.
0: Ja, maar als we nou even naar het totale plaatje kijken, naar het totale veld. Welke rijder heeft jou dit seizoen al het meest verrast?
1: Ja, misschien toch wel Jorge Martin, moet ik zeggen. Want Martin heeft vorig jaar maar een stuk of 7-8 wedstrijden gereden. Omdat hij heel veel geblesseerd is geraakt. En hele vervelende crashes gehad. En dat was juist in het jaar nadat hij wereldkampioen was geworden. Hij was wereldkampioen van 2024. Stapte toen over van Ducati naar Aprilia. En dat was echt een dramatisch seizoen met, wat ik al zei, veel valpartijen, veel blessures. Veel in het ziekenhuis gelegen. En nu staat hij toch weer op kop. En het wrange voor Aprilia is dat hij na dit seizoen ook weer vertrekt. Hij gaat volgend jaar voor Yamaha rijden. En dan zou het dus kunnen zijn dat hij voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen wordt. Met een merk waar hij het jaar daarna niet meer voor rijdt. Hij werd wereldkampioen met Ducati. Stapte over naar Aprilia. Ja. Rijdt nu met Aprilia. En kan wereldkampioen worden. En vertrekt dan naar Yamaha.
0: Het is wel een beetje de beste manier om afscheid te nemen natuurlijk. Hè?
1: Dan, zeker.
0: Een prachtig cadeau achter. Vanaf 2027 krijgt de sprint een eigen kwalificatie. En daarmee ook een eigen startgrid. Wat gaat dat volgens jou veranderen?
1: Nou, dat gaat in ieder geval betekenen dat de coureurs minder rijtijd hebben. Het schema gaat er heel anders uitzien op zaterdag en ook op vrijdag eigenlijk al. Er is op vrijdag al een kwalificatiesessie. En het lastige is, we hebben nu kwalificatiesessies en die worden in tweeën gedeeld. Waardoor niet alle rijders samen op de baan zijn. Er zijn 22 MotoGP-coureurs. En juist een beetje om iedereen een beetje de ruimte te geven en om de veiligheid te verhogen, is er besloten, oké, we doen het in tweeën, maar voor volgend jaar hebben ze toch weer besloten, we doen op zaterdagmiddag een kwalificatiesessie voor alle rijders, alle 22 rijders samen in de baan. En in een kwartier moet dan de startvolgorde voor de sprintwedstrijd op zaterdagmiddag worden besloten. Ja. En beslist.
0: Er is wel behoorlijk wat kritiek al gekomen vanuit de coureurs, hè, op het nieuwe format. Hè. Begrijp je die kritiek een beetje?
1: Ja, die begrijp ik wel. Maar dan moet ik ook zeggen, ik heb er zelf een paar weken geleden in Oostenrijk al met een aantal coureurs over gesproken. En toen proefde ik inderdaad toch teleurstelling dat er weer iets beslist wordt waar ze zelf iets over te zeggen hebben gehad. Kijk, je gaat weer kwalificeren, een extra kwalificatiesessie toevoegen. Waardoor de coureurs weer een keer extra op scherp moeten staan. Waardoor ze weer een keer extra time attack, dus een snelle tijd moeten klokken. En dat geeft toch extra stress en extra druk. Ja. Dus ik kan me het heel goed voorstellen. Maar ja, de rijders zijn niet zoals je in de Formule 1 hebt verenigd in een soort van vakbond. Ja, en dan wordt er wel eens iets besloten waar je van kunt zeggen, ja, ik vind het niet leuk. Maar ja, zoals Marc Marquez vanmiddag al zei tijdens de persconferentie. Het is een beetje een kwestie van je doet het of je vertrekt.
0: Ja, maar een gezamenlijke vuist maken, zou dat nog iets kunnen veranderen? Als ze gezamenlijk optrekken en zeggen van joh, dit is een heel slecht plan, gaan we niet doen? Of kan dat niet?
1: Nee, in dit geval niet. Nee. Ja, ik verbaas me er ook over, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Want er worden dingen besloten waar coureurs zelf, ja, ik zal niet zeggen de dupe van zijn, maar het is allemaal natuurlijk ook om de sport te laten groeien, om de coureurs meer helden te laten maken, te laten worden. Maar ja, het kost wel een prijs, om het zo maar te zeggen. En ik weet niet of het goed is.
0: Dit weekend de Grand Prix van Indonesië. Frank, wie gaat er winnen?
1: Ik gok op Marco Bezzecchi, die hem vorig jaar eigenlijk had moeten winnen en die nu derde staat in het kampioenschap.
0: MotoGP-commentator voor Ziggo Sport, Frank Weenink. Dank voor je tijd.

GPS Sportradio met Kane en Niels de Lange en High Places. Als je nou toevallig een keer een leuke vraag hebt voor ons, of je wilt toch iets weten over een bepaalde sport, of je wil een beetje meedoen in de uitzending, dat kan via de WhatsApp. Ga daarvoor naar onze website, gprsportradio.nl. Je kunt natuurlijk ook onze app downloaden en dan wordt het nog makkelijker om met ons te appen. Morgen begint voor de Oranje Leeuwinnen de echte jacht op het WK-ticket voor 2027 in Brazilië. Ze moeten 2 wedstrijden spelen tegen Hongarije en dan moeten ze nog een keer door. Want alleen met die wedstrijd tegen Hongarije redden ze het ook niet. Daarover gaan wij het straks hebben met Richard Lins. Hij is redacteur bij ESPN en hij is ook bekend van, hij is ook host voor Vrouw Achter de Bal, de podcast. Mocht je nou een leuke vraag hebben voor Richard of iets willen weten over de Oranje Leeuwinnen, app ons dan even. Dat kan inderdaad dus via onze site gprsportradio.nl.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
17: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Spotradio. Verkeer.
18: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. De vertraging is een kwartier. En bij de Zuurhofbrug, de N15, Maasvlakte richting Rotterdam, heb je nog 20 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar.
19: GPR Sportradio.
20: The Sound of Sport.
19: Rob Spijker.
21: Morgen beginnen er een paar belangrijke wedstrijden voor de Leeuwinnen. Ze moeten zich plaatsen voor het WK voetbal in Brazilië. We gaan het er zo meteen over hebben met Richard Lynch, onder andere bekend van ESPN.

0: Stars. Morgen moet het gaan gebeuren. Want als je denkt dat de interlandperiode helemaal is afgelopen, nou, dan heb je het mooi mis. Morgen begint namelijk voor de Oranje Leeuwinnen de echte jacht op het WK van 2027 in Brazilië. Hongarije is de eerste tegenstander in de play-offs. Hoe staat Oranje ervoor? Wie moet het verschil gaan maken? En hoe gevaarlijk zijn die Hongaarse vrouwen eigenlijk echt? We bespreken dat even met Richard Lins. Hij is van de podcast van Vrouw Achter de Bal. Richard, goedenavond. Oh, Richard is het niet meer. Ja, dat is jammer. Gaan we nog een keer bellen. Dan bellen we gewoon even live in de uitzending. Richard ook van, hij is ook redacteur trouwens bij ESPN. Kan ik het mooi een beetje mee volkletsen. En Richard die is dus van de podcast Vrouw Achter de Bal. Richard, daar ben je weer. Goedenavond.
1: Ja, dat was even. Goedenavond erop.
0: We waren elkaar even kwijt. Dat maakt helemaal niet uit. Maar ja. De verbinding is er weer. Fijn dat je even tijd voor ons hebt, Richard. Wij moeten het even hebben over de Oranje vrouwen. Want die spelen morgen een tweeluik tegen Hongarije. Morgen de eerste wedstrijd. Hoe groot is het verschil eigenlijk in niveau tussen Nederland en Hongarije?
1: Nou, als je kijkt naar de FIFA-wereldranglijst, waar Nederland op dit moment 11e staat, zijn een plekje gezakt, en Hongarije 45e, dan denk ik dat het verschil wel groot is. En dat moet, denk ik, Nederland ook wel kunnen uitdrukken in cijfers, over twee wedstrijden gezien. Ik denk dat Hongarije de bus gaat parkeren, dus heel verdedigend zal gaan spelen. En Furink heeft heel veel creatieve middenvelders geselecteerd. Daarvan kunnen er natuurlijk een aantal maar spelen. Maar ik denk dat hij vooral creativiteit nodig heeft om die muur te slechten van Hongarije.
0: Ja, ik had al begrepen dat Furink dat hij ook een beetje een luxe probleem had. Hè? Dat hij ook niet iedereen kon oproepen die er eigenlijk wel op gerekend had. Maar heeft dus wel, dit team heeft hij wel bewust gekozen. Dat hoor ik nu ook uit jouw mond. Dat hij dus wel heeft gekozen voor creativiteit. Want dat heb je natuurlijk nodig om die bus aan de kant te krijgen, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Er zijn een aantal creatieve speelsters. Hij heeft ook Sophie Proost, die eventueel haar debuut kan maken, geselecteerd van Bayern München, speelde vorig jaar bij FC Twente. Ja. Dan heb je nog Liz Rijsbergen. Je hebt middenvelders die in blakende vorm zijn in Nederland of in Engeland. Met Jill Roort, Danielle van der Donk, Palova, maar ook Ella Peddemors van VfL Wolfsburg. Dus er is genoeg creativiteit. En hij heeft ook expres maar één verdedigende middenvelder opgeroepen. Dat is Damaris, omdat hij denkt niet heel veel te hoeven en moeten gaan verdedigen. Nee. Dus ik ben benieuwd hoe hij het morgen gaat neerzetten.
0: Ja, heeft ook nog Isa Kardinaal van London City Lioness opgeroepen, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Die kan eventueel ook haar debuut maken. Centrale verdedigster, heeft ook bij Ajax gespeeld. René van Asten is er nu niet bij. Dus ja, het kan zomaar zijn dat Isa Kardinaal ook haar debuut gaat maken. Want die staat tussen alle sterren. In Londen staat zij gewoon in de basis.
0: Ja, ze hebben het eigenlijk, in de poolfase begonnen ze heel erg goed, maar hebben ze uiteindelijk net niet gered om zich direct te plaatsen. Is ook niet heel erg natuurlijk als je met Frankrijk in de pool zit. Maar nu staan dus eerst deze twee wedstrijden op het programma. Hebben ze een beetje vorm? Wat denk jij?
1: Ja, als je kijkt naar de individuele speelsters, dan denk ik het zeker. En als je kijkt naar de laatste wedstrijd die ze wonnen van Polen, denk ik het ook. Eigenlijk hebben ze het weggegeven in die wedstrijd ervoor dat ze verloren van Ierland. Zoals je zei, het is geen schande om in een pool met Frankrijk je niet direct te plaatsen. Maar als je tegen Frankrijk 4 punten haalt en over 2 wedstrijden met Ierland maar 3 punten, dan denk ik wel dat je daar hebt weggegeven. Ik denk dat ze wel in vorm zijn. Vooral de individuele speelsters met een Jill Roort, die ik al noemde, maar ook een Danielle van der Donk. Een Victoria Palova, Ella Peddemors, Esmee Brugs, die van het weekend 7-0 heeft gewonnen van Real Madrid. Dus vooral de voorwaartse en de creatieve speelsters die zijn in vorm. En ik hoop dat ze de vorm van de wedstrijd tegen Polen door kunnen trekken.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook weer een aantal speelsters afgevallen. Gebeurt bijna altijd. Gebeurt bij ieder voetbalelftal, bij ieder land gebeurt dat wel. Maar wie moet voor Oranje nou morgen het verschil maken? Wat denk jij?
1: Nou, ik denk en ik hoop Linette Berenstein, als in die zit niet in een hele goede fase bij Real Madrid. Speelt niet altijd heel veel, wat ze misschien wel had gehoopt en had verwacht. Maar die presteert en levert eigenlijk altijd in het Nederlands elftal. En ik verwacht eigenlijk wel veel van Jill Roort. Die was er de vorige periode niet bij in verband met een blessure. Operatie aan haar buikwand gehad, maar die is net getroond tot speelster van de maand in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. En ja, die is ook mede topscorer van de competitie. Dus die is in vorm, dus daar verwacht ik eigenlijk wel veel van. En ja, voor de rest de creativiteit. Ik denk niet dat we het op verdedigen hoeven aan te laten komen. Maar misschien dat de backs kunnen opkomen met misschien een Wilms, een Kasparij en een Levels. Ik weet niet waarvoor die gaat kiezen. Maar ik denk dat er vooral veel beweging moet zijn. En dat moet denk ik voor een verrassing gaan zorgen. Om die muur te slechten zoals je het al eerder omschreef.
0: Ja, morgen eerst uit in Hongarije. Heb jij toevallig het stadion al gezien van die Hongaren?
1: Ja, dat lijkt wel, lijkt wel een tempel. Ik zag de op de socials van Oranje Leeuwen, dan zag ik een aantal beelden voorbij komen. Maar het lijkt me prachtig om daar te spelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er morgen op tv uitziet.
0: Ja, want ik hoorde al termen als Efteling en zo. Maar goed, dat gaan we dan morgen op tv even bekijken. Wat denk jij, komt er morgen ook een beetje publiek daar? Leeft dat Hongaarse vrouwenvoetbal een beetje?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Het stadion zag er heel mooi en goed uit. Maar het zag er ook groot uit. En ik weet niet, net als in Nederland, of je als je in een groot stadion speelt en er komen niet zoveel toeschouwers, of het er dan heel goed uitziet. Dat hangt ook een beetje van de camerapositie af natuurlijk. Maar ze zijn geplaatst voor de play-offs. Dus je zou denken dat het zou leven. Maar ik durf niet te zeggen hoe het daar is en hoe het leeft. Maar ik hoop wel, los van het resultaat morgen, dat het komende dinsdag in Tilburg in ieder geval gaat leven. En dat het daar wel een feest wordt voor de toeschouwers vanuit Nederland om die wedstrijd te gaan bekijken.
0: Ja, maar dat is iedere keer nog wel geweest, hè, dat er best veel opkomst is. De Nederlandse Leeuwinnen, de Oranje Leeuwinnen, die leven, dat leeft allemaal echt wel. Stel nou dat Nederland Hongarije uitschakelt. Hè. We lopen een klein beetje voor de band uit. Hoe lastig wordt die volgende ronde tegen Turkije of Slovenië?
1: Ja, ik denk wel iets lastiger dan de wedstrijd tegen Hongarije. Ik zag dat Slovenië 39ste staat op de FIFA-wereldranglijst en Turkije 46ste. Dus ja, misschien enigszins vergelijkbaar met Hongarije. Maar ja, Turkije is toch een van oudsher een lastige ploeg. Ik ga er ook dan vanuit dat zij zullen winnen. Maar ja, weet je, het zijn twee wedstrijden en je moet alles op alles zetten om je daadwerkelijk in november en december, in de volgende interlandperiode, te plaatsen voor het WK. En ja, ik ga er ook vanuit dat dat gewoon moet lukken. Maar ja, het zijn vier wedstrijden. Ik zie Oranje deze twee wedstrijden sowieso winnen. En eigenlijk de volgende twee ook, wie ze dan ook treffen. Maar de volgende ronde zal wel lastiger worden. Maar zoals de trainers altijd zeggen, eerst kijken naar vrijdag, dan naar dinsdag. En daarna kijken wat die andere teams hebben gedaan. En dan kun je daar weer over spreken. Dus wedstrijd voor wedstrijd bekijken, denk ik.
0: Ja, maar denk jij persoonlijk dat ze het WK in Brazilië gaan halen?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Als ik, het was natuurlijk een klein debakel in Zwitserland.
0: Ja.
1: In 2025 met het EK. Ik had eigenlijk ook niet verwacht dat ze daar de pool zouden doorkomen met een Frankrijk en Engeland. En dat iedereen van Wales zou winnen. Misschien hadden anderen anders verwacht. Maar ja, Nederland ging er daaruit in de pool. Maar ik denk wel dat met de status die Nederland heeft en de historie, dat ze het WK sowieso moeten halen. En ja, dat ze daar ook wel in ieder geval de poolfase moeten doorkomen, omdat het ook een groter deelnemersveld is. Ja, en dan ben je een beetje afhankelijk van de loting. Maar dan kan het zomaar zijn dat je in ieder geval wel de kwartfinale haalt. Wat ik wel van Nederland hoop en verwacht. Dus
0: Wij zijn in Nederland. In Nederland roepen we we roepen in Nederland wel vaak van we waren bijna wereldkampioen. Maar voor de wedstrijd roepen we niet vaak dit soort dingen. Dus ik ben wel, ik ben eigenlijk wel blij, Richard, met jou in de uitzending. Dat vind ik wel goed.
1: We moeten een beetje, ik wil niet zeggen hoog van de toren blazen, maar we mogen natuurlijk wel wat verwachten. En je bent natuurlijk altijd afhankelijk van de loting, maar Nederland is niet een topland in Europa. Je hebt natuurlijk Spanje en Engeland en Frankrijk die zeker beter zijn, maar top 5 in Europa. Top 5, 6 zou ik ze toch wel willen geven.
0: Nog heel even kijken naar de coach, hè, die nu al een behoorlijke tijd alweer voor de ploeg staat. Wat vind je van de nog steeds een beetje nieuwe coach voor de Oranje Leeuwinnen?
1: Ja, goed, duidelijk. Ik vind hem rustig overkomen in zijn persconferenties, maar ook in zijn coaching. En ik denk dat hij samen met zijn staf het goed voor elkaar heeft. En wat ik zeg ook duidelijk is, vaak bij Andries Jonker, en dat ligt niet per se aan Jonker, maar misschien aan een combinatie van, was er toch vaak onduidelijkheid. Ook de situatie met het feit dat zijn contract niet verlengd werd en dat al 6 maanden voordat het EK begon al duidelijk werd. Dat maakt het natuurlijk ook niet beter en zorgt ook voor veel ruis en onduidelijkheid. Maar tot op heden is alles duidelijk met Feurink. En als de uitslagen en de resultaten crescendo zijn, dan is er ook niet veel om over te klagen. Los van misschien wisselspeelsters die

GPS Sportradio met Candy Dulfer en haar wereldwijde doorbraak toen met Dave Stewart en Lily was here. Daarna ging ze ook in de band van Prince spelen, heeft ze een tijdje gedaan. When I want sex, I call Candy. Dat riep Prince toen. Ja, dat is wel een succes geweest. Dit is GPS Sportradio en dit weekend hebben we echt heel veel leuke sporten. Sowieso vinden voetballiefhebbers het altijd fijn als de Eredivisie, de Vriendenloterij Eredivisie, weer begint. Maar we hebben in het drieluik ook weer een hele fijne GP. Dat is namelijk de GP van Singapore. Als je daar meer van wil weten, dan kun je het allemaal vinden op onze website. Er staat ook een mooie geschiedenis over het mooie circuit. De vrije training die is morgen om 11:30 al. Ja, morgenochtend om 11:30. En die hoor je hier live. Verder is er ook een sprintkwalificatie. Want het is een sprintweekend. En de race is zondag om 14:00. Dat is een prachtige tijd. Dus het is wel in Singapore, maar we hoeven ook niet 's ochtends heel vroeg eruit. Of zijn geen hele gekke tijden. Wil je alle tijden weten? Check dan even onze website. Dat is gprsportradio.nl.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. In een parkeergarage onder het Olympisch Stadion in Amsterdam woedt een zeer grote brand. Tegen AT5 zegt de brandweer dat het vuur in een kruipruimte zit en dat ze er moeilijk bij kunnen komen. Hoe groot de schade is, is nog niet te zeggen. Volgende week start en finish de marathon van Amsterdam in het stadion. Een man uit Den Haag die spoorloos is, moet toch voor de rechter komen voor de dood van zijn vrouw. Hij zou haar in 2019 hebben gewurgd en in de ijskast hebben verstopt. Daarna zou hij naar India zijn gevlucht en is sindsdien onvindbaar. Om de zaak af te ronden vindt justitie het belangrijk dat hij bij verstek wordt berecht. De publieke omroep in Vlaanderen gaat maandag staken. Op een paar nieuwsprogramma's na vervallen alle radio- en tv-uitzendingen van de VRT. De staking is onderdeel van een nationaal protest van alle publieke sectoren, zoals het OV en het onderwijs. De vakbonden hopen zo bezuinigingen te voorkomen. En een Europese astronaut is nog nooit zo lang in de ruimte geweest. Het is een Franse vrouw die met 3 anderen is teruggekeerd uit het ruimtestation ISS. Hun capsule plonst aan het begin van de avond bij Californië in de Grote Oceaan. In totaal was de Franse astronaut bijna 8 maanden in de ruimte. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
6: What a world!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
16: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
20: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.

0: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
3: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
6: Aankomend weekend de Euro Hockey League. Straks spreken we Ageet Boomgaard, hoofdcoach van Heren 1 van Oranje-Rood, wat uitkomt in die Hockey League. Ze komen uit Eindhoven. En we gaan vooruitblikken op de Formule 1.

0: GPR Sportradio, je hoorde John Wade en Missing You.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: We weten allemaal dat Xavi Simons van Oranje, dat hij op dit moment even in de lappenmand zit. Hij is nog steeds aan het bijkomen, recoveren. En we hopen dat hij er snel weer bij is. Wat doet zo'n speler dan? De meeste gaan het krachthonk in. Maar Xavi Simons gaat een studie volgen aan de Harvard Business School. Dat is ook mooi. De geblesseerde aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur wil zijn revalidatieperiode benutten om de zakelijke kant van sport beter te leren kennen. Kan hij binnenkort zijn eigen zaken behartigen. De 23-jarige Simons is toegelaten in de Crossover into Business programma. Dat is van de Harvard Business School. Dit is een online programma waarin onder andere professionele sporters meer leren over het bedrijfsleven. Maar hij gaat het wel even doen. Maar we hopen hem toch heel snel op het veld weer te zien. Dit weekend is er ook veel voetbal in Nederland. We hebben onder andere de topper aankomende zaterdag tussen Feyenoord en AZ. Daar hebben we het al heel veel over gehad. Dat zijn de twee ploegen die het op dit moment heel goed doen. En die het tot dit moment heel erg goed hebben gedaan. Want die hebben beide nog niet verloren. Wat gaat dat aankomende zaterdag opleveren? Dat hoor je live hier bij GPR Sportradio. En we hebben dit weekend natuurlijk ook de GP van Singapore. En daar gaan we het zo meteen even over hebben met Rick Winkelman.

0: GPS Sportradio, Shapeshifters Audi en Lola's Theme. Dit weekend is het de derde race van de triple header van de Formule 1. Deze keer in de Staten van Singapore. Vorige week, was een mooi weekend, won Verstappen zijn eerste race van het seizoen in Sepang. Waar de Bahrein GP werd gehouden. Gaat hij zijn reeks voortzetten? Want ja, wij in Nederland worden dan meteen enthousiast natuurlijk. Rick Winkelman, verslaggever en presentator van onze podcast Autosport aan tafel. Rick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, moeten we het met jou natuurlijk even hebben. Niet alleen over vorig weekend, maar vooral over dit weekend. Want ja, na vorig weekend, dan krijgen de Nederlanders weer hoop. En die denken dan meteen van, hij gaat het nog spannend maken. Maar laten we gewoon op een nuchtere manier proberen vooruit te blikken op het weekend Singapore. Verstappen heeft Singapore namelijk, om maar meteen even de knuppel in het hoenderhok te gooien, nog nooit gewonnen. Gaat daar de verandering in komen dit weekend?
1: Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Als we zien dat hij vorige week echt gewoon goed in vorm was, nou is dit natuurlijk een heel ander circuit dan Sepang, want Singapore is een stratencircuit. Weliswaar redelijk ruim opgezet stratencircuit, maar nog steeds met een paar van die hele krappe bochten en gekke punten op de baan en zo. Dus meestal gaat Max op stratencircuit wel goed, maar wat je terecht opmerkte, hier heeft hij nog nooit gewonnen. En nou, wordt hoog tijd om dat nu wel te doen. Zou hem nu ook heel goed uitkomen natuurlijk, ook qua kampioenstand en dat soort dingen. Maar ik denk dat het best misschien wel een moeilijke race weer gaat worden voor Max. Maar dat weten we natuurlijk pas als we de eerste trainingen en de kwalificatie hebben gehad. En het is een sprintrace weekend. En dat geeft al aan, als hij die korte race heeft gedaan, die wordt dan eerder in het weekend gereden, hoe de hoofdrace zal gaan. En dan kunnen we meer een beetje inschatten hoe Max het er vanaf gaat brengen.
0: Ja, vorig weekend was sowieso voor Red Bull een hartstikke lekker weekend. Kunnen we stellen dat ze helemaal terug zijn? Of was Sepang gewoon een circuit wat de auto's van Red Bull goed lag?
1: Ja, en de race was ook een beetje raar, hè? Met al die slechte weersomstandigheden, met de regen en zo. Het is iets te vroeg om te zeggen nu al van de Red Bull Racing is helemaal terug. Want we hebben pas één race gehad waarbij ze echt terug waren, zeg maar. Zeker Max. Dus dat is nog te vroeg. Stel maar dat het nu weer heel goed gaat komend weekend op een hele andere baan dan waar ze afgelopen weekend hebben gereden. Ja. Ja, dan zou je kunnen zeggen voorzichtig van nou, misschien wordt het nog wat de rest van het jaar. Maar om het nu al te stellen, dat is wat te voorbarig.
0: Ja, toch. Ja. Singapore staat wel bekend als een van de zwaarste races van het seizoen. Waar zit voor de coureurs de grootste uitdaging?
1: Nou ja, het is natuurlijk fysiek zwaar omdat het stratencircuit behoorlijk zwaar is. Fysiek al, maar ook ja, de temperatuur en dergelijke. Hè, en de vochtige hitte die je in die regio van de wereld hebt, maakt het voor de rijders echt een loodzware wedstrijd. Op stratencircuits heb je die op Singapore wel een beetje, maar normaal gesproken niet van die lange rechte stukken. Zoals die Maleisië vorige week wel was. In Maleisië was het normaal gesproken ook heel warm geweest. Ja. Nu was het een beetje afgekoeld door de regen die er kwam. Maar op dat circuit bijvoorbeeld, en kijk naar Zandvoort bijvoorbeeld, daar heb je altijd wel een recht stuk waar je even een beetje op adem kan komen. Maar op stratencircuits heb je dat nauwelijks. Dus dat is al lastig. Plus die hitte, plus de aard van het circuit zelf, met alle haakse bochten, remmen, opschakelen, dat soort dingen. Ze zijn de hele ronde bezig. Dus op adem komen is lastig. Dus dat maakt het zwaar. Maar de omstandigheden spelen daar uiteraard ook een rol bij. Met die vochtige hitte die er altijd hangt in Singapore.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je met de kwalificatie daar nog niet zo heel veel last van hebt. Want dan moet je gewoon één snelle ronde af kunnen leveren. Maar in de race gaat dat vooral meespelen natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker. En dan vraag ik me af hoe dat zit. We hadden het al even over. Het is een sprintrace weekend voor de eerste keer. En gaat het dan zo zijn dat als de coureurs een sprintrace rijden, die is natuurlijk korter dan de hoofdrace, dat ze dan dat als een goede training kunnen zien, waardoor ze misschien de hoofdrace beter vol kunnen houden omdat ze de sprintrace al hebben gehad. Ja. Als oefening, zeg maar. Of is het juist zo dat omdat ze de sprintrace hebben gehad, dat ze daar al zo van vermoeid zijn geraakt, dat juist die hoofdrace nog zwaarder wordt. Er zit natuurlijk wel even wat tijd tussen de sprintrace en de hoofdrace. En die jongens zijn topfit. Maar het is wel afwachten. Dat ze zoveel aan de bak moeten onder die lastige omstandigheden.
0: Ik kan me ook niet voorstellen dat ze nou die sprintrace maar laten lopen, toch?
1: Nee. Ze gaan daar gewoon ook vol voor. Maar goed, die race is natuurlijk korter. Ja. En de lengte van de hoofdrace maakt het ook natuurlijk lastig. Want die is maximaal 2 uur. Die is altijd wel tegen de 2 uur aan. Ja. Dus dat is anders dan zo'n korte sprintrace.
0: Ja, ja. Het gesprek van deze week was eigenlijk toch wel de gridstraf van Russell. Hè? Is zijn hoop voor de titel nou echt helemaal weg?
1: Je zou haast zeggen van wel. Ongetwijfeld zal hij zelf zeggen, ja, dat zolang er nog een mathematische kans is. Russell had echt wel pech. Dat zijn motor het begaf in Maleisië. En dan moet je gaan wisselen. Enzovoort. Puntenstraf die dat op kan leveren. En dat soort zaken allemaal in de loop van het seizoen. Dan kan het nog een keer hem dwars gaan zitten. Als er misschien weer een motor moet gaan komen. En hij heeft natuurlijk met Kimi Antonelli wel een geweldige teamgenoot. Waar Russell het best lastig mee heeft. Dus te voorbarig om te zeggen dat hij geen wereldkampioen meer gaat worden. Maar ik zou, als je nog wat bij de bookmakers in wil zetten, eerder geld op Antonelli gaan zetten, denk ik. Dat die het gewoon gaat redden. Ja. Maar het is te vroeg om al te zeggen dat Russell helemaal kansloos is.
0: Ja, er waren ook nog, jij zit wat dieper in de Formule 1 en sowieso in de autosport. Dus ik kan het jou mooi vragen. Er waren ook nog wat geruchten dat Mercedes wist van de slechte motor van Russell. Heb jij daar iets over gehoord?
1: Het kan best zijn dat ze hebben ingeschat dat de motor van Russell aan vervanging toe was. Maar dat zal zeker niet zo zijn geweest dat eigenlijk al had gemoeten in Maleisië. En dat ze dat niet hebben gedaan, om wat voor reden dan ook. Ze geven altijd de coureurs de beste mogelijkheden. Maar je weet op een bepaald moment gewoon dat een motor een beetje aan het einde van zijn levensduur komt. En dan ga je zo'n motor ergens verwisselen. Ja. En waarschijnlijk is het plan geweest, die motor, als dat zo is, hè, of althans de hele power unit, hè, je hebt ook nog een elektrisch gedeelte erbij zitten en zo. Die gaan we bijvoorbeeld voor Singapore vervangen. Ja, hadden ze dat maar dan voor Maleisië gedaan. Maar er zit zeker geen. Dat is zeker niet zo dat Russell wordt benadeeld, bewust wordt benadeeld door het team. Omdat ze Antonelli voorrang willen geven, waardoor Russell een oudere motor heeft die misschien eerder kapot gaat. Dat zijn allemaal onzinverhalen. Waarschijnlijk hadden ze gewoon ingecalculeerd. Nou, hij rijdt nu nog Maleisië ermee. En dan in Singapore gaat er een nieuwe power unit in de auto van Russell. Dat kan heel goed. Maar dat doen ze ook alleen maar als ze normaal gesproken 100% vertrouwen dat die motor in Singapore het ook vol, of in Maleisië het ook volhoudt. Ja. Nou, dat was nu dus niet zo. Nee. Maar dat is gewoon domme pech voor Russell en voor Mercedes. Daar zit niks kwaads van Mercedes achter.
0: Nee, vorig jaar hadden we ook van die gekke verhalen over McLaren. Hè, dat daar ook van alles intern speelde.
1: Ja, maar Het is op zich ook wel logisch dat die verhalen er zijn. Hè, want het is natuurlijk een mechanische sport met power units, ingewikkelde auto's. En dan krijg je uiteraard wel, zeker als fans van in dit geval Russell, denk je, ja, die Antonelli wordt altijd al voorgetrokken. Dus nu krijgt Russell nog een slechte motor. Weet je wel, daar komen die verhalen natuurlijk vandaan.
0: Hey, dan nog even over jouw podcast. Of over onze podcast, maar die jij altijd presenteert. Autosport aan tafel. Wie heb je dit keer aan tafel zitten? Want volgens mij heb je er maar één, hè?
1: Ja, één gast, maar ook wel een hele goede gast. Rinus Fike was de gast. Onze IndyCar-coureur uit Amerika. Die in deze tijd van het jaar altijd toch wel even graag naar Nederland komt. De rest van het jaar woont hij in Amerika. Ja. Dat was een leuk gesprek. Hij was ook de enige gast, want omdat hij dus niet zo vaak in Nederland is, gelijk maar even volle kans gepakt om hem dan als enige gast te hebben om de hele podcast met hem te bespreken. En dat was voorbij voordat je er erg in had. Was echt een leuk gesprek. Vond echt een leuk gesprek. En met echt gewoon een iemand die in Amerika, ik heb het van dichtbij mee mogen maken, ook echt als een raceheld wordt gezien. Hè? Ja. En dat beseffen we misschien niet altijd in Nederland, hoe groot hij in IndyCar is. Hij is nog jong. Hoe ver hij nog kan komen en de hoge verwachtingen die rondom hem zijn. En dat is natuurlijk gewoon leuk om hem dan ook gewoon lekker in Nederland even te hebben en eventjes te gaan kletsen voor Grand Prix Radio.
0: Ja, als je tijd hebt, dan moet je die podcast zeker even gaan beluisteren. Autosport aan tafel. Dankjewel Rick voor je tijd en heel veel plezier aankomend weekend bij de GP van Singapore.

Aan John Cicada hoorde je. De man zong ooit tijdens de opening in Orlando van het WK voetbal. Donderde live in de orkestbak. Kwam weer uit die orkestbak met een bebloed hoofd en zong gewoon door. Ja, zo word je ook wereldberoemd, hè? Je hoorde Just Another Day. Gaat het aankomend half uur, gaan we een paar keer naar Brabant. Dat heeft alles te maken met de Eindhovense hockeyclub Oranje Rood. Want die speelt komend weekend voor het eerst sinds 2019 weer in de Euro Hockey League. We gaan onder andere daar even over praten met Agreet Boomgaard. Zij is de hoofdcoach van Heren 1. Hoe is dat om als vrouw voor Heren 1 te staan? En hoe is het voor die hockeyclub om sinds lange tijd weer een keer deel te nemen aan de Euro Hockey League? En we hebben straks iets verrassends. We gaan het ook hebben over bobsleeën.

0: Wet 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.

0: Rozenrood.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed?
7: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: GPR Sportradio.
12: The Sound of Sport.
11: Rob Spijker.
13: Hockeyclub Oranje-Rood speelt komend weekend voor het eerst sinds 2019 weer in de Euro Hockey League. We hebben het er zo meteen over met de hoofdcoach van Heren 1, dat is AG Bo.

0: GPX Sportradio, Robbie Williams en Candy. De Eindhovense hockeyclub Oranje Rood speelt komend weekend voor het eerst sinds 2019 weer in de Euro Hockey League, de EHL. Het is de belangrijkste Europese clubcompetitie in het hockey. En Ageet Boomgaard is de hoofdcoach van Heren 1 van Oranje Rood. Ageet, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is alweer een tijdje geleden dat Oranje Rood in de EHL speelde. Hoe bereid je je voor op zo'n Europees toernooi?
1: Allereerst wil ik heel even verontschuldigen voor mijn heese stem. Een beetje verkoudheid die op mijn keel is geslagen. Dus ik ben niet helemaal goed van stem, maar ik ga toch proberen om goed uit mijn woorden te komen.
0: Oké, neem je tijd, af en toe een beetje water tussendoor. Dat is helemaal geen probleem.
1: Precies.
0: Maar dan even over die voorbereiding op dat Europese toernooi.
1: Ja, ik kom natuurlijk vrij snel na de start van de competitie. Is dit toernooi al gepland. De competitie is 27 september gestart. Later vanwege het WK dat in Nederland en België gespeeld was. Dus ja, eigenlijk heel kort na de start start dit toernooi al. Dus heel veel tijd met de volledige groep hebben we niet gehad. Omdat pas laat de internationals die het WK gespeeld hebben zijn aangesloten. Dus meteen proberen zo scherp mogelijk alles neer te zetten met elkaar. En de dingen te doen die nodig zijn richting een seizoen. Dus tactische afspraken helder hebben. Teamen weer zorgen dat de teamprocessen goed verlopen. En nu staan we aan de start van het Europese toernooi.
0: Ja, jullie waren vorig jaar kampioen in de hoofdklasse. Hoe hou je zo'n vorm vast? Hebben jullie ook de spelers een beetje aan boord kunnen houden?
1: We hebben wel veel spelers kunnen behouden. Er zijn ook weer nieuwe spelers bij de ploeg gekomen. Dus dan verandert ook wel altijd wel weer toch wel weer de dynamiek. Jelle Galema, Bob de Voogd zijn onder andere gestopt. Nou, dat zijn wel twee ervaren spelers. Daar krijg je andere spelers voor terug met een andere kwaliteiten. Maar ook weer met die iets anders brengen als persoon in de groep. Dus ja, dan moet je toch wel weer dat hele proces wel weer enigszins opnieuw doorlopen om te zorgen dat je eigenlijk maar niet vanuit gaat dat zoals het vorig jaar was, dat het nu weer was. En wel alles gewoon even goed doornemen.
0: Ja, het is vooral belangrijk om weer een team te smeden. Hè? Jullie krijgen dit weekend te maken met buitenlandse tegenstanders. In hoeverre kunnen we nou het niveau van de hoofdklasse vergelijken met het niveau van de ploegen waarmee je te maken krijgt?
1: Nou ja, dan hebben wij een vrij zwaar geloot voor komend weekend. Want wij we treffen eigenlijk twee tegenstanders die moeilijk in te schatten is waar ze zouden staan in de hoofdklasse. Maar ik denk met Club de Polo, waar we morgen tegen gaan spelen, dat zeker een ploeg is die ook in de top 7, top 8 van de hoofdklasse zou mee kunnen doen. Maar ja, dat zeg ik nu. Benieuwd als we morgen tegen ze staan. Hoe het dan voor de verhoudingen er dan voor staan. Het is echt een goede ploeg met veel internationals die ook het WK hebben gespeeld. Mm-hmm. Afgelopen zondag hebben ze nog gewonnen van Club de Campo uit Madrid. De landskampioen van vorig jaar. Dus dat geeft gewoon aan dat het gewoon een sterke en gevaarlijke ploeg is.
0: Ja, later het weekend spelen jullie ook nog tegen Wimbledon. Hebben jullie ook van beide ploegen dan ook nog wel iets gezien? Beelden gezien, wedstrijden gezien?
1: Ja, we hebben van Polo wel de nodige wedstrijden kunnen bemachtigen. Andere teams waren niet heel gretig om beelden te delen van Wimbledon, waar we zondag tegen spelen. Oh. Dus daar zijn we op we hebben toch geprobeerd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden met op de manier die kon. Maar we hebben ons huiswerk gedaan.
0: Daar moet je het mee doen. Jullie spelen dit toernooi op eigen veld. Hoe belangrijk kan dat thuisvoordeel voor jullie zijn?
1: Ja, het is natuurlijk fantastisch om het toernooi op Oranje Rood te kunnen spelen voor op je eigen club voor het thuispubliek. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er zullen staan. Maar dat geeft ons zeker extra kracht als ploeg om te weten van het publiek staat achter ons. En ik denk ongeveer iedereen die er komt, die er zal zijn morgen, dat die voor ons komt. Dus ik hoop dat gewoon wat extra procent gaat opbrengen richting morgenavond.
0: Ja, leeft het ook in Eindhoven? Deze EHL?
1: Nou ja, het is nog een voorronde eigenlijk. Hè. Ja. Dus het grote toernooi wordt gespeeld met Pasen volgend jaar. Dus dit zijn eigenlijk de voorrondes om je te kwalificeren voor dat toernooi. Het leeft zeker. Maar ik denk dat het finale weekend, dat er wel nog een stukje groter is en grootser opgezet is. Dit zijn de voorronde waar wij nu in spelen om een plek in het hoofd, de finals te bemachtigen.
0: Ja. Het is natuurlijk nog wel steeds uniek, hè, dat een vrouw voor de heren 1 staat. Wat is nou het grootste verschil wat jij kan merken, Geet, tussen het werken met vrouwen en het werken met mannen?
1: Nou ja, dat bevalt me heel erg goed. En ik ben vorig jaar heel goed ontvangen door de groep. En ik denk dat het van beide kanten klikt hoe we samenwerken. Samenwerken met team en staf. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dus daar heb ik ook een hele fijne en goede staf bij. Dus dat wil ik wel echt noemen, dat we dat samen doen. Wat voor mij het verschil is. Kijk, het mooie is aan Oranje Rood is ook een team wat meedraait in de top. Dus dat is al een verschil met bijvoorbeeld Tilburg, waar ik vandaan kwam, waar we het gevecht hadden tegen degradatie. Ja. Dus dat is alleen al een verschil in hoe er over hockey wordt nagedacht. En het verschil tussen mannen en vrouwen, mannen zijn wat directer. Ze zijn ook wat directer naar elkaar. Kunnen wat dingen met humor ook tegen elkaar zeggen. En de hiërarchie is wat makkelijker bij mannen. Dus ja, dat zijn zo'n paar kleine dingen die je zou kunnen benoemen. Ja, als het verschil tussen een mannenploeg en een vrouwenploeg.
0: Ligt het jou eigenlijk wel dat je dan van die brutale mannen tegenover je hebt? Is dat wel wat je fijn vindt?
1: Nou ja, ik denk dat de samenwerking heel goed gaat. Dus dat is toch de manier waarop je met elkaar om kan gaan en kan communiceren. En die werkt gewoon heel erg goed. Dus het ligt me, maar ik wil niet uitsluiten dat mannenhockey of vrouwenhockey, een van de twee, me beter ligt. Of dat waar mijn voorkeur ligt. Ik doe het allebei met heel veel plezier. En ik heb nu heel goed naar mijn zin in hoe het gaat bij Oranje Rood.
0: Ja, in 2014-2015 heeft Oranje Rood de EHL gewonnen. Is het ook reëel om dat doel nu weer te stellen?
1: Nou, laten we eerst dit weekend spelen.
0: Ik heb de coach aan de lijn.
1: Met de wedstrijd van morgen. En het komt vroeg voor ons in het toernooi of in het seizoen. Het komt ook voor de andere ploegen. En we gaan morgen ons eerste gevecht aan. En ik denk als we morgen winnen, dat we een goede kans hebben om door te gaan. Dan zijn we er nog zeker niet. Maar morgen is wel, denk ik, een sleutelwedstrijd.
0: Ageet Boomgaard, hoofdcoach van Oranje Rood. Morgen hun eerste wedstrijd spelen ze in de Europa Hockey League. Ageet, heel veel succes en sterkte met je stem.
1: Yes, dankjewel.

0: voor ongeveer een jaar geleden op de radio een oproepje dat ze een testdag hadden. En ja, toen twee dagen daarna stond ik op die testdag. Was ik helemaal niet goed genoeg, maar ben ik wel hard gaan trainen. Ingeschreven bij een atletiekvereniging. Veel sprinten, veel korte afstand sprint. En ja, ongeveer een half jaar later, op een volgende testdag, was ik wel goed genoeg.
1: Ja, wat vertel even, die eerste testdag, wat moest je daar doen? Hoe ging dat? Wat werd er getest?
0: 30 meter sprint en vanuit stand verspringen.
1: Dat was alles?
0: Dat was alles, ja.
1: Dan was je in een kwartiertje klaar, toch, of niet?
0: Ja, je kreeg voor allebei kreeg je 3 pogingen, maar ja, binnen een half uurtje was je wel klaar.
1: Oké, okay, en toen hadden ze eigenlijk wel in de gaten van, nou, die Mike, die moeten we op de tweede testdag ook nog maar even terugzien. Is dat een beetje het verhaal?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik liep op zich wel een oké tijd, maar helemaal niet bijzonder. Maar ze vonden juist de progressie die ik op de tweede testdag liet zien, die vonden ze heel interessant, want daar hadden ze niet verwacht.
1: Nee, weet je ook nog wat die progressie precies was? Kon je bijvoorbeeld veel verder springen plotseling? Of plotseling niet, maar daar had je voor getraind natuurlijk.
0: Nee, het was 2/10 op 30 meter. Dus 2/10 van een seconde op 30 meter sprint.
1: Oké. Okay. Nou, dat lijkt me nou nog niet dat je zegt van enorme progressie. Maar goed, als hun dat zeggen, dan nemen we dat voor waarheid aan natuurlijk. En springen moest je ook nog de tweede testdag?
0: Ja, dat moesten we ook nog. Ja, daar sprong ik volgens mij 6 centimeter verder. Ja, dat zijn allemaal kleine verschillen. Maar het is wel ja, interessant genoeg in ieder geval.
1: Ja, en wat zei je naar de tweede testdag? Hoeveel deden er daar nog aan mee aan die tweede testdag?
0: Ik denk dat we toen met... Ja, het was over 2 dagen gesplitst. Uh-huh. In totaal denk ik 50 man.
1: Oké, okay, en er bleef er maar 1 over? Of kreeg je daar nog weer een soort van selectie?
0: Nee, we zitten nu met 3 volledig nieuwe bobsleiers in een development team.
1: Ja, ja. En dan zit je dus samen met de jongens die het eigenlijk al goed hebben gedaan tijdens de Olympische Spelen. En,
0: daar zitten we tussen.
1: Ja, daar zit. Je moet er zelf ook al om lachen. En dat hebben wij ook al een beetje. Dat is een hele rare manier om nieuwe talenten te scouten. Maar misschien wel dé manier zoals ze dat bij veel meer sporten moeten doen. Want volgende week ga je al voor je eerste trainingskamp naar Noorwegen. Wat verwacht je daarvan?
0: Ja, ja, ik heb er heel veel zin in. Het gaat wel heel spannend worden. Maar ik heb er wel heel veel zin in. We gaan zoveel mogelijk afdalingen daar proberen te doen. Dus ja, we zien het wel.
1: Ja, weet je nog de eerste keer dat je in de bobslee zat? Of gaat er in Noorwegen voor de eerste keer gebeuren? Ik probeer me even in te leven. Hè, hoe je dit allemaal meemaakt.
0: De eerste keer dat ik in een bobslee zat was vanmiddag. Toen hebben we hem uit elkaar geschroefd.
1: Ja, sorry dat ik erom moet lachen, Mike.
0: Ook weer in elkaar gezet.
1: Ja. Oh, dat was eigenlijk de eerste oefening net als in militaire dienst. Dat je een pistool in en uit elkaar moet en dan mag je pas gaan schieten. Maar hoe moet ik dat noemen, een rit gemaakt in die bobslee?
0: Een afdaling.
1: Een afdaling. Heb je die al?
0: Nee, niet?
1: Dus
0: nee, helemaal niks.
1: Dus je weet nu in ieder geval hoe die in en uit elkaar moet. Je gaat naar Noorwegen.
0: Ja, daar hebben we goed bekeken.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat is ook hartstikke fijn dat je dat weet. Maar ja, het gaat toch om wat je doet in die bob natuurlijk. Wat je wel hebt gedaan, volgens mij, dat is de start oefenen, of niet? Want dat kan, hè?
0: Ja, de start die hebben we geoefend op een pushtrack in voornamelijk Winterberg.
1: Ja. Ging dat goed?
0: Ja.
1: Was je
0: wel
1: tevreden?
0: Het voelt natuurlijk om gewoon hard tegen die slee aan te duwen. En het inspringen is ook niet onbelangrijk, maar daar lukt wel.
1: Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk, eigenlijk moeten we het daar nog helemaal niet over hebben, want je hebt nog nooit in een bob gezeten. Maar in een bob heb je ook natuurlijk verschillende afspraken. Hè? Sommigen moeten als laatste springen erin. Dat zijn de stuurmannen die erin zitten. Er zitten ook jongens in die alleen maar voor de push zijn. Weet je al iets van wat je zou moeten gaan doen in Noorwegen als je die bob ingaat?
0: Dit jaar is het vrij duidelijk. Omdat ik in het development program zit, hebben we ook een nieuwe stuurman. En omdat er een nieuwe stuurman is, zal ik automatisch de duwer zijn. Want het is dan altijd een tweemansbob. Mm-hmm. Dus ik hoef alleen maar te duwen, in te springen en beneden weer te remmen.
1: Ja. Dan even waar je je geld mee verdient. Je bent boekhouder.
0: Officieel financiële controller.
1: Ja, oké. Okay, nou. Mooie titel.
0: Ja, maar boekhouder.
1: Hoe,

0: Hoe hebben ze op kantoor gereageerd?
1: Ja, die lachen me alleen maar uit.
0: Dat doen wij niet, om.
1: Het is een verhaal natuurlijk.
0: Wij lachen je absoluut niet uit, maar het is wel een lachen verhaal. Het is gewoon dat je hebt gereageerd en voor je het weet zit je in Noorwegen in een bob zometeen.
1: Ja, het is echt een bizar verhaal.
0: Heb je er al een beeld bij hoe dat gaat zijn in zo'n bob zitten?
1: Het gaat ongelooflijk hard. En iedereen zegt van ja, je kunt je er niet op voorbereiden. Je weet niet hoe dat je beneden gaat komen. Ik weet het eigenlijk ook niet. De beste omschrijving vind ik. Pak de engste achtbaan die je kunt inbeelden en doe dat keer 100.
0: Ja.
1: En succes.
0: Ja, volgens mij word je helemaal knettergek als je voor de eerste keer die bob ingaat. Dat gaat ongelooflijk hard. Wat is nou je doel met dit avontuur? Als we het even een avontuur mogen noemen. Denk je al verder? Denk je al aan Olympische Spelen, WK, EK?
1: Na dit seizoen gaan we hopelijk een Europa Cup doen. Dus dat is voor dit seizoen het doel. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn om in 2030 op de Olympische Spelen te staan.
0: Ja, dat is echt een fantastisch verhaal. Dat is een beetje zoals die film over dat Jamaicaanse bobsleeteam. Ik weet niet of je die film gezien hebt.
1: Die heb ik afgelopen jaar een keertje of 5 gezien.
0: Ja, ik wou zeggen, want dat ben jij, hè? Dat ben jij op dit moment.
1: Ik hoop het.
0: Heb je ook al zo'n mooi strak pak met je naam op de rug, of niet?
1: Nee, die hebben we nog niet gehad. We hebben al wel wat kleding gehad, maar het strakke pak nog niet.
0: Ja, ik zou die gasten op kantoor gewoon terugpakken. Dat als je dat pak eenmaal hebt, gewoon een keer aandoen naar je werk.
1: Ja, ja, dat zullen ze leuk vinden.
0: Ja. Nou, ik wens je ongelooflijk veel succes in Noorwegen. Wanneer ga je ook alweer, zei je?
1: We gaan zondag.
0: Zondag, en dan blijf je voor hoe lang? Een week of zo? Dan ga je daar allerlei trainingen doen, trainingskamp?
1: 3 weken.
0: 3 weken?
1: 3 weken in Noorwegen. En dan rijden we gelijk door naar Winterberg. En dan plakken we nog een week Winterberg eraan vast.
0: Welke boekhouding blijft liggen nu?
1: Nee, geen enkele. Ik werk een beetje op afstand nog. Zodat ik alle dagelijkse dingen nog kan doen.
0: Nou, Mike, ongelooflijk veel succes. Ik wens je echt alle plezier ook. En die eerste bobsleerrit van jou, die eerste afdaling, daar willen we alles van weten natuurlijk. Dus we hopen je binnenkort nog een keer te spreken.
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Mike Schapendonk, in dagelijks leven dus boekhouder. Had er zelf een andere mooie titel voor, maar is nu dus opgeroepen voor het nationale bobsleeteam van Nederland.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Olympisch Stadion woedt een grote brand. Het vuur ontstond in een kruipruimte van de parkeergarage en is uitgebreid naar een spouwmuur. Er komt veel rook vrij en volgens het parool hangt er een chemische lucht. Hoe groot de schade aan het stadion is en of er gevolgen zijn voor de marathon van Amsterdam volgende week is niet bekend. In het Gelderse Opheusden wordt weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Er staan zo'n 100 mensen bij het gemeentehuis, maar daar is het helemaal donker, want er wordt digitaal over een AZC vergaderd. Een paar weken terug liep een protest bij het gemeentehuis helemaal uit de hand. De Zeelandbrug gaat eerder dan gepland weer open. Morgenavond kan het verkeer er weer overheen in plaats van volgende week maandag. De brug was bijna 6 weken dicht om het beweegbare deel te vernieuwen. Schepen moeten nog wel tot maandag wachten tot zij de ronde door kunnen varen. En Max Verstappen hoopt zondag voor het eerste Grand Prix van Singapore te winnen. Het zou mooi zijn, want hij viert zondag een jubileum. Hij rijdt dan zijn 250ste Formule 1 race. Afgelopen zondag pakte Max in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen. Op het straatcircuit van Singapore werd hij 3 keer tweede. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
13: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
14: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
18: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live it.

0: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: GPR Sportradio. Rob Spijker.
5: Aankomende zondag is het de tijd voor Ronde van Lombardije. Dat is traditioneel gezien de laatste klassieker van het wielerseizoen. En dat wordt ook meteen de laatste van Bauke Mollema. We hebben het er zo meteen over met Laurens ten Dam.

0: Garland, Jeffries en Matador. Aankomende zondag wordt in Italië de Ronde van de Vallende Bladeren verreden. Oftewel de Ronde van Lombardije. Traditioneel gezien is dit de laatste klassieker van het wielerseizoen. Maar dit zal ook de allerlaatste koers van wielrenner Bauke Mollema zijn. Mollema, die in 2007 het profwielrennen inkwam bij Rabobank, de term Mollemalen in het leven bracht, zal zaterdag dezelfde rit rijden die hem in 2019 zijn grootste zege opleverde. Als je zo'n 13 jaar geleden de naam Bauke Mollema uitsprak, dan kwam je in één zucht ook bij de naam Laurens ten Dam terecht. Laurens hing zijn fiets op professioneel niveau in 2019 al aan de wilgen en is tegenwoordig bondscoach bij de elitevrouwen voor het wielrennen en het Nederlandse gravelteam. Goedenavond, Laurens.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hoe herinner jij je de periode van Bauw en Lau?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, er stond vandaag ook een stukje op de NOS over Bauke. Dus dat zat ik was in de auto terug van het EK aan het rijden, van het EK wielrennen waar ik geweest ben. En daar stond ook die docu onder. Of die docu van Bauw en Lau van de Tour werd weer aangekondigd. Dus die, ja. Ik denk, nou, ik wist dat jullie gingen bellen. Ik denk, die begint toch weer met kijken, maar dan komt er toch veel terug. Dus ik zit al lekker een half uurtje te kijken.
0: Ja, ja. En word je daar ook meteen emotioneel van of valt het mee?
1: Nou, het is ook wel weer leuk om te zien. Ja. Al die staf, zeg maar, vooral, weet je wel. Die ik eigenlijk afgelopen week sommigen ook weer gezien heb. En sommigen zijn dan, ja, die heb je dan niet meer gezien. Dus wat is blijven plakken en iedereen is 13 jaar jonger, zeg maar. En ja, je ziet ook weer het afzien, inderdaad. Ja. Dus nou ja, het is een mooie. En maar ook de euforie van die waaierkoers, zeg maar. Van die waaierdag die er toen was in Saint-Amand-Montrond. Alles zit erin in die docu.
0: Wat was volgens jou nou jullie gezamenlijke hoogtepunt?
1: Nou ja, kijk, volgens mij stonden we. Dat was natuurlijk best wel een beetje gezeur geweest in het wielrennen, zeg maar. Op z'n zachtst gezegd. Ja, precies. In 2012 was er de USADA-bom en Rabobank stopte eigenlijk met sponsoring, zeg maar. Of die stonden in ieder geval niet meer op het shirt. Ja, en 13 was eigenlijk wat dat betreft een heel nieuw jaar. Wij zijn met Belkin begonnen toen. En het waren allemaal eigenlijk vrij jonge renners die daar de Tour reden. En ja, we stonden 3 en 4 op de tweede rustdag, volgens mij. Of 4 en 5, zoiets. Dus echt wel, echt, we deden echt met de grote mannen mee. En dat zal ik me altijd herinneren. Dat op de rustdag, weet ik veel, een paar 100 journalisten in de tuin van het hotel stonden, zeg maar.
0: Ja, na al het gezeur brachten jullie eigenlijk weer een beetje positiviteit, hè? Laat ik het dan maar zeggen.
1: Ja.
0: Maar zo was het wel.
1: Ja, precies, ja. Daar kwam het wel op neer, ja.
0: Wat maakte Bauke nou zo'n goede wielrenner? Wat typeerde hem als wielrenner?
1: Nou, kijk, hij kon natuurlijk wel enorm diep gaan. Ik bedoel, dat zie je nu ook niet. Ik ben nu aan het kijken. En hij was in de laatste van die tour echt niet fit. Maar hij sleepte toch wel een zesde plek uit. Terwijl mijn persoontje er doorheen zakte en 13e werd, zeg maar. Dus er zit gewoon een enorme harde kop op. En dat heeft hij zijn hele leven volgehouden. Altijd wel op een top professional geweest. Terwijl hij in het begin van zijn carrière nog wel een beetje werd bekeken als, nou, die student die toevallig hard kan fietsen. Verhuisde die al vrij snel naar Zuid-Europa en is hij nooit meer teruggekomen, zeg maar. Hij woont er nog steeds. Dus dat geeft wel aan hoeveel dedication hij richting dat wielrennen had. Zeg maar.
0: Ja, iedereen kende hem wel als wielrenner, maar jij kent hem natuurlijk ook als vriend en ook als ploeggenoot. Wat is volgens jou nou het mooiste aan Bauke als mens? Hoe was hij bijvoorbeeld als kamergenoot of teamgenoot?
1: Hij is gewoon echt volledig zichzelf. Dus hij zal nooit een rol spelen. Bauke is gewoon wie hij is. En ja, dat waardeer ik wel. Hij waait niet met alle minder mee, laat ik het zo zeggen. Hij heeft zijn mening of hij heeft zijn ritueel en dat doet hij gewoon. En natuurlijk past hij dat misschien in de loop der tijd wel aan, omdat hij erachter komt dat het toch niet zo handig is om 6 blikjes frisdrank voor de start van een wedstrijd te drinken, zeg maar. Dus dan doet hij dat niet meer. Maar het is iemand die volledig zijn eigen weg gaat en zich weinig van andere mensen aantrekt. En dat vind ik wel mooi natuurlijk.
0: Aankomende zondag gaat hij zijn laatste grote wedstrijd rijden. Heeft hij daar met jou nog over gehad? Wanneer hij een punt wilde gaan zetten? Vertel eens.
1: Ja, in december al. Dus dat is best wel een lang gekoesterde wens van hem om in de Ronde van Lombardije afscheid te nemen. Dus die wedstrijd heeft hij natuurlijk gewonnen in 2019. Dat was mijn laatste koers. Mm-hmm. En wij stammen ook nog wel iets meer uit de tijd dat Lombardije eigenlijk de vaste sluitstuk van het seizoen was, zeg maar. Dus Karsten Kroon, een van onze Ja, die is toch ook weer een jaar of vijf, zes misschien wel ouder dan wij. Die zei altijd echte wielrenners rijden door tot Lombardije, weet je wel. Dus dat was dan het sluitstuk van het seizoen.
0: Ja.
1: En in het voorjaar, of ik sprak hem in december op trainingskamp van zijn ploeg. Want ik ging zeg maar wat dames langs. En die zitten ook in hetzelfde hotel. En toen dronken we s'avonds een wijntje. En toen zei hij, ja, ze willen me verdomme naar China sturen. Maar daar ga ik echt niet mee akkoord. Ik wil echt in Lombardije afzwaaien, zeg maar. Dus dat heeft hij er wel uitgesleept.
0: Ja.
1: En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelfs, ik denk dat een kleine maand geleden is, om nog proberen over te halen want dit weekend is ook het wereldkampioenschap op Greffel in Australië. Ik zeg, ja, dan kan je afzwaaien met een regenboogtrui, want de koer lig je wel.
0: Ja.
1: Vrij veel hoogtemeters. En ik wist dat hij aan het trainen was voor het WK weg. Dus ik zeg, ja, dan ben je sowieso nog in vorm, maar dat is maar 2 weken later. Maar hij zei, nee, daar komt niks van in. Ik ga gewoon Lombardije rijden. Dus toen heb ik ook niet meer aangedrongen.
0: Ja, dus hij was niet bij rond te halen. Nou, en als dat jou
1: nee,
0: zelfs
1: nee,
0: niet lukt...
1: Nee, Lombardije het was, ja, zeker. Dus,
0: als het jou niet lukt, dan lukt het niemand natuurlijk. Hoe kijk je hoe kijk je nou zelf terug op die laatste ronde van Lombardije voor jou in 2019, die Bauke dus gewonnen heeft?
1: Ja, super was dat. Ik reed toen bij CCC, een Poolse ploeg, in het oranje. Dat was, en ja, ik weet nog wel, ik had volgens mij de Ronde van Slowakije gereden als voorbereiding. En dan daarna nog wat koers in Italië. En dan wil je gewoon die koers uitrijden, weet je wel. Kijk, ik wist wel, ik ga hem niet meer winnen, maar ik wilde in ieder geval aan de finish komen. En toen bovenop die Gisallo, dat weet ik nog wel, zat ik achterstevoren van het afzien op mijn fiets. En Bauke reed zo vlak voor me, die keek om en die stak zijn duim omhoog. Zo van, nou ga je wel uitrijden, hè? Kom op.
0: Ja.
1: Dan moet je alleen de Shimano nog over en een klein klimmetje daar ergens in de buurt van de finish of Como en de mede. Dus ik rijd die koers uit en ik kom over de meter en ik hoor dat hij gewonnen heeft. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. En volgens mij heeft hij toen zijn vlucht gemist of zo. Of in ieder geval, saas. Ik was daar nog om een hapje te eten met vrienden. Sam Omer was daar ook bij. En toen is hij nog aangesloten. Dus we hebben in hetzelfde restaurant toen eigenlijk lekker zijn we uit eten geweest. Dat was onwijs gezellig.
0: Ja.
1: En hij kwam nog deze week ook of van de week bij me terug, of deze maand. En hij heeft datzelfde restaurant voor komende zaterdag weer gereserveerd. Dus,
0: mooi.
1: Ja, dat is wel de cirkel is rond wat dat betreft. Ja. Ja, helaas kan ik er niet bij zijn, maar ik denk dat hij gaat daar zeker een lekker hapje eten.
0: Ja. Ga je hem nog wat tips meegeven voor aankomende zaterdag?
1: Ja, nou ja, hij wil hem zelf ook graag uitrijden, weet ik van hem. En ik heb hem op het WK nog gezien. En als je hem dan bezig ziet, het is gewoon een wielrenner, weet je. Dat is natuurlijk ook bijna de helft van zijn leven geweest, zeg maar. Dat is een prof wielrenner zelfs, hè. Dus dat zit gewoon in zijn DNA en hij zal zondag echt wel goed rijden.
0: Ja, hoe ga jij naar de laatste van Bauke kijken? Waar?
1: Ja, ik zou eigenlijk dus in Australië zitten voor dat WK Gravel, maar dat is uiteindelijk voor mij dan niet doorgegaan, omdat ik zo druk was met al die kampioenschappen. Anders zat ik nu in een vliegtuig en dan was het nog maar de vraag of ik op tijd was, zeg maar. Dus ik denk dat ik gewoon lekker op de bank hier ga zitten en dan hier ga kijken. Ik heb ook nog de cross van Dendermonde waar ik bij ben zondag.
0: Dus okay.
1: Ik zal een beetje tussendoor moeten, ja.
0: En hebben jullie al iets afgesproken als jullie allebei professioneel wielrennen niet meer doen? Dan gaan jullie nog een keer een tripje maken of zo? Of,
1: ik heb hem wel uitgenodigd om met ons met de podcast Villa Tour te gaan doen, zeg maar. Dus tijdens de Tour de France is hij een weekje uitgenodigd bij ons, als hij wil. Maar dat hield hij nog een beetje af. Hij zei, ik ga eerst nog even kijken waar ik zin in heb volgend jaar. Ik zeg, je hebt groot gelijk, weet je. Dus hij heeft natuurlijk altijd in zijn jaar wel opgehangen aan bepaalde data die hij als wielrenner gewoon had en moest halen. En dat is er nu even uit. Dus ik laat hem ook wat dat betreft nog even met rust. Maar komt vast wel iets.
0: Hij gaat eerst,
1: ik ben benieuwd wanneer hij naar Nederland verhuist. Dus,
0: hij gaat eerst lekker het weekend even lekker afronden, denk ik.
1: Precies. Ja.
0: Laurens den Dam, de held van het duo Bouw en Lau. En nog belangrijker, bondscoach van de elitevrouwen wegwielrennen en het Nederlandse gravelteam. Dank voor je tijd.

GPS Sportradio met YouTube en Walk On. Aankomend weekend met z'n allen kijken. Ja, waar moet je de tijd vandaan halen? Hè? Want er is ook nog Formule 1, er is voetbal. Maar we toch proberen met z'n allen te kijken naar die laatste van Mollema. De ronde van Lombardije dit weekend. De Europese Voetbalbond, de UEFA, heeft de druk op de Wereldvoetbalbond, de FIFA, opgevoerd. Tijdens een bijeenkomst met alle aangesloten nationale bonden in Berlijn wordt er deze dagen gesproken over hervormingen van de FIFA. En daar gaan we het zo meteen even over hebben met Edwin Schoon. Hij is schrijver en journalist en weet alles over de UEFA en de FIFA.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domein namen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
16: Een zwembad aanleggen voor een vrouw en ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
19: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
18: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
17: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
20: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
22: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
23: GPR Sportradio.
24: The Sound of Sport.
0: Rob Spijker.
1: De Europese Voetbalbond UEFA heeft de druk op de Wereldvoetbalbond de FIFA opgevoerd. Tijdens hun bijeenkomst in Berlijn wordt er van alles besproken. En daar gaan we het zo meteen over hebben met Edwin Schoon.

0: GPR Sportradio, Maroon 5 en Daylight. De Europese Voetbalbond, UEFA, heeft de druk op de Wereldvoetbalbond, de FIFA, opgevoerd. Tijdens een bijeenkomst met alle aangesloten nationale bonden in Berlijn werd er al gesproken over hervormingen van de FIFA. Edwin Schoon, schrijver en journalist, weet alles over de UEFA en de FIFA. Goedenavond, Edwin.
1: Goedenavond.
0: Er is een hele hoop gaande bij de UEFA. Waarom nu deze bijeenkomst?
1: Nou, dit is een geplande bijeenkomst. Alleen de onderwerp op de agenda, dat is elk jaar dan weer anders. En op dit moment is de aankomende verkiezingen op 18 maart in Rabat. De FIFA-presidentsverkiezingen, dat het is even het allerbelangrijkste. Want UEFA sinds het WK, je weet nog wel dat kort daarna, echt 9 dagen daarna, lekte het plan uit van Infantino om de aandelen te verkopen van het WK. Ja. En een grote commerciële partijen binnen te halen. Dat viel totaal verkeerd in de voetbalwereld. Maar UEFA heeft toen eigenlijk de volle tegenaanval gekozen. Ja, en nu wordt het toch voor de buitenwereld, omdat dat al even geleden is, toch wel een moment van make or break. Van hoe serieus zijn ze nu in hun kritiek? Mm-hmm. En komen ze ook met de tegenkandidaat?
0: Ja. De UEFA die gaat met een plan bestaande uit 14 punten een poging doen om de FIFA te hervormen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, er zijn 14 punten bekend geworden. Kijk, eigenlijk kun je het samenvatten in drie termen. Ze willen eigenlijk van de president een meer ceremoniële functie maken. Dus iemand die naar buiten toe het gezicht is. Maar de beslissingsbevoegdheid echt bij het bestuur leggen. Dus dat is een grote verandering. Het tweede is eigenlijk dat de ethische commissie en de disciplinaire commissies, dat die veel sterker worden. Die werden nu overruled soms door de president. Dat zag je bijvoorbeeld bij die gele kaart voor Balogun. De Amerikaanse spits tijdens het WK, waar veel gedoe over was. Dat zou niet meer kunnen in de situatie die UEFA graag voor zich ziet. En het derde is eigenlijk transparantie. Dus dat al die beslissingsprocessen gewoon in de openbaarheid plaatsvinden en niet meer achter gesloten deuren. Dus het is een soort het perfecte plaatje voor UEFA. En het is op zich mooi dat ze 54 van de 55 hebben daar vandaag mee ingestemd. Maar hoe realistisch dat is, en de UEFA beslist niet natuurlijk over de structuur van de FIFA. Dus of dit ook uitvoerbaar straks is en of de meerderheid bij FIFA straks daarmee instemt. Volgende week donderdag is er een hele belangrijke FIFA-vergadering. En dan wordt veel meer duidelijk of wat UEFA nu wil, of dat ook echt realistisch is.
0: Ja, wat UEFA wil, dat staat eigenlijk haaks op hoe het nu gaat. Hè. Er is nu gewoon één man die alles bepaalt.
1: Ja, en dat is eigenlijk al heel lang zo. Hè. We kennen natuurlijk Sepp Blatter, daarvoor was het Joao Avalanche. En nu is het al heel lang Gianni Infantino. Ja, die heeft het touwtje strak in handen. En ik zou zelfs wel kunnen zeggen dat hij zijn hand nu zelfs af en toe heeft overspeeld. Maar blijkbaar komt hij er tot nu toe mee weg. Hij zit nog op zijn plek. Ja, en 18 maart in Rabat, dan kan hij zijn vierde termijn ingaan van 2027 tot 2031. En voorlopig is er nog geen tegenkandidaat.
0: Nee, Alexander Čeferin die had zich opnieuw verkiesbaar gesteld voor de UEFA. Hij heeft had hij al gezegd dat hij zich zou terugtrekken. Maar nu stelt hij zich toch weer verkiesbaar. Hoe kan dat?
1: Wat veel Europese landen nu zeggen is dat de strijd tussen UEFA en FIFA nu zo groot en stevig is geworden dat ze een sterke man nodig hebben om voor hen in de boxring te blijven. Dus Čeferin is die sterke man, zo zien zij hem. En zij zijn allemaal blij dat hij nog 4 jaar door wil gaan. En ik moet zeggen, kijk, het is een heel ethisch verhaal natuurlijk ergens. Hè, van is een president, komt hij het voetbal ten goede, hè, een FIFA-president? Of zit hij daar voor eigen gewin, zoals Infantino dan zijn eigen salaris ongeveer vertienvoudigd zag in dat nieuwe investeringsplan? Maar goed, de vraag is, wat krijg je er nu voor terug? En lukt het UEFA om daar invloed op te hebben? Maar dat is het ethische verhaal. Maar je hebt ook het financiële verhaal. En dat betekent dat eigenlijk het domweg ook een strijd is tussen de UEFA Champions League. Hè? De kip met de gouden eieren eigenlijk voor UEFA al sinds 1992. Daar kijkt FIFA al jaren heel jaloers naar. Die wilden dus een club WK organiseren. Nou, dat hebben ze voor het eerst gedaan. Ja. Was niet een onverdeeld succes. Maar ze hebben wel ontzettend veel geld aan die clubs geboden. Dus eigenlijk ligt de macht in het voetbal ook wel bij de hele grote Europese clubs. Mm-hmm. De Real Madrid's van deze wereld zullen Manchester City dan nu maar even niet noemen. Maar de Arsenal's van deze wereld, de Bayern München's. En die proberen, eigenlijk probeert FIFA ze te verleiden. En UEFA probeert ze binnen de Champions League te houden. Dus dat is de strijd om de dollars, om de euro's. Ja. Die op de achtergrond hier ook een belangrijke rol in spelen.
0: Ja, dat ze die Champions League niet laten gaan, dat geeft in ieder geval aan hoe serieus de situatie bij de FIFA is. Hè? Kunnen we stellen.
1: Ja, 100%. En dan was er nog een andere kandidaat die leek, omdat Europa wil heel graag een niet-Europeaan naar voren schuiven. Nou, de Canadees Montagliani, die al jaren de president van de CONCACAF is, Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Cariben vertegenwoordigt hij. Die heeft ook aangegeven, dat is echt nieuws van 3 uur geleden, dat hij toch blijft bij CONCACAF, dus zich ook niet kandidaat stelt. Mm-hmm. En het is ook nogal wat hoor, om nu tegen Infantino de strijd aan te gaan. Ja, die bekende Zwitser die dat al 5 keer eerder heeft gedaan, Ramon Vega, oud voetballer, die heeft zich wel kandidaat gesteld, maar niemand neemt dat echt serieus.
0: Nee, is dat geen serieuze kandidaat? Of komt hij nu alleen, ruikt die bloed en denkt hij van, dit is mijn kans?
1: Ja, dat heeft hij al een aantal keer gedaan. Elke keer had hij ook onvoldoende steun. Je moet 5 landen hebben die sowieso een brief schrijven dat ze achter je staan. Dat is hem vorige keren ook niet gelukt. Kijk, en UEFA zelf heeft nog tot 18 november om met een kandidaat te komen. En als volgende week een FIFA Council bij elkaar komt, de 37 bestuursleden van de FIFA, waar zitten ook 9 Europeanen bij en 5 uit Azië. Echt de hele wereld zit in dat bestuur. En dan mag Infantino voor het eerst gaan uitleggen aan zijn eigen bestuur wat hem bezielde toen hij dat investeringsplan in het leven riep en 2 weken later weer introk. Dus dat wordt een hele spannende bijeenkomst. En ik denk dat u even daar ook die hervormingen naar voren gaan brengen. Als Azië en Noord-Amerika ze dan steunen, dan zit Infantino toch in een lastiger pakket.
0: Ja, want, want ze hebben van de UEFA hebben ze natuurlijk nu al een beetje de grenzen aangegeven. Hè, met dat hele puntensysteem wat ze hebben opgesteld.
1: Ja, zeker.
0: Maar wanneer wordt stevige kritiek nou een echte breuk met de FIFA? Kan dat ook?
1: Ja, zeker, dat kan. Kijk, en dat vond ik op zich nog wel weer verbazingwekkend. Want kort na dat FIFA met dat plan kwam, Infantino, heeft UEFA trok vrij stevig van leer met een boycott. Zodra het eerste FIFA-toernooi eraan kwam, trok ze die boycott weer in. Dus dat vond ik niet een hele sterke indruk. Dus ik denk dat achter de schermen nu van alles plaatsvindt. En dat UEFA ook zieltjes aan het winnen is buiten Europa, of stemmen aan het winnen is. Dat mocht het straks tijdens het congres tot stemming komen, dan willen ze mogelijk eerst die hervormingen er doorheen krijgen. En pas daarna de presidentsverkiezing. En als dat dan een president is met veel minder macht dan nu, als ze dat voor elkaar krijgen in de statuten, dan heb je wel een nieuwe situatie.
0: Ja, het Romeinse Rijk is er niks bij. Even kijken hoor, ik pas wel even wat meeschrijven. Edwin, wat is nou ook weer een belangrijke datum op dit moment die we in de gaten moeten houden?
1: Ja, we moeten 2 jaar in de gaten houden, of uiteindelijk 3. Maar volgende week donderdag, de 15e, is in Zurich het FIFA-bestuur. Dat is een belangrijke.
0: Ja.
1: Nou, dat is ook wel een beetje voor de fijnproefers, mensen die het al jaren volgen, geef ik eerlijk toe. En dan op 18 november moet UEFA met een kandidaat komen. Of wie dan ook in de wereld moet zich voor 18 november melden.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is 18 maart is de FIFA-presidentsverkiezing.
0: Nou, het is enorm spannend. Edwin Schoon over de UEFA en de FIFA. Dank voor je tijd, Edwin.

VPR Sportradio, Pointer Sisters en Jump for My Love. Dan nog even goed nieuws over Brian Brobbey. De hamstringblessure van spits Brian Brobbey, die opliep tijdens de Nations League-wedstrijd Nederland-Duitsland, die valt mee. Brobbey ging op 24 september al na 34 minuten naar de kant. En Regis Lebris, de coach van Brobbey bij Sutherland, die laat weten: het is niet ernstig, het gaat niet lang duren. En dat vinden wij monitor. Morgen ook weer een hele drukke sportdag hier. We hebben dan onder andere live de Oranje Leeuwinnen. Die spelen morgenavond om 8 uur. Astrid Karsten dan op het Live Center. Verder is er morgen ook KKD. Veel voetbal dus weer. Dat heb je nu een paar dagen moeten missen. En morgen natuurlijk de GP van Singapore met de eerste vrije training. Morgenochtend al om 10:30. Voor zo meteen, na 10:00. Veel plezier met Karel Oosterhuis.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Jan Versteeg heeft de televisering voor beste presentator gewonnen. Hij liet ermee Tim Hofman en Thomas van Groningen achter zich. Andere prijzen waren er voor Even tot Hier, Britt Dekker en Daan Alverink. De ring voor het beste programma moet nog worden uitgereikt. En dat gaat tussen de bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Alle leden van de Tweede Kamer moeten vanavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day deze zondag. De SGP is tegen en wil er een hoofdelijke stemming over. Om 11 uur moet iedereen in het Kamergebouw zijn om hun stem uit te brengen. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 mensen zwaar gewond geraakt. Ze verkeren volgens de politie in levensgevaar. De schoten werden gelost in een Airbnb in het centrum van de stad. De politie was binnen een minuut ter plaatse, waardoor ze gelijk 3 verdachten konden oppakken. En het lijkt erop dat 150 mensen voor niks staan te demonstreren bij het gemeentehuis in het Gelderse Opheusden. Er wordt vanavond weer vergaderd over de komst van een AZC, maar nu digitaal en in het gemeentehuis zit dus niemand. Vorige keer mondde het protest uit in rellen, er waren vernielingen en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Wie de

0: deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
12: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
13: Donderdagavond, goedenavond. Er wordt gejudo'd. Morgen de 6e wedstrijddag. Gaan er Nederlanders meedoen? Jazeker, er gaan Nederlanders meedoen. Wie mee gaat spelen, dat ga ik je zo vertellen.

0: GPR Sport Radio.
1: Donderdagavond Silk City samen met Dua Lipa, je hoorde Electricity. Heel veel spanning morgen op het WK Judo in Baku. Daar staat morgen de zesde wedstrijddag op het programma. De mannen tot 100 kilo en de vrouwen tot 78 kilo komen namelijk in actie. En Nederland is vertegenwoordigd door Simeon Catharina en Michael Korrel. Bij de mannen en Jaël van Heemst en Marit Kamps bij de vrouwen. De voorronde van de mannen tot 100 kilo en de vrouwen tot 78 kilo. Die begint morgen om 8:30. Dus morgen vroeg bord op schoot, dan kun je het volgen. En het finale blok is later die dag. Om 4:00, dan weten we meer. Hoe is het gegaan met de Nederlanders? Snow Patrol, shut your eyes op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Snow Patrol, Shut Your Eyes. Voetbal in Spanje, de La Liga. Ik heb één wedstrijd voor je. Die wordt morgen gespeeld. Málaga ontvangt Espanyol in La Rosaleda. De wedstrijd begint om 9 uur. Málaga tegen Espanyol. Eén wedstrijd in de Spaanse La Liga. Donderdagavond met de mooie van Oasis. Dit is Wonderwall op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Alex Warren, Fever Dream. Morgen wordt er gevoetbald in verschillende divisies. Waaronder een divisie waarin morgen 10 wedstrijden worden gespeeld. Allemaal om 8 uur. Welke dat zijn, ga ik je zo vertellen. Eerst de Eredivisie. Morgen op het programma PSV krijgt Heerenveen op bezoek in het Philips Stadion. De aftrap in Eindhoven is morgen om 8 uur. PSV Heerenveen. Donderdagavond, je luistert naar GPR Sportradio.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
12: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
13: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: De grootste energieslurpers in huis?
16: Wat kost al die kleding nou echt?
17: Wat heb je nog aan zonnestroom?
18: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
19: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
20: Let op. Geld lenen kost geld.
21: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
23: Simyo.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
25: Voor de makers.
26: Praxis.
27: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
28: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
29: GPR Sportradio.
30: De Sound of Sport.
29: Karel Oosterhuis.
31: Donderdagavond, goedenavond. We blikken vooruit naar de vrijdag. De sport die ons staat te wachten op vrijdag. Veel voetbal. Wie er gaan spelen, ik ga het je zo vertellen.

GPR Sportradio, Stakehold Wallpaper. In de keukenkampioen-divisie staan morgen 10 wedstrijden op het programma en ze beginnen allemaal om 8 uur. Succes met het maken van de keuze. Onder meer Heracles ontvangt RKC Waalwijk. De Graafschap speelt tegen Jong FC Utrecht en Rode JC Kerkrade krijgt Jong PSV op bezoek. Dat zijn toch wel de highlights. Almere City FC tegen FC Eindhoven. Jong Ajax tegen VVV Venlo. De Graafschap tegen Jong FC Utrecht. Dordrecht tegen Emmen. Volendam tegen Vitesse. En Jong AZ Alkmaar tegen FC Den Bosch. NAC Breda tegen MVV Maastricht. Top Os tegen Helmond Sport. En Roda JC Kerkrade tegen Jong PSV. Dat zijn de wedstrijden. Morgen keukenkampioen divisie. En ze starten allemaal morgen

KPR Sportradio Harry Styles, een golden. In de Duitse Bundesliga wordt morgen de vijfde speelronde op de vrijdagavond geopend met een prachtige wedstrijd. Borussia Dortmund tegen Werder Bremen. Om 20:30 rolt de bal in het altijd imposante Signal Iduna Park. Onder toeziend oog van de beroemde Gelbe Wand. Dortmund is aan het seizoen begonnen met een absolute droomstart. 4 wedstrijden, 12 punten. Ze willen die foutloze status en de koppositie kosten wat het kost gaan verdedigen natuurlijk. Maar vlak Werder Bremen niet uit. De Groen-Witte draaien verdienstelijk mee in het linkerrijtje en zullen er ook alles aan doen om in Dortmund voor een daverende verrassing te zorgen. Een heerlijke pot om het voetbalweekend mee te beginnen. De Duitse Bundesliga. Donderdagavond, Mr. Ja, hoe zou ik het eens even netjes zeggen? Gewoon Prins maar. Het is Cream op GPS.

GPR Sportradio, Pearl Jam en Just Breathe. Morgen is het vrijdag. Wat staat er morgen op het programma voor de Grand Prix van Singapore? Ik ga het je zo meteen vertellen. En we kijken even naar de scheurkalender. Wat staat er op voor morgen? De sportscheurkalender met alle weetjes en alle feiten. Je hoort het zo.

0: GTR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de gouden televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale

0: oeuvrering en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
11: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: De jackpot van Euro

0: Speelbewust 18 plus.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
4: Donderdagavond, goedenavond. Hij komt. En dat bedoel ik niet Sinterklaas. Ja, dat duurt nog eventjes. Ik bedoel de Grand Prix van Singapore. Morgen gaat het gaspedaal in. Hoe laat? Ga ik je zo vertellen.

Lola Young en Messi. Morgen, dan is het zover. Dan beginnen we op het Marina Bay Street Circuit, het sprintweekend. Er is één vrije training voordat de sprintkwalificatie de startopstelling bepaalt voor de sprintrace van overmorgen. Morgen, net bij de koffie, de vrije training. Die start om 22:30, om 2:30 de sprintkwalificatie. Dat dus wat betreft de Formule 1, de Grand Prix van Singapore, morgen. 22:30 is de vrije training en dan ook gelijk de enige vrije training. En morgen om 2:30 de sprintkwalificatie. Natuurlijk, de race, die hoor je hier op GPS Sportradio met het vertrouwde commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Maar dat is pas aanstaande zondag. Simon Webb op GPS Sportradio.

GPR Sportradio, donderdagavond. Simon Webb en Coming Around Again. In de Sint-Jacobshalle in Basel begint morgen de Swiss Darts Trophy. Een toernooi van de PDC European Tour. Op de openingsdag staat de volledige eerste ronde op het programma. Verdeeld over een middag- en een avondsessie. De geplaatste spelers die stromen later in het toernooi. Morgen om 1 uur de eerste ronde. Dat is dan de middagsessie. En om 7 uur de avondsessie. Dat is Swiss Darts Trophy in Basel morgen. Het is de Verve Bittersweet Symphony op GPR Sportradio.

NPR Sportradio. Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En van Teddy Swims is het een kleine stap, of eigenlijk een kleine duik in dit geval, naar het volgende. Want in Tashkent is vandaag de tweede wedstrijddag van de tweede stop van de World Aquatics Swimming World Cup. Het internationale korte badcircuit is na Baku naar Oezbekistan verhuisd en loopt daar van donderdag tot en met zaterdag. Daar worden de meters gemaakt in het water. Donderdagavond Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, gaat over ons. Over GPR Sportradio.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
7: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle aanvoerders bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
12: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
13: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
16: GPR Sportradio.
17: The Sound of Sport.
16: Karel Oosterhuis.
18: We vliegen door de donderige avond en we kijken naar morgen. Wat voor sportieve dingen staan er allemaal op het programma? De Oranje Leeuwinnen moet aan de bak. Tegen wie? Ik praat je zo bij.

GPR Sportradio. Katy Perry, Chained to the Rhythm. Chained to your stoel, want het gaat gebeuren morgen. De Oranjeleeuwinnen die mogen weer aan de bak. Reizen af naar Hongarije voor de allereerste crucial playoff wedstrijd voor een WK-ticket. Op papier is dat een tegenstander waar onze vrouwen normaal gesproken de baas over zouden moeten zijn. Maar we weten inmiddels, in het hedendaagse vrouwenvoetbal krijg je helemaal niets meer cadeau. Oranje wil natuurlijk een overtuigende pot op de mat leggen en met aanvallend veldspel de Hongaarse muur zo snel mogelijk slechten. Er telt maar één ding: een grote stap zetten richting dat WK in Brazilië. De aftrap in Hongarije is morgenavond om 8 uur. Ik luister naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Ed Sheeran, The Bad Habits. Morgen is het vrijdag 9 oktober. Wat staat er op de sportscheurkalender van 9 oktober? De scheurkalender met de weetjes en de feitjes. Ik haal er een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. 9 oktober 2022. Max Verstappen wint de Grand Prix van Japan en behaalt daar zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. 9 oktober 1974. Het Nederlands elftal verslaat Zwitserland met 1-0 in een vriendschappelijk duel. Centrumspits Ruud Geels maakt in de 39e minuut het enige doelpunt. En Theo de Jong en Dick Schneider spelen hun laatste interland voor Oranje. 9 oktober 2005. De 16-jarige Michaela Krajicek, inderdaad de halfzus van, wint het WTA-toernooi in Oezbekistan. De laatste Nederlandse die een WTA-toernooi won was Brenda Schultz en die deed dat in 1997. 9 oktober 2017, een dag na de kwalificatie voor het WK voetbal 2018, worden de spelers van Egypte door president Abdel Fattah al-Sisi ontvangen. De voetballers krijgen ieder een bonus van $85.000 voor het bereiken van de eindronde. Dat is een mooie beloning. Nog eentje dan, vrijdag 9 oktober 2021. Op de 100 meter vlinderslag bij de World Cup wedstrijden Korte Baan in Boedapest pakte Maaike de Waard brons in een persoonlijk record, 57 seconden 1200ste. Dat en meer staat te lezen op de sportscheurkalender van GPR Sportradio. I know.

0: GPR Sportradio, Black Eyed Peas en Where is the Love. Morgen vroeg bij het ontbijt voor de motorliefhebbers, de MotoGP in Indonesië. Op het programma morgen vroeg om 7:15 de Moto3, de kwalificatietraining. 7:55 de Moto2 kwalificatietraining, gevolgd om 9:00 door de MotoGP. Ook zij hebben de kwalificatietraining. Dat dus morgen vroeg bij het ontbijt en morgen vroeg vanaf 6:00 Ronald van der Geer. Ik wens je nog een fijne avond. En tot morgen.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Opheusden is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers rustig verlopen. Er stonden 150 demonstranten bij het gemeentehuis, vooral jongeren. Spandoeken en spreekkoren waren er niet. Vorige maand liep een demonstratie daar nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten zwaar vuurwerk naar agenten. De brandweer in Amsterdam heeft nog uren nodig om de brand in het Olympisch Stadion te blussen. Volgens lokale media was er een chemische lucht te ruiken, maar er is niks schadelijks gemeten. De brand begon in de kruipruimte van de parkeergarage, maar sloeg over naar een spouwmuur. Daardoor kwam er ook veel rook vrij. De regenboogvlag hangt zondag aan het Tweede Kamergebouw voor Coming Out Day. SGP was tegen en liet alle Kamerleden 's avonds laat nog naar Den Haag komen voor een hoofdelijke stemming. Van alle aanwezigen stemden 90 Kamerleden voor het hijsen van de regenboogvlag, 36 waren tegen. Ja, 21 kwam niet opdagen. En zwemster Marit Steenbergen heeft een Europees record gezwommen op de 100 meter wisselslag. Met een tijd van 56,18 seconden snoepte ze iets van haar eigen record af van vorig jaar. Zelf had ze geen persoonlijk record verwacht. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh zwom ooit sneller dan Steenbergen. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more than extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
15: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
17: Ik ook niet.
16: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
18: We kunnen door.
16: Direct door. Allianz Direct.
19: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
1: GPR, Sportradio.
4: Sportradio.
1: Met het nieuws van 1 uur.
5: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Terneuzen mag een asielzoekerscentrum komen in een oud kantoorgebouw. Na een urenlang debat stemde de gemeenteraad er nipt mee in. De vorige raad was nog tegen. Er moeten 200 mensen komen, vooral gezinnen. Volgens tegenstanders, zoals de grootste partij PVV, is er te weinig gekeken naar de veiligheid. Bij studentenprotesten in Luik zijn tientallen demonstranten opgepakt. Net als in Frankrijk waren er de afgelopen dagen rellen. Sinds gisterochtend mogen er in Luik geen groepen meer samenkomen. De avond was daardoor volgens de politie rustig. In Frankrijk werden gisteren bij onderwijsprotesten ruim 500 mensen opgepakt. Nederlandse militairen gaan de politie op Sint Maarten helpen om de criminaliteit aan te pakken. Dat meldt de marinecommandant in het Caribisch gebied. Het eiland heeft al voor de vijfde keer in ruim 2 jaar om militaire hulp gevraagd. In augustus zochten mariniers nog naar drugs en steekwapens in de gevangenis op Sint Maarten. En meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat er bij een verplichte stagevergoeding ook een minimumbedrag wordt ingesteld. Linkse partijen denken aan 500 tot 800 euro per maand bij een fulltime stage. De VVD wil geen minimumbedrag noemen en Ja 21 ziet het hele plan niet zitten. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
1: GPR.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: Dit is GPR, Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Het vuur begon gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage. Het hele stadion moest ontruimd worden. Het blussen duurde lang doordat de brandweer er moeilijk bij kon. Er kwam veel rook vrij, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Steeds meer mensen betalen voor nieuws en daarom is bij kranten de omzet al meerdere jaren op rij gestegen, heeft ABN AMRO uitgezocht. De meeste mensen hebben alleen een digitaal abonnement en krijgen dus geen krant meer in de bus. Vooral het aanbod van podcasts zou mensen over de streep trekken om te betalen. Het publiek mag straks toekijken bij de executie van Nedal Hassan, melden Amerikaanse media. Hassan schoot in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood op Fort Hood in Texas. Op 3 december staat hij op diezelfde plek zelf voor het vuurpeloton. Amerika heeft al 90 jaar geen openbare executie meer gehad. En meer dan 3000 scholen doen vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Dat zijn er meer dan ooit. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geaardheid, geloof of huidskleur. Het COC denkt dat het vooral komt door een onderzoek van vorige maand. Toen bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink is gedaald. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
2: GPR,